0: Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond de Nederlandse filmproducent Red Leisner. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen nieuwe visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. VN-chef Guterres heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij ook al te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en een gevangenis in België. Hij deed dat onder meer door lakens aan elkaar te knopen. Door de jaren heen kreeg de man de bijnaam meesterontsnapper. Hij werd opgepakt in de Spaanse provincie Tarragona. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. Maar 's avonds weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 top.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In Spanje is een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij al te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse cel en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. Vanmiddag geregeld zon bij ongeveer 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en een goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik zijn er weer bij om je die eerste of die laatste momenten van de dag met je in te gaan. En hopelijk heb je niet alleen de radio aanstaan, maar ook de airco. Want het is de laatste warme nacht van deze zomer. Het wordt nog 27 graden en het is een beetje drukkend. Vanavond komt er weer onweer overheen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor zware buien en hagel en windstoten. En daarna, ja, dan is het over. Dus vanaf morgen zitten we rond de 21 graden en dan blijft het wisselvallig. Dus vannacht de laatste keer dat je met het raam open moet rijden. Of met de airco aan als je die hebt. Nou, voor mij was vannacht wederom even afzien. Ik woon in een monumentaal pand. Klinkt heel cool, maar het heeft tot gevolg dat er geen raampje open kan. Alleen van die ventilatieschuifjes, weet je wel. Waardoor doortocht iets is waar ik alleen maar van kan dromen. Dus ik ben wel blij dat het voorbij is met die nachtelijke hitte. Maar er zijn mensen die hebben vele warmere nachten. Ik ben benieuwd wat op dit moment de warmste plek van Nederland is. En dan denk ik dus aan zo'n bakker, weet je wel, die dan voor zo'n hete oven staat. Of mannen en vrouwen op een machinekamer van een schip of zo. Of als je IT'er bent en je loopt nu door een serverruimte heen. Waar de koeling eigenlijk net een beetje tekort komt of zo. Dus ik ben benieuwd, waar is het bij jou nu het warmst? En hoeveel graden is dat dan? Wat staat er op het schermpje? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Of je mag me natuurlijk ook even gezellig bellen. 0800-1122. Zometeen Ed Sheeran, straks Prince en Jay-Z met Alicia Keys. Maar niet voordat je hebt geluisterd naar Jamiroquai. Welkom.

start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag nacht.

0: Ed Sheeran en Eyes Closed op NPO Radio 2. Ik vroeg net hoe warm is het bij jullie in Nederland. Het valt allemaal wel mee. Ik dacht dat het veel warmer zou zijn overal. Ik krijg van Mieke, die zegt, nou, aan de polderkant 18 graden. Toch maar even lucht. Nou ja, voor 's nachts is dat best wat warm. Ik zie Irwan, die zegt dat het mag wel min 18 of min 26 graden worden. Wie zei er nou nog meer wat over de temperatuur? Ik dacht dat er iemand nog was die iets zei over de temperatuur. Maar dat, nee, dat heb ik verkeerd gezien.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Nou, geen extreme temperaturen dus deze ochtend. Dat is fijn nieuws. Bij mij in huis, denk ik, is het dan de hoogste temperatuur van Nederland. Want bij mij was het 24 graden in huis. 'S nachts. Lekker warm, toch? De dag-nachtplaat. Jouw kans om te kiezen uit twee platen. Eentje die lekker de dag induwt. En de andere die houdt je nog even stevig vast in de nacht. En aan jou de keuze. Welke wil je horen?

gitaren, heerlijke herrie en een refrein waarvan je harder gaat rijden dan de bedoeling was. De dagplaat is van Nothing But Thieves en Amsterdam.

Paolo Nutini en Iron Sky. Ja, dat is prachtig, hè? Als we hem gaan draaien, dan doen we wel de albumversie. Van zo'n ruim 6 minuten. En dan halverwege stopt hij eventjes. En dan hoor je Charlie Chaplin praten. Nou, dat is echt een hele mooie versie. Dus laat even weten, wat wil jij horen? De dagplaat of de nachtplaat? Dus Nothing But Thieves in Amsterdam of deze van Paolo Nutini en Iron Sky. Pak de telefoon, je NPO-luister-app. En typ het daar eventjes in. Of pak de telefoon, dat kan natuurlijk ook. 0800-1122. Neem Jarno even op. En dan kan je gezellig een praatje met hem maken en doorgeven wat jouw voorkeur heeft. Tijd voor muziek van Prince.

0: Jay-Z samen met Alicia Keys en Empire of State. Oftewel New York. Oftewel een nieuw Amsterdam was dat ooit. Hè? Ik fantaseerde daar vroeger altijd over als kind. Dat ik dacht, oh, stel je nou voor dat we niet hadden geruild. En dan was Amerika nu allemaal Nederlandstalig sprekende mensen. Hadden daar rondgelopen. En dan was Hollywood in alle films in het Nederlands geweest. Nou, ik weet niet of dat echt zo met zo'n vaart was gelopen. Maar goed, het was een leuke fantasie.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat, jouw kans om te kiezen welke sfeer we ingaan. Gaan we de nachtsfeer in of gaan we de dagsfeer in? Iemand die me daar van alles over gaat vertellen is Henk. Hallo Henk.
2: Ja, hallo.
0: Ah, daar ben je Henk. Hallo, goedemorgen Henk.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg. Waar ga je naartoe en wat heb je onder je reet zitten?
2: We gaan met z'n vieren naar Oldenzaal.
0: Ja.
2: En we hebben twee vrachtwagens met vliegtuigonderdelen.
0: Twee vrachtwagens met vliegtuigonderdelen?
2: Yep.
0: En dat, maar dat vervoer je niet zomaar even over de weg natuurlijk.
2: Nee. Dat doen we in convoy exceptioneel.
0: Maar is dat dan bewaakt of zo? Dat het, of zijn het gewone vliegtuigen? Maar dan zijn het hele grote onderdelen. Hoe moet ik het zien?
2: Ja, het zijn hele grote onderdelen. De vrachtwagen is te hoog en te breed.
0: Ja.
2: En daarom moeten wij mee. Ik rij in een busje achter de twee vrachtwagens.
0: En wat doe je dan in dat busje van achter?
2: Wat zeg je?
0: Wat doe je dan in dat busje daarachteraan? Wat is jouw functie?
2: De chauffeur in de vrachtwagen,
0: ja?
2: Die ziet achter zich helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus ik moet zorgen dat die chauffeurs zich veilig voelen. Dat ze links en rechts kunnen bewegen op de weg als het moet.
0: En dan heb je een soort van portafoon of zo, dat je zegt, komt de auto van links aan inhalen?
2: Ja.
0: Dus
2: ja,
0: het kan zijn dat we nu dit gesprek, dat het even onderbroken wordt, omdat je even een melding moet doen aan je collega.
2: Ja.
0: Oké. Hey, maar dat convoy exceptioneel. Er zijn natuurlijk alleen maar bijzondere dingen die je vervoert. Wat zijn de meest bijzondere dingen die je hebt moeten begeleiden?
2: De meest bijzondere dingen? Ja, gisteren nacht een buis van 48 meter lang. Ja.
0: Wauw.
2: Ja, het zijn allemaal wel bijzondere dingen.
0: Ja, dus eigenlijk altijd bijzonder bedoel je?
2: Ja, anders hebben ze mij niet nodig. Kan ik op bed blijven.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je ook heel veel kilometers om moet draaien. Want ja, wij nemen natuurlijk gewoon wat Google Maps zegt, nou die kant op. En dat is prima. Maar heb je dan ook een soort van Google Maps voor exceptioneel?
2: Nee. Nee, nog steeds niet. Ik heb gehoord dat er een app op komst is die daar voor gemaakt is.
0: Ja.
2: Maar zover zijn we nog niet.
0: Nee,
2: we hebben een ontheffing en er staat precies op waar we mogen rijden en waar niet. En af en toe moeten we van de snelweg af om een viaduct of een tunnel te ontwijken.
0: Ja, precies. En heb je ooit wel eens gehad dat het misging dat je dus met zo'n vliegtuig onderdeel ook klem komt te zitten op onder een of andere viaduct?
2: Nee.
0: Dus je doet je werk goed. Nou.
2: Gelukkig nog niet.
0: Nee, dat was toch wel grappig geweest.
2: Meestal als het mis is, dan halen we de televisie.
0: Wat zeg je? Ja, dan is het meteen op televisie als dat gebeurt. Dat klopt wel, ja. Nou, en zo bekend wil je niet worden. Dat was je niet van plan. Hey Henk, even terug naar de dag-nachtplaat. We hebben twee platen gekozen. En volgens mij vond je dat een beetje lastig, toch?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we het even spannend maken. Jij vond het lastig, want aan de ene kant hadden we natuurlijk Nothing But Thieves en Amsterdam. En aan de andere kant hebben we die prachtige plaat van Paolo Nutini en Iron Sky. Wat is het geworden, Henk?
2: Ja, voor mij is het de nachtplaat geworden deze keer.
0: Ja, tenminste, jij bepaalt, hè. Als je dat niet wil, dan doen we dat niet.
2: Ja, maar nee, dan de nachtplaat.
0: Jij wil de nachtplaat. Nou, dat is mooi.
2: Doen we de volgende keer wel weer een Nothing But Thieves.
0: Ja, precies, doen we dat. Nee, ja. Want dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover al die mensen die ook op de nachtplaat hebben gestemd. Want dat was echt de overgrote meerderheid. Dus we gaan luisteren naar de albumversie van Paolo Nutini, Iron Sky. Ik wens je nog een fijne nacht, Henk.
2: Ja, jij ook. Fijne uitzending. En tot morgen.
0: Tot morgen. Gezellig. Ja, dan ben ik er ook weer. Doei.
2: Oké.

week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

De topsong op NPO Radio 2. Lenny Monsoon, Yesterday. Ja, wat hebben de volgende platen met elkaar gemeen? De Cutting Crew. Dat is dus deze. En I Just Died In Your Arms Tonight. En deze. Dat is natuurlijk Pearl Jam en Alive. En deze. Ozzy Osbourne en Dreamer. Nou, ik kan het je vertellen wat ze gemeen hebben. Ze zijn allemaal afgemixt door Tim Palmer. En dat is de man die ervoor zorgt dat alle instrumenten en de sporen en zo, dat die allemaal bij elkaar gebracht worden en lekker klinken. En dat liedje wat je net hoorde, dus Lady Monsoon en Wrecking Ball, ja, die heeft Tim Palmer dus ook gedaan. En dat is de reden dat die plaat dus zo ongelooflijk lekker klinkt. Met recht dus, een topsong. Deze is ook lekker. Maar volgens mij heeft Tim hier helemaal niks mee te maken. En dat was Yesterday op NPO Radio 2. Van voren.

Wolf op NPO Radio 2 en All Things Under the Sun. Moodmachine. Het is tijd voor de moedmachine. Heb ik een tijdje niet al niet gedaan. En de moedmachine, ik moest hem ook weer even vinden, even updaten. Maar hij is er weer en ik denk beter dan ooit. Hoe werkt het? Ik zal het je even uitleggen. Jij stuurt een woord in dat op dit moment past bij jou, waar je nu bent, wat je aan het doen bent, waar je aan het waarover je aan het denken bent. En al die woorden die gaan we bij elkaar gooien in de machine. En daar rolt dan één plaat uit en die draaien we. Dat staat dan een beetje voor ons collectieve gevoel. En dat vind ik altijd wel leuk, weet je wel, om een beetje te kunnen voelen wat gaat er in de hoofden van de mensen doorheen. En hoe kunnen we dat dan vatten in muziek? En daar is de moedmachine dus heel goed in. Dus ik zoek specifieke woorden. Melancholisch. Of heimwee naar Holland, mocht je in het buitenland zitten. Mist boven een weiland. Laadklep. Ziekenhuisbed. Teenslippers. Zomerzon. Kerstbomen. Het maakt niet uit. Je kan gewoon een woord intypen. Maar mogen er ook wat meer zijn, hoor. Dan één. En dan gooien we die in de NPO Luister-app. En dan is het een verrassing wat daaruit gaat rollen. Ik vind het super spannend, want er komt altijd iets uit wat je niet verwacht en waarvan je denkt, hè, al die gevoelens in één plaat? Ja, dat kan. Test het maar even uit. Pak de NPO Luister-app erbij en app het even door. Bellen, dat gaat helaas niet. Nee, dan moet je niet voor dit item, want dan moeten we dat dan weer allemaal met de hand erin gaan zetten. Dat werkt niet. De moedmachine die wil graag digitaal. Dus pak de NPO Luister-app en geniet ondertussen van deze mooie plaat van de Connells. En 74, 75.

0: Moodmachine.
1: De Moodmachine. We peilen de mood van Nederland op dit vroege tijdstip. Het is bijna 5 uur. Nog niet helemaal. Eens even kijken hoe de mensen erin zitten. Wat hebben ze allemaal ingestuurd? Ik zeg Moodmachine. Take it away, my friend. Ja, ik moet wel zeggen, ik vond het wel wat anders klinken. Na die update, ik weet niet of er een virus bij zit, maar het klinkt een beetje verkouden of zo. Maar goed, ja.
2: En de Moodmachine heeft weer een bijzondere mix binnen. Mineke is stabiel, Bram Rijntjes is aan het aftellen, Ghost heeft rijmfestijn en Nico is eloquent. Marco is een ijsbeer, Ingrid maakt een ochtendwandeling en Stefan probeert op te staan. Lika droomt van de bergen, Bernd stuurt een zeecontainer, Rob is grieperig en Manuela is nieuwsgierig. Mark is gaar, Cor heeft zware weduwe, Marco Nijs is aan het werken en Gunther heeft een bijzondere ochtendmoot. Jacob Jelle Tuma zit in het Hogeland, Judith voelt zich zwaar, Vincent heeft het druk, Jacob is sportief, Jacob Pauw is verbijsterd, Robert is toerist, Roland is benieuwd en Hansje is natuurlijk weer bezopen. De plaat die al die verschillende moods bij elkaar brengt. The Boys of Summer. Don Henley. Een beetje onderweg, een beetje dromerig, maar vooral een plaat met een heerlijke drive. Perfect voor deze mix van ochtendwandelen, werken, sportief bezig zijn en verlangen naar wat er straks komt. Dit is Dagnacht.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht.

0: Weer lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Goedemorgen Sam en Jarno, wat een heerlijk nummer weer dit van Mojo. Lady, ik sta weer te dansen. Wat maakt mij het uit dat het pas 4:15 is? Hey, mooie uitzending nog. Doei!
1: Ja, dat was Marion. Marion, wat leuk dat je er zo van aan het genieten bent. Het is ook een heerlijke dag. Het wordt ook een heerlijke dag. Mojo op de radio, NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op je donderdag. Het is donderdag 27 augustus. Zit je er een beetje lekker in? We zitten bijna weer in het normale leven. Dus de meeste mensen die zijn op vakantie geweest. En maandag beginnen de scholen weer in het midden van Nederland. Dus daar hoort mijn regio ook bij. Dus de kindertjes mogen weer lekker naar school. En daarmee zitten alle schoolvakanties er een beetje op voor dit jaar. En dat is prettig. Want dat betekent dat je dus niet meer van die lekker makende social posts meer krijgt, weet je wel. Er zitten nu alleen nog maar mensen lekker op het terrasje zitten. Maar dan in de buurt. En niet op de Seychellen, weet je wel. Dat je denkt, oh my god, zat ik daar maar? Nee. Al wordt het terrassen weer wat minder de komende 2 dagen, want het gaat een beetje regenen. Vandaag wordt het wel weer een mooie dag. En er staat ook nog eens van alles op de planning. Zo begint in Terschelling het festival Into the Great Wide Open. Volgens veel festivals liefhebbers is dat het mooiste feestje van het jaar. Ik ben er zelf nooit geweest, maar het lijkt me wel tof. Want bijna alles is een stage geworden. Dus je hebt een stage in de jachthaven, maar ook op de sportvelden, in het centrum en in de duinen. Dus het hele eiland wordt gebruikt. En je bent letterlijk een beetje lekker afgesloten van de buitenwereld. Nou, dat klinkt goed, toch? Verder voetbal, of course. Ajax en FC Twente voetballen vandaag in de play-offs van de Conference League. En Ajax die neemt het op tegen Sion. Nou, dat wonnen ze eerder met 4-2, dus dat komt vast wel goed. En Twente daarentegen, die moet wel even aan de bak. Zij verloren thuis met 1-0 van Karabakh. En dus moeten ze zien te winnen in Azerbeidzjan. Het is niet het enige wat de voetbalwereld bezighoudt. Want er is ook een loting van de Champions League. Of tenminste in de Champions League. Met in de kokertjes PSV en Feyenoord. Dus dat zijn spannende tijden. En tot slot, vanavond komt om 9 uur op Netflix de nieuwe Grand Theft Auto 6. Een extended look trailer uit. Dat is een mond vol, hè. Maar dat is dus gewoon een nieuwe trailer. Van de nieuwste aflevering uit de serie Grand Theft Auto. En dat gaat veel verder dan auto's stelen natuurlijk. Ik speel het zelf ook altijd heel graag. Ik heb 5 gespeeld en dan zit je dus echt al, weet ik veel, 8 jaar of zo, denk ik dat het nu is, te wachten op een nieuwe. En die verhaallijn is ook amazing. En je moet inderdaad ook wel eens een autootje stelen. Dus dat is superleuk. Maar wat er heel bijzonder aan is, is dat dit is goed voor bijna 300 miljoen kijkers. En de muziek die in die trailer zit, die gaat dus ook viraal. Tom Petty en de Pointer Sisters kunnen daarover meepraten. Want de Pointer Sisters die zagen het aantal streams van hun plaat Hot Together met 182.000% stijgen. Nadat hun muziek dus in die trailer zat. Dus ik ben benieuwd wat er in die trailer zit. Ook qua muziek. Ik ga daarvoor zitten. Een beetje voor de muziek en een beetje voor de verhalen en een beetje voor de gameplay.

Shakira samen met Burna Boy en Die Die op NPO Radio 2. Ja, afgelopen dinsdag is een van de meest invloedrijke albums ooit 40 jaar geworden. Het album Graceland. En dat is een plaat waar nog steeds hommeles over is. Om verschillende redenen. Eentje daarvan is Simon, die ging in 1985 naar Johannesburg om daar op te nemen met Zuid-Afrikaanse muzikanten. Dat mocht eigenlijk niet, want er lag op dat moment een internationale boycott tegen Zuid-Afrika. Juist vanwege apartheid. En die brak hij dus. En daar is hij hard op aangevallen. Tegelijkertijd kwamen er muzikanten op de plaat te staan waar de rest van de wereld nog nooit van gehoord had. De belangrijkste daarvan was Joseph Shabala, de zanger van Ladysmith Black Mambozo. En dat werd het eerste nummer dat Simon met die groep opnam. En dat hoor je zo meteen op de plaat. Maar Shabala die nam een melodie van een traditioneel Zulu bruiloftslied en schreef daar nieuwe Zulu woorden bij. Dus zelf nieuwe woorden verzinnen, ja, dat viel ook niet helemaal goed. Nou, ze namen het op in Abbey Road in Londen. En daar ging het eigenlijk een beetje mis, want het lukte niet zo goed. Het klonk niet op de eerste dag. Ze kregen het er niet zo op zoals Simon het voor ogen had. En 's avonds gingen ze naar huis, naar het hotel. En toen zijn ze tot middernacht blijven oefenen. En wat je zo gaat horen, dat was de tweede dag. Paul Simon en homeless. Homeless.

Ella James. And I just wanna make love to you uit 1960 op NPO Radio 2. Heerlijke muziek. En gelukkig hier op Radio 2 niet uitsluitend beperkt tot de Soul Night. Wat natuurlijk helemaal geniet is, hè, dat programma. En nu een plaat die ik zelf mag kiezen. En ik kies vandaag voor Van Dikhout. Die hebben deze maand weer iets nieuws uitgebracht. En dat heb ik gemist. Iets nieuws van ze draaien. Hun laatste album is inmiddels 7 jaar oud. En wat me pakt in deze plaat is toch wel de levenslust. Die zit in de tekst en die hoor je dus keihard in de muziek. En Martin Buitenhuis die vertelde dat deze titel ineens bij hem opkwam toen hij op de Duitse snelweg reed. Dus dit is op de snelweg bedacht. En grote kans dat je er nu ook op rijdt. En dan is de cirkel weer rond. Van de snelweg naar de snelweg. Van Dikhout. En een nieuwe Te Veel Is Nooit Genoeg op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

Genesis, I Can Dance. Dinsdag kwam de Consumentenbond met een oproep aan 4 grote internetproviders. Behandel al je klanten hetzelfde, vroegen ze aan Delta en aan KPN en aan Odido en aan Vodafone Ziggo. En die hebben daar dus nee op gezegd. Dus het blijft zoals het is. Nou, wat is nou het ding? Nieuwe klanten die krijgen kortingen en cadeaus. En als jij al jaren bij die partij zit, dan gaat je rekening elk jaar automatisch omhoog. Dus stel je voor, je bent klant geworden in 2020. Dan betaal je inmiddels 25 tot 30% meer dan toen je het contract aanging. Nou, en ik vind dat een beetje de verkeerde kant op werken of zo. Weet je wat ik denk? Korting hoor je te krijgen omdat je blijft, niet omdat je dreigt om weg te gaan. En het is dus nu geworden, ja, als je nooit klaagt en nooit belt, dan betaal je dus het meeste. En dat is dus een keuze die ze bewust maken. Ook al worden ze erop aangesproken en zeggen ze toch, nee joh, dat houden we zo. Nou, ik vind dat een beetje oneerlijk voelen. Dan ben je een trouwe klant en dan betaal je daar zelf de rekening voor. Dus zij verdienen aan het feit dat jij het gedoe vindt om uit te zoeken en over te stappen. Terwijl je juist beloond zou moeten worden, toch? Nou, ik ben benieuwd, wat vind jij? Ben je met me eens of niet? Denk het wel. Het zou moeilijk zijn om daar niet mee eens te zijn, denk ik. Maar goed, dan is de vraag, waarom stap je dan niet over? Of ben jij iemand die zegt, ja, ik stap juist altijd over en ik kan andere mensen uitleggen dat je daar helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Dus om andere mensen over hun angst om overstappen heen te gaan. Heen te helpen, bedoel ik, ja. Dus als je hier ervaring mee hebt, laat je even horen. Bel op 0800-1122 of laat het even weten via de NPO Luister-app. Wie weet kun je dan je medemensen een hoop geld helpen besparen. Zou toch mooi zijn? Dat op zo'n doordeweekse dag. Tijd voor de Foo Fighters en Walk. Ik hoor je zo.

0: bij dat ze het mogen doen wegens inflatie en zo, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: En dus ik had het zelf, precies hetzelfde. En ik had een jaarabonnement dan bij Odido. En ik had ook een telefoonabonnement van Ben. Nou, dan kreeg ik het eerste half jaar kreeg ik dus voor 25 euro. Ja. Tweede half jaar voor 30 euro.
1: Ja.
0: Maar inmiddels had ik al rond de 33 euro of zoiets.
1: Ja.
0: Ik denk van, ik bel die gast op, ik zeg, hoe gaat het worden? Ik zeg, ga ik overstappen of krijg ik precies dezelfde aanbieding die ik had? Ja, ik krijg precies hetzelfde weer. Dus weer een half jaar 25 euro en dan weer 30 euro. Ik zeg, nou prima.
1: Ja, dus het kan wel. En maar heb je ook wel eens overgestapt naar iets anders?
0: Ja, ik heb in verschillende gezeten wel. Dus het is eigenlijk mijn derde profijn. Ik heb al gezeten bij KPN en ik zit nu bij Odido, zeg maar.
1: Ja, dus dat hoppen, dat beloont wel. Maar is dat nou veel werk? Is dat nou iets waarvan je denkt, daar moet niet aan beginnen? Of kan je vanuit je ervaring vertellen van, nou, dat valt hartstikke mee?
0: Ja, dat hoppen was aan, een beetje meer ook met kwaliteit en zo dat te maken eigenlijk. En iedereen heeft aan, zo een beetje stabiel internet nou allemaal. Alleen, het feit blijft inderdaad, je moet gewoon even de klender even aanmerken. Ja, want het feit, wat je zegt, je kijkt er niet naar, hè. Dan geef je niet, kijk je niet naar. En dan denk je, hey, fuck, oh, dat is ook wel een beetje uit vertrouwen nou, weet je.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Ja.
0: Dus, maar je moet ze gewoon een beetje pushen, zeg maar. En ik denk dat als je pusht, krijg je precies dezelfde aanbieding die je gehad hebt. Want ze willen je niet zien overstappen. Ik denk dat de kortste klap is dat je ze even pushen doet. In plaats van dat je over moet stappen. Want dat is inderdaad wel vaak een meerwerk. Want dan moet je weer een nieuwe modem, en dan moet je de rommel erin leveren en zo.
1: Ja, dat is dan een beetje omslachtig. Maar je zegt, als je maar gewoon overtuigend klinkt, dan gaan ze wel met je mee. En dan krijg je toch wel korting. Nou, want dat is... Ja, want dat is een beetje dingen. Karin, die appt me ook. En die zegt, ja, wij zitten al heel lang bij Ziggo. Nog voordat het Ziggo heette. En we betalen veel te veel, vind ik. Maar ja, de reden dat ze blijft, is dat ze e-mail van Ziggo heeft. Of Cello nog eigenlijk. En dus ze zit helemaal vast met dat e-mailadres.
0: Dat is wel heel oud.
1: Ja, Cello, dat is echt een tijdje geleden.
0: Misschien heeft ze ook nog een MSN, hè.
1: Nou, dat zou ook nog wel kunnen. Maar er zijn heel veel mensen. En ik weet nog, mijn ex-schoonouders, die hebben dat ook. Die hebben gewoon dat e-mailadres gebruikt om zich overal voor op te geven. En dan denk je, ja, hoe kom je daar nou van af? Dus ik, Karin, je kan doen wat Mauro doet. En gewoon bellen en dreigen dat je er weggaat. En dat is dan een beetje bluff, maar dat weten zij ook niet. En dan krijg je toch alweer dikke vette korting misschien. En ik heb ook eventjes opgezocht. Het schijnt zo te zijn dat je 6 maanden nog je mail kan doorlaten lopen. Dus dan kan je in principe die hele transitie inzetten. En dan zie je uiteindelijk nog wat er nog binnenkomt in die laatste weken. En dan kan je dat ook nog weer even doorzetten. Maar ja, na 6 maanden, na het opzeggen van je contract, dan is het dan wel weer voorbij. En dan wordt het e-mailadres afgesloten. Dus dat is nog een beetje een overbruggingstijd. Dus wat dat betreft, Mauro, jij zegt lekker overstappen of dreigen ermee. Dat werkt het beste.
0: Ja, als je moet gewoon pushen, dan komen ze wel over de brug.
1: Ja, hè? Oké. Nou,
0: dat is de kortste klap.
1: Ik ga eens even kijken wat ik voor elkaar krijg bij mijn providers. Mauro, dankjewel.
0: Dus goed, joh, fijne dag.
1: Fijne ochtend. En dit is Elton John en Tiny Dancer op NPO Radio 2. Blue.

Elton John op NPO Radio 2 en Tiny Dancer. Karin die laat weten dat ze geen MSN meer heeft. Dus dat is, moet ze toch even kwijt. En ik kreeg nog een tipje van Angela. Ze zegt... ja.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de vloedgolf van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren op Chinese producten. Die zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11:00 uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2:00 vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs van de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. PSV verloor met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog met geregeld zon. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien en kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dank je wel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Dennis Mooij bij de ANWB.
4: Een hele goede morgen, jongens. Er staan op dit moment nog geen files. Ik verwacht ook niet heel veel drukte. Een groot deel van het land heeft nog vakantie, de regio Midden namelijk. Rond Amsterdam en in Brabant staan straks wel een paar files.
2: Oké, okay, nou ja, dan gaan we het afwachten en dan spreken we jou later vandaag nog.
4: Tot straks.
2: Dankjewel, Dennis. Hoi, hoi.
4: Hoi.
2: Heb jij een plaat die je graag op de radio zou willen horen? Verzin daar dan twee woorden bij die iets te maken hebben met wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld graafmachine boterham.
3: Ja, of taart en cafeïne.
2: Nou ja, en stuur die twee woorden plus jouw plaat via NPO Luister deze kant op. Wie weet hoor je je plaat zo op de radio.
5: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
12: ik red me wel hoor.
11: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
21: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: vandaag nog steeds heel veel aandacht voor de overleden Dolly Parton. Maar ook voor een andere ster die ons is ontvallen, Tim Curry. Hij speelde onder andere in Home Alone, de Rocky Horror Picture Show. Maar misschien wel zijn bekendste rol was de clown uit It.
1: You don't say hello?
2: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
0: Ja, de
3: Pennywise heet hij, hè?
0: De clown Pennywise.
3: Pennywise, ja.
0: Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar hij kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is uiteindelijk 80 jaar geworden.
3: En gisteren was dan Fleur Agema en Lisa Westerveld, Kamerleden, of voormalig Kamerlid, hè, Fleur Agema voor de PV en Westerveld voor Pro, om plaats te nemen voor bij die coronaverhoren die gaande zijn in Den Haag. En die twee, ja, die zijn het niet vaak met elkaar eens, maar over dit onderwerp wel. De Tweede Kamer kon haar controlerende taak nauwelijks uitvoeren, omdat maatregelen vaak al voor de debatten gelekt en aangekondigd waren. Lisa Westerveld zei bijvoorbeeld, ja, ik zat dan op dinsdagavond met een kladblokje voor de tv om bij de persconferentie te horen wat er ging gebeuren. Volgens Westerveld en Agema maakte deze werkwijze het tussentijds bijsturen of terugdraaien van het coronabeleid helemaal onmogelijk. En voor dat verhoor maakte Fleur Agema nog een opmerkelijk statement.
4: Ik zoek een baan, ik ben werkzoekend. Ik heb ambities ook om burgemeester te worden.
3: Ja, 7 maanden geleden deed ze op LinkedIn ook al een soortgelijke oproep. Zo van, nou jongens, ik zoek wat. Toen wilde ze toezichthouder worden, CEO, bestuurslid of ontwerper in Den Haag. Ze riep toen volgers op om contact op te nemen bij baankansen of voor een oriënterend gesprek. Ik denk dat haar voormalige baas zou zeggen, als je wil werken is er altijd werk. Dan ga je asperges steken.
0: Ja, het is een weet je wat ik een beetje vind? Dat op het moment dat je, zoals zij nu doet, solliciteert op 10 banen tegelijk, ja dan... Ik weet niet, ik vind dat... richt je dan op 1 ding wat je graag wilt doen.
3: Ja, ga daar dan,
0: Echt op. Ja. Hoe zit het trouwens als ze daadwerkelijk burgemeester zou willen worden? Mm-hmm. Bij wie moet je dan eigenlijk slijmen?
3: Bij de gemeenteraad volgens mij. Want er is dan een vacature en dan solliciteer je bij de gemeente. Want dat lekt wel. Als er gelekt wordt, is het vaak uit de raad, hè?
0: Ja.
3: Als mensen niet worden.
0: Nou ja, ik ben benieuwd. En dan, een zomer is het al een paar dagen niet meer in Nederland. Maar vandaag kan zomer eens de laatste warme dag worden. Het kwik tikt vandaag de 27 graden aan. Vanavond gaat het los en geldt er code geel vanwege onweer en wateroverlast in Nederland. Alleen in het midden en zuiden van het land in de loop van de nacht geldt code geel dan voor het hele territorium. Okay. Ja, zeg.
5: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Stuur maar door via NPO Luister. Bijvoorbeeld code geel.
3: Ja, of fiets en shampoo.
0: Of geel en gezopen, kan natuurlijk ook.
3: Oh.
0: Laat maar weten. Die twee woorden en doe jouw plaat erbij. En wie weet hoor je je plaat zo meteen op.

0: Nova Star bij Radio 2.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Bijvoorbeeld laatste donderdag of bijna weekend kwam er binnen. Maar wij waren vooral zeer nieuwsgierig naar de woorden van Kevin. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Graafmachine vakantie.
2: Ja, klopt. Vandaag de laatste dag spulletjes afmaken, opruimen. En dan zaterdag op vakantie bij de camper.
0: Hé, maar waarom niet in de zomer op vakantie geweest?
2: Omdat er altijd wel wat te doen is in onze branche. En dan gaan we in de vakantie even door. En dan even na de vakantie, na de bouwvak, zeg maar, gaan wij dan met vakantie.
3: Ja, ik dacht dat de bouwvak daar precies voor uitgevonden was. Dat er niet altijd iets te doen is.
2: Ja. Bouwvak, dat is waar eenmaal.
0: maar betekent dat, even over de pegels, zeg maar, valt er dan gewoon meer te verdienen als je in de zomer aan de slag gaat?
2: Nee, helaas niet. Nee, maar, gewoon hetzelfde.
0: Oké, maar je kan wel goedkoper op vakantie buiten het hoogseizoen?
2: Dat nu wel, ja, klopt.
0: Ja. Waar ga je naartoe met de camper?
2: Ik ga richting Zuid-Duitsland de Rijn opzoeken, bij de Zwitserse grens.
0: Nou, dat klinkt als een heel, heel mooi gebied.
2: Ja, dat is het ook, ja.
0: En de graafmachine, die wordt dan aan iemand anders overgedragen of gaat die gewoon de stalling in tot je weer terug bent?
2: In principe staat die stil, maar als er toch een aanvraag is, dan zal een collega hem gaan bedienen, ja.
3: Ze mogen er wel aan zitten?
2: Jawel, ja, dat mag. Hij zit van mezelf, dus.
0: Nee, oké, maar heb je niet ook wat foto's en zo in de cabine?
2: Nee, dat heb ik niet. Nee, wel vloerbedekking, schoentjes uit.
0: Ja. mooi kleedje, ja, klinkt goed. Hé, hey, welke plaat hoort erbij?
2: Flight 643 van Digesto vond ik wel wat toepasselijk.
0: Gewoon omdat je het een lekkere plaat vindt? Want je gaat toch helemaal niet vliegen?
2: Ja, ook. Nee, klopt. Het is een lekkere plaat. En het brengt wel een beetje vakantiegevoel, een beetje gas geven.
0: Nou, lekker. Gaan we die voor je draaien. Maak er een mooie vakantie van.
2: Dankjewel.

0: Bring It Back, Marokko. In de ochtendshow, Daniel Roelof, zijn al op. We hadden het net al even over die code geel. Maar eerst kan het zomaar eens de laatste warme dag van deze zomer worden, met 27 graden op de thermometer. En dan dus code geel, zware buien met onweer trekken over het hele land. En dan de verkeersinformatie met Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen, Dennis.
1: Een hele goede morgen. Nou, er staan nauwelijks tot geen files. Alleen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je noemenswaardige vertraging. De hoogte van Brielen doe je er ongeveer 20 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.
0: Dankjewel. En Carmen Verhul is aangeschoven met het NOS Journaal.
2: In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. En ook worden er, volgens correspondent Davy Boerema, nog 2000 mensen vermist.
3: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: Veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
0: Ja, het zag er echt heel heftig uit. We hebben toevallig even naar de beelden zitten kijken. Dus ja. Straks, Roelof, jij zei gelijk, dat ziet er echt uit als zo'n einde van de wereld film.
2: Ongelooflijk, zo'n tsunami-gevoel kreeg je daar ook weer bij. Verschrikkelijk. Een rijschool in Winterswijk is bij een grote brand vannacht gedeeltelijk ingestort. De brandweer uit Duitsland hielp mee met blussen. De brand begon op straat en sloeg daarna over naar het gebouw, waar de vlammen uit het dak sloegen. Vanwege de rook is een NL-alert gestuurd en inmiddels is dat vuur onder controle. Begin augustus ging er in Winterswijk ook een kringloopwinkel en een winkel voor bouwmaterialen in vlammen op. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Een onafhankelijk adviesorgaan zegt dat Europa niet bang moet zijn dat China zal terugslaan, want niets doen is volgens de Raad op langere termijn veel risicovoller, omdat dan onze industrie verdwijnt. Het advies is dat Europa meer moet innoveren en bijvoorbeeld importheffingen moet invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Een ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Zij verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Leffels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekent veel voor haar, zegt ze bij ESPN.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
5: Want je staat dan gefocust op het veld. Dat lukt ook met voetbal, maar dan komt het er even uit.
4: Ja, precies. Zo kan je het mooi beschrijven, ja.
2: En volgende week woensdag dan spelen de Ajax-vrouwen de return in Madrid.
0: Het is vandaag 27 augustus en dat is de dag dat 143 jaar geleden het hardste geluid aller tijden te horen was. Ik zie Daniel al denken.
6: Ja, iets met een kanon of zo.
0: Een kanon?
2: Ja, daar zat ik ook aan te denken over. Wow. Toch een bom?
0: Veel harder nog. Dan een kanon. Harder. Ja. Want in 1883 op deze dag barstte de Indonesische vulkaan de Krakatau uit. En dat ging met ongekende kracht, ook
6: is
0: in geluid.
6: Is genoemd naar dat geluid?
0: Ja, Krakatau, maar dan heel hard. Dat was naar schatting 310 decibel bij de bron. Dat is vrij abstract.
6: Zo.
0: Maar de pijngrens voor die ligt bij 130 decibel ongeveer.
6: Ja, en vanaf 90 krijg je al waarschuwingen op je slimme horloge.
0: Het is een beetje een moeilijke schaal, hè? Want het is niet, je kunt niet zeggen dat het verdubbeld had. Maar een straalmotor van dichtbij is 140 decibel als je ernaast staat. Dus 310, nou, er waren honderden kilometer verderop nog trommelvliezen die scheurden van mensen op boten. Zo. Verschrikkelijk. Knal was dat circa 5000 kilometer verderop te horen. Ongekend. Feitje van de dag. Lava kan al weinig mensen bekoren. Maar een vulkaanuitbarsting is ook erg slecht voor je oren.

0: Yellow, Mr. Blue Sky. En het is donderdag.
1: Chanson-dag.
0: ABC. Ja, ik heb vroeger best wel lang in Frankrijk gewoond. Ben je licht Frans verleden? Mijn vader die is dan toen geëmigreerd. Allemaal Nederlanders, maar die dachten, wij gaan ons heil zoeken in Frankrijk. En zo ben ik als jong jochie daar ook op school beland. Gewoon een Franse school in the middle of nowhere. En dat heeft toch een beetje zijn sporen achtergelaten.
2: Heb je bijvoorbeeld ook nog dat je zegt, ik hou nog meer van stokbrood dan van gewoon Nederlands brood? Dat soort dingen? Of
0: nou ja, dat
2: draag vaak een Alpino pet.
0: Nee, de liefde voor stokbrood, dat zit er toch wel een beetje in. Ja, god, ik vind gewoon, als ik daar ben in Frankrijk, dan voel ik me altijd wel soort van thuis. Maar dat helpt natuurlijk ook als je de taal spreekt. Dan kan je natuurlijk al wat makkelijker aarden in Frankrijk. En maakt mij dan wel het meest trots als ik daar dan een gesprek met iemand aanknoop en dat ze vragen, uit welke regio van Frankrijk kom je?
2: Ah,
0: dat vind ik dan altijd.
2: En waar plaatsen ze jou?
0: Ja, dat vinden ze altijd moeilijk. Omdat het er een beetje soort van, er zit een je ne sais quoi zit eraan. Goed, hoe dan ook. Ik wil je bij het Chansonnedag ABC steeds aan Franse artiesten voorstellen. Soms ken je ze al, zijn het gewoon grote Franse chansons. En deze dame heb je vast al wel een keer gehoord, maar misschien ken je er niet bij naam. We zijn bij de D aanbeland. En die is voor Dernière Danse van zangeres Indila. En Indila, die leerde jongeren in Frankrijk zo'n 15 jaar geleden kennen als zangeres op rapmuziek. Dus dan deed ze vaak de refreintjes voor grote Franse rappers, zoals hier. Moet je even

0: Adila Sedraya heet ze. Zij nam zichzelf de artiestennaam, meette zichzelf de artiestennaam Indila aan. En nou ja, ze deed veel van dit soort featurings op rapplaten. En op een gegeven moment heeft ze een eigen album uitgebracht in 2014. En dat album, nou, dat topte alle charts. Dat ging echt als een raket. En heel veel mensen waren plotsklaps fan van Indila. Alleen daarna is ze eigenlijk soort van verdwenen. Oeh. Ze heeft een enorm goed album gedropt. Toen dacht ze, nou, dit klusje is geklaard.
1: Ja, klaar.
0: Hier kan ik in principe de rest van mijn leven opteren. En ik ga gewoon lekker een gezin stichten en ik verdwijn van het toneel. Op een gegeven moment heeft ze na veel aandringen in 2019 nog een plaat gereleased. Die deed het ook gewoon hartstikke goed. Maar toen dacht ze, nou, dat bekend zijn en dat optreden en zo. Ik voel daar eigenlijk niet zo heel veel voor. En dus is ze in hiding. En iedereen hoopt dat ze nog een keer een nieuw album gaat uitbrengen. En soms dan zijn er wat signalen in de Franse roddelpers van, nou, misschien gaat ze weer wat doen. Maar voorlopig komt het er maar niet van. En dus moeten we het doen met dat ene album wat inmiddels iconisch is geworden. En veel van die tracks die gaan dan nu ook weer viraal op TikTok, zoals dat dan tegenwoordig gaat. Waaronder deze met een waanzinnige videoclip erbij, waarbij zij door Parijs gaat en opgaat in een soort cycloon van rondvliegende meubels en weet ik veel wat. Dernière Danse van Indila hoor je op de D in het Chansonderdag ABC.

Ja, en heel Frankrijk wacht dus, of eigenlijk de hele wereld wacht dus tot deze dame weer een keer een nieuwe plaat uit gaat brengen. Maar ze denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb er helemaal geen zin in. Indila, your dernière danse op de D in het Chansonderdag ABC. En dan, de Volkskrant schrijft, jongeren die op kamers gaan kiezen meestal voor een studenten.

0: Ja, en heel Frankrijk wacht dus, of eigenlijk de hele wereld wacht dus tot deze dame weer een keer een nieuwe plaat uit gaat brengen. Maar ze denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb er helemaal geen zin in. Indila, je hoorde Dernière Danse op de D in het Chansonderdag ABC. En dan, de Volkskrant schrijft, jongeren die op kamers gaan kiezen meestal voor een studentenstad dicht bij huis. En dat is niet zo gek, want een kamer vinden is tegenwoordig bijna niet te doen. In Amsterdam betaal je gemiddeld €950 per maand. In Utrecht is dat €800. En zelfs als je dat geld hebt, dan moet je vaak tijdens een hospiteeravond nog maar zien dat je dan wordt uitgekozen. Nou, gelukkig zijn er ook mensen die studenten uit de brand willen helpen, zoals Peter Lansink uit Enschede. Hij woont samen met zijn partner Ronald. En waar veel mensen blij zijn als de kinderen uit huis zijn, halen zij juist studenten naar binnen. Sterker nog, deze week is er weer een nieuwe student bij ze op zolder ingetrokken. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is dit zo ontstaan dat jullie een student op zolder hebben genomen?
1: Het is ontstaan omdat via, ik werkte destijds voor de gemeente Enschede. Mijn zus vroeg van, goh, via van, goh, weet jij iemand die een kamer verhuurt? Want ik ken een vriendin van mij uit Drenthe, die zoekt voor iemand een kamer. En toen zei ik van, goh, ja, ik weet helemaal niets, maar ik wil erover nadenken. En zo is het ontstaan, we wonen groot. Het was ook de landelijke discussie, politieke discussie over, goh, hoe wonen we? Hè? Wonen we met elkaar niet te ruim? Wij wonen eigenlijk veel te ruim met z'n tweeën. Dus toen hebben we gedacht van, goh, we kunnen wel een kamer gaan verhuren aan een student. En zo is de eerste student bij ons ingetrokken tijdelijk. Daar hebben we afspraken mee gemaakt. En inmiddels hebben we de vierde student. Ja.
0: Hey, en je noemt al de afspraken. Wat zijn dan een beetje de afspraken als je bij jullie komt wonen? Want de zolder, die is vrij. Maar ik neem aan dat daar niet een eigen badkamer en keuken in zit en zo.
1: Nee, dat klopt. We moeten de keuken, de badkamer, alles delen we. We hebben in basis de afspraak dat de studenten hier door de week zijn en in het weekend niet. Maar we hebben nu een student uit Berlijn, dus dat wordt wat ingewikkelder. maar meestal komen ze dan zondag of maandag en dan zijn ze donderdag of vrijdag weer naar huis. En we proberen ook samen te eten, want de keuken zit aan de woonkamer. Dus als wij samen uitgegeten zijn, we zitten op de bank en de student gaat na de tijd nog koken, daar hebben we dus heel veel zin in. Dus ook daar maken we afspraken over. En we krijgen natuurlijk wel de studenten voor wie het extreem moeilijk is om een kamer te vinden. Kijk, als jij een kamer zoekt en je komt in een studentenhuis en je gaat hospiteren en je viert feest en je neemt een bak bier mee, dan heb je natuurlijk een grotere kans op een kamer dan wanneer je dat niet doet en zegt van, op de vraag van wat zou je eens willen organiseren voor het studentenhuis? Oh, spelletjesavond. Nou, dan val je in veel gevallen natuurlijk wel af. Nou, dat zijn wel de types die bij ons op kamer zitten. En waar we tot nog toe bij de vierde prima ervaringen mee hebben.
2: Hey Peter, heel eerlijk, ik moet er niet aan denken. Nee? Heb je wel eens avonden dat je denkt, nou, nu even niet?
1: Nee, heb ik nog niet gehad. Nee.
2: Echt?
1: Nee. Nee, ik heb nog nooit gehad, dat nu even niet. Nee, blijkbaar, we hebben dus nu vier keer iemand gehad en dat matcht prima. Ja.
0: Maar en de privacy dan? Want ja, je geeft toch je huis op. Jullie waren lekker met z'n tweeën, je had gewoon tijd voor jezelf. En nu in één keer zit er dan iemand bij. Ja, en nu heb je het misschien al vier keer getroffen, dat zal dan ongetwijfeld. Maar toch, je kan niet altijd helemaal op dezelfde golflengte zitten, lijkt mij.
1: Nee, dat klopt. Maar wij vinden, iemand komt bij ons in huis, wij leven ons leven in ons huis, dus je past je aan, zeg maar. En wij passen ons minimaal aan. Hè. Het enige wat we niet, we lopen nog wel eens keer in de blote kont door het huis. Dat doen we dus nu niet.
0: Oh.
1: Maar voor de rest vind ik, zeg maar, dat de student zich aan moet passen aan zoals wij leven. Ik bedoel, hij of zij heeft een. We helpen iemand uit de brand. En ik denk dat wij heel makkelijk en sociaal zijn. Dus de privacy, ja, dat is wel hebben we natuurlijk in die zin in de weekenden. Wij werken door de week allebei. Dus je hebt het weekend nog met elkaar en heb je privacy. Nee, we hebben niet echt heel veel problemen mee. Ik herken dat wel, want vrienden van ons om ons heen die zeggen, nou, dat zou ik het lastigste vinden. Nou, wij hebben de hechten daar blijkbaar net iets minder waarde aan, denk ik.
0: Het klinkt als een goede oplossing. En tot slot, wat schuift het? Wat levert het nou op zo'n student in huis nemen?
1: Wij vragen nu €400.
0: Nou, koop je.
1: Verblijf, eten. We doen de was. Dus het is inderdaad heel goedkoop. Maar we doen het ook niet om er rijk van te worden.
0: Nee,
1: we doen het
0: niet.
1: Om bij te dragen aan de samenleving.
0: Nou ja, Peter, wat een ontzettend mooi verhaal. Het klinkt hartstikke gezellig.
2: Daniel heeft ook een kamertje over, hoor. Dus die zit er nu over te denken. Stuur even een berichtje in de app.
1: Ik krijg heel vaak van collega's ook wel. Ik heb ook nog een zoon of een dochter die thuis moet.

0: changing.
1: Is het een vogel?
2: Nee. Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Armen met de raadsel.
3: Reken maar, daar gaan we weer. Wat is dit?
4: Ik weet wel wat het inhoudt, ja. En juist als je weet wat het inhoudt, wordt het nog smeriger.
5: Dit is het leegpompen van Dixies.
3: Oh,
6: gatverdomme. Nee, dit is het Nederlands kampioenschap. Hopjes vla eten.
3: Iets te veel, dan wordt het smerig. Nee, eten we vandaag hopjes vla eigenlijk?
6: Ja, dat heb ik voor je.
1: NPO, oh,
6: ja,
1: ja. NPO 2.
3: Laat maar doorkomen.
7: Ster. Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
15: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
16: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
22: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
5: Een hele goede morgen. Goedemorgen, het is 7:02. De Danny Warhols Bohemian Like You. Zometeen na het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. In 6 jaar tijd verdubbelde de omzet naar 46 miljard euro, zo meldt het CBS. Chips zitten in bijna elk elektronisch apparaat, van telefoons tot de koelkast en elektrische auto's. Nederland speelt een belangrijke rol, met ASML als de belangrijkste leverancier van chipmachines. En ook de werkgelegenheid in de chipindustrie is verdubbeld. Het aantal mensen dat er werkt steeg vorig jaar naar 43.000. Inwoners van Bad Nieuweschans zijn het sluipverkeer in hun dorp spuugzat. En dat komt door de controles bij de Duitse grens. Automobilisten proberen die via Bad Nieuweschans te omzeilen. Acties om de drukte en de snelheid te verminderen leverden niet meer op dan middelvingers en andere agressie.
2: Mijn buurman die inderdaad gewoon een klap kreeg van iemand. Mensen die gewoon echt agressief worden. Alleen maar omdat je vraagt of ze wat langzamer willen rijden. Deze wegen moeten gewoon ingericht worden ook als 30 wegen. En niet als een soort snelweg waar iedereen maar keihard kan gaan racen.
0: Vorige week besloot Duitsland de controles nog zeker een half jaar te verlengen. Bij vrouwen die worden vermoord is in Nederland in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader, zo meldt het CBS. Het patroon van femicide is al 15 jaar hetzelfde. Het komt weinig voor dat een vrouw wordt omgebracht door een onbekende. Het totale aantal mensen dat in Nederland werd vermoord nam wel af. Het waren er 103, het laagste cijfer in 30 jaar. Goed nieuws tijdens de introductieweken voor nieuwe studenten, want de besmettelijke ziekte schurft verspreidt zich niet meer. Toch geeft de GGD voor de zekerheid op de introductieweek in Enschede nog voorlichting.
4: Ja, schurft is een beetje wat in je huid gaat kruipen. Die maakt dan ook gangetjes. Die gaat er eitjes leggen en dan komen weer nieuwe schurfmeitjes uit.
23: Ik weet wel wat het inhoudt, ja. En juist als je weet wat het inhoudt, wordt het nog smeriger.
24: Ja, ik heb wel schurf gehad en ook heel lang.
4: Nou, er is goed nieuws, want we zijn heel flink gezakt. We zijn eigenlijk weer onder het niveau van die vorige uitbraak die in 2022 begonnen is. Dus dat is hartstikke mooi.
5: Nou, wat heerlijk aan het ontbijt dit.
0: Zo, die details wilde je even weten, hè, op de vroege morgen. Ja. Nou, voorlichting blijkt dus wel te helpen. Schurft moet je trouwens behandelen met crème of met pillen. En je moet je kleren en beddengoed echt heel heet wassen. Het weer, eerst overwegend droog en vrij zonnig. Vanmiddag meer bewolking en vanavond op grote schaal. Kans op onweer met veel regen. Het wordt drukkend warm, 25 tot 30 graden.
5: Dankjewel. En dan gaan we richting de ANWB, want we worden bijgepraat door Dennis Mooij. Goedemorgen.
25: Een hele goede morgen. Nou, er staan nauwelijks files. Een groot deel van het land heeft nog vakantie. De A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je wel een half uur extra nodig. Tussen Spijkenisse en de afrit Brielen staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je vlak voor Oud-Beierland 10 minuten vertraging. Ook dit komt door een ongeluk.
5: Dankjewel.
25: Hoi.
26: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
27: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
26: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
27: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
29: Nu al, hè, dus niet straks.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi.
31: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
29: Nu hou, hè, dus niet straks.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi.
32: 30 augustus start de week tegen kanker.
33: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
34: Jij waarschijnlijk ook.
1: Iemand die je dierbaar is.
3: Of was.
1: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
3: En de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
16: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
33: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: 27 augustus 2026 en check even je koelkast, want als je Brie of Gorgonzola van het Jumbo huismerk in de koelkast hebt liggen, niet opeten. Jumbo roept de kazen namelijk terug vanwege de Listeria-bacterie. Zo'n besmetting komt niet vaak voor, maar kan wel gevaarlijk zijn, zeker voor zwangere vrouwen, ouderen en jonge kinderen. Dus als je een van deze kazen in huis hebt, gewoon inleveren bij de supermarkt. Ook zonder bonnetje krijg je je geld terug. En als je specifiek wil weten om welke Brie en Gorgonzola het gaat, het is de Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdatum 3, 8 of 10 september.
1: Oh. Kom je nou mee? De scholen zijn bijna overal in Nederland weer begonnen. Of beginnen bijna. En daarmee is ook het schoemelseizoen weer los. Want scholieren die spijbelen steeds meer. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Nou, het Pieter Zeeman Lyceum in Zeeland is dat. Gooit dit nieuwe schooljaar over een andere boeg. Wie daar netjes naar les komt, krijgt een beloning. Bij minstens 95% aanwezigheid per kwartaal staat er voor de scholieren iets lekkers klaar. En ja, de beloning van niks tot over heel kwartaal.
2: Een tompoes.
1: Ja, mis je het hele schooljaar bijna geen enkele les, dan verdien je een vrije dag en maak je kans op 2 pretparkkaartjes. Ik vind het een goede poging, maar ik denk dat incentive nog niet helemaal op orde is.
0: Nee, ik mag ook hopen dat het dure pretparkkaartjes zijn.
1: Precies.
0: Goed, en dan viel ik gisteren in het programma Van Onschatbare Waarde van Omroep Max. Dat is een programma waar vooral veel stoffige mensen nog wat geld proberen te vangen voor een oud vaasje van hun tante. Maar gisteravond was daar in één keer een frisse verschijning, de 16-jarige Teun. Hij kreeg een penning van zijn oma, die wel wilde verhandelen. En hij gooide hoge ogen bij de experts.
3: De meeste 16-jarigen zijn bezig met, ik denk, game. En Teun, die vindt het leuk om te handelen. En dat vind ik nou zo leuk. Het doet me ook een beetje denken aan mijn eigen tijd toen ik 16 was. En ook al vond dat ik een heel handelaartje was.
0: Ja, hij ging met gestrekt been die onderhandeling in. En met succes, want hij wist de penning uiteindelijk voor €1150 te verkopen. En dat is een stuk meer dan dat die penning eigenlijk waard was.
4: Want wat had jij geboden, Ronald?
5: Ik had €350 opgeschreven. Dus je hebt het heel goed gedaan.
0: €1150 pak je dan toch maar even voor die penning.
1: Lekker hoor.
0: Ja, ik heb dit ook met het programma Tussen Kunst en Kitsch. Altijd een beetje dat gevoel van, heb ik nog wat liggen?
1: En?
0: Wat zou in één keer geld
1: waard
0: zijn?
1: Heb je nog wat liggen?
0: Ja, niet echt zo'n antieke vaas of zo. Ja, ik heb wel zo'n soort stuk antiek gehad. Maar dan weet je eigenlijk al bij voorbaat van, nou, dit is niet heel bijzonder. Ja, ik denk dat als ik een beetje ga, zijn het vooral van die collectibles. Weet je wel, dingen rondom oude films en games en zo, die ik dan toch bewaard heb, die ik dan moeilijk weg kan gooien. Ik heb natuurlijk ook nog allerlei prullaria van radiostations door de afgelopen 20 jaar heen.
1: Ja, dat is gewild hoor.
0: Als jij nog een leuke schild wil hebben met het oude Radio 538 logo, die heb ik nog wel ergens liggen.
1: Nee, mijn moeder was heel erg altijd van die dacht dan wel van, ja, die had dan een schilderij of een oude lepel.
0: Ja.
1: Dan zei ze, ja, dit is volgens mij heel veel geld waard. Maar tegenwoordig met internet kun je het dan opzoeken.
0: Ja.
1: Moest ik altijd teleurstellen. Zei, nee, het is toch niet echt of zo. Maar het hele idee van dat je nog iets hebt van, als het helemaal misgaat, dan heb ik altijd nog een schilderij waarvan ik niet zeker weet, dat lijkt me een superfijn idee.
0: Ik ben benieuwd of er onder onze luisteraars mensen zijn die zoiets in huis hebben liggen waarvan ze denken, dit zou nog wel eens geld waard kunnen zijn.
1: Of misschien iets hebben gehad dat verkocht is. Dat je er, nou, dat viel mee. Dat kastje van oma.
0: Oh, dat je er gewoon echt goed geld op hebt.
1: Ja, bleek een Louis XIV te zijn.
0: Ja. Nou ja, als je zoiets hebt in huis, dan laat het ons vooral weten via NPO Luister. Dus iets waarvan je of al weet dat het veel geld waard is, of waarvan je het vermoedt.
1: En dan gaan wij het keuren.
0: Ja. Gaan we je inschrijven voor Tussen Kunst en Kitsch. We hebben korte lijntjes. Heb jij iets in je kastje liggen of ergens op zolder waarvan je denkt, nou, ik ben toch eigenlijk stiekem wel benieuwd wat het waard is? Deel het met ons. NPO Luister, kan je je berichtje sturen. Bruno Mars, hoor je zo meteen. En dit is Cock Robin. And the promise you made.

0: Bruno Mars en On My Soul in de ochtendshow. Gisteravond in het programma van Omroep Max van Onschatbare Waarde was er een jonge gozer, 16 jaar. En die heeft €1150 gescoord voor een ding wat hij van zijn oma heeft gekregen. Een penning, waarvan de experts zeiden eigenlijk maar €350 waard. Dus dat heeft hij hartstikke goed gedaan. En wij vroegen ons af, heb jij misschien ook zoiets wat je in huis hebt liggen waarvan je denkt, dat zou wel eens echt ontzettend veel geld waard kunnen zijn? Is wel mooi, want onze videoregisseur, Wart, die ervoor zorgt als je meekijkt via internet, die had, dat je het allemaal goed kan zien, die had een mooi verhaal. Wart, vertel.
1: Ja, klopt. Ik heb ooit van een meester op de basisschool, meester App, heb ik een VOC-munt gekregen uit 1709.
0: Zo.
1: En ja, ik heb geen idee wat het waard was. Ik heb hem gewoon ergens liggen. Maar ik dacht, ik vraag toch even aan ChatGPT van wat is die nou waard?
0: Ja?
1: Ja, tussen de 20 en 1000 euro.
0: Maar ja, dat is nogal een marge.
1: Ga ik hem nou verkopen of niet?
0: Ja, dat ligt eraan.
1: Ziet hij er gaaf uit? Nou ja, ik hoef hem niet te houden.
2: Nee, maar ik bedoel, is hij
1: ja, hij is wel mooi. Hij is zeker mooi. Ja.
0: Oké, okay. Ja. Nou ja, goed. Ja, misschien iets voor van ons schatbare waarde. Zou leuk zijn als we je daar op televisie kunnen zien.
1: Ja, ik ga het proberen, denk ik.
0: Een keer aan de andere kant van de camera. Goed, dankjewel, Wart. En verder komen er veel mooie reacties binnen via de app. Bijvoorbeeld die van Anneke. Ik heb dit foeilelijke beeldje. Het komt bij mijn moeder vandaan. Niemand weet waar zij het vandaan heeft. Maar er staat een serienummer op. Dus misschien is het toch nog iets bijzonders. Anneke? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, vertel. Dit beeldje. We zitten naar die foto ervan te kijken.
3: Ja. Het is een paard en wagen en een koets is het eigenlijk meer.
4: Mag ik vragen hoe u eraan komt?
3: Mijn moeder die had dat staan ineens. En ik, ja, die kreeg wel eens van familie en kennis. Vind je dat mooi? Ja, die pakte alles aan. Dus, maar we hebben geen idee waar het vandaan komt en van wie ze het gekregen heeft. En ja, vorig jaar moest er huis leeggehaald worden, omdat ze was overleden. En mijn broers en zussen zeiden, joh, gooi het toch weg. Ik zeg, dat nummer staat eronder, je weet het niet.
0: Dus, maar jij denkt dus,
3: maar bewaard.
0: Want er staat dus een serienummer op dat beeldje, waardoor jij denkt dat het misschien meer waard is. Maar dat klinkt ook alsof er natuurlijk best wel veel van zouden kunnen zijn.
3: Ja, nou, er staat ergens 17 en dan 11.867 en iets met een kroontje en
4: Volgens de luisteraars, Daniel Lippes, waar taxeer jij dit op?
0: Ja, ik denk dat. Ja, het spijt me dat ik het ga zeggen, Anneke, maar ik denk echt dat dit.
3: Ik denk 1,95.
0: Ah, iets meer. Ik geef er €15 voor.
3: €15?
0: Ja.
3: Nou.
0: Doe je het voor?
3: Hè?
0: Daar doe je het voor?
3: Ja hoor, maak maar over.
0: Nou, Anneke, we gooien het even in de groep. Dankjewel.
3: Ja, is goed.
0: Hoi, hoi.
3: Oké, doei.
0: Ja, en dan verder richting de telefoon. Rob, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Daniel.
0: Ja, wat heb jij nog liggen?
5: Nou, ik heb een paar weken geleden bij een kringloopwinkel een artwork gekocht voor een paar tientjes. En het zag best mooi uit. Best wel groot. Ik denk, ja, wat boeken mij eigenlijk? Tot iemand tegen mij zei van, joh, mag ik hem even natrekken van jou? Dus ik zeg, ja, tuurlijk, geen probleem. En het blijkt dus een artwork te zijn van een Japanse kunstenaar, Hajime Soroyama of zoiets.
0: Ja.
5: En die heeft gewerkt voor Playboy, Sony en Penthouse.
0: Playboy, Sony en Penthouse. Verrassend keur aan klanten. Maar nou zijn we toch wel heel benieuwd, wat is er op dit artwork te zien dan?
5: Het is een soort van zittende pin-up in lingerie. En het is, ja, het lijkt een soort airbrush, maar het is ontzettend mooi gemaakt.
0: Ja, smaakvol gedaan hoor ik al.
5: Zeker. Ja, ja, discreet.
0: Maar jij hebt dus zelf even zitten kijken van wat het dan zoal waard is. Wat denk jij dat dit op zou kunnen leveren?
5: Tussen de 1000 en de 1500 euro. En de kunstenaar is nog levend, dus als hij zou overlijden, dan zou het misschien nog meer waard kunnen worden.
0: En wat had jij er nou voor betaald?
5: 2 tientjes.
0: Dat is wel even een hele goede deal. Ga je hem nu ook verkopen of denk je ik hou hem?
5: Ja, ik twijfel nog een klein beetje. Ik denk dat ik hem zelf hou. Ik vind hem zelf ontzettend mooi eigenlijk. Dus het komt wel even mooi te staan in huis.
0: Nou Rob, dankjewel voor je belletje en maak er een mooie dag van.
5: Graag gedaan. Yo,
4: ik wil nog even naar het verhaal van Remco. Want die zegt, mijn ex had een gat in haar hand. Na de vechtscheiding ging ik de zolder opruimen. Vond ik nog 6 vuilniszakken met kleding en spullen. Ben ik begonnen met de handtassencollectie te verkopen. Ik zette de eerste handtas te koop op Vinted voor €75. Tweedehands site, hè. Ja. En die was in 2 minuten verkocht. Toen ik dat vertelde aan een vriendin, ging haar alarm af. Heb jij wel gecontroleerd of het een merk was? Dus ik checken. Wat blijkt? allemaal dure merken. Ah. Dus wel altijd goed kijken voordat je het te goedkoop
0: kan. Ja, voordat je een keer een Hermes-tas van... want dat kan er flink door het dak gaan.
4: Dan zijn ze er snel bij.
0: Nou, en tot slot Rodney nog eventjes.
2: Ja, ik hoorde jullie net over onschatbare waarden. Ik heb een... zit er al een tijdje. Mijn schoonmoeder is 86. Ik weet niet of dat nog iets waard is. En hoe ik erachter kan komen. Ik hoor het graag.

0: Hands Are Burning. Over lekker gesproken, het wordt vandaag echt superlekker weer. Tot wel 25 graden, broeierig warm. Alleen, dat heeft ook zo zijn consequenties vanavond. Want dan is er code geel afgekondigd uiteindelijk voor het hele land vanwege vergaande regen- en onweersbuien. En Dennis Mooij, die houdt de wegen voor ons in de gaten. Goedemorgen, Dennis.
1: Een hele goede morgen. Nou, er staan nauwelijks files, maar op een aantal wegen moet je wel veel extra tijd uittrekken. Zoals de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel staat het even stil over 10 kilometer. Vanwege een te hoge vrachtwagen was de Drechttunnel even dicht, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. Op de A29 richting Rotterdam heb je tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland een half uur vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en Rijkswaterstaat verwacht ongeveer een anderhalf uur nog nodig te hebben om daar de weg helemaal vrij te krijgen.
0: Dankjewel. Carmen, het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het Internationale Rode Kruis stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet. Maar de Nepalese gemeenschap hier kijkt al wel wat ze kunnen doen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Als het maar kan. Maar dat gaat niet. Ik zit hier in 10.000 kilometer verwijderd van de getroffen gebied. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen, zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
2: Bij de plotselinge overstroming kwamen zeker 162 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want er worden nog heel veel mensen vermist. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. Het vuur ontstond gisteravond rond 11 uur, mogelijk in een rijschool. Vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op en ook blusvoertuigen uit Duitsland werden ingezet. Rond 2 uur vannacht was de brand onder controle. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste zomer is sinds het begin van de metingen in 1901. En die steeds warmere en drogere zomer zijn op veel plekken in Nederland heel goed voelbaar. In het buitengebied van Winterswijk besloten 26 families daarom zelf in actie te komen. Met allerlei ideeën gingen ze naar het waterschap. En met succes.
4: Ja, er zijn overal droogtestuwen geplaatst. En dat zijn stuwen die we zelf kunnen gebruiken of inzetten en kunnen regelen. Hè, zodat we water of afvoeren of vasthouden. Maar er worden ook sloten gedempt en sloten verondiept. En het waterschap heeft ze doorgerekend om te bepalen waar kunnen we dan het meest effectieve zo'n stuw plaatsen.
2: En zo kunnen de inwoners beter het waterpeil regelen in hun eigen buurt.
0: En iedere ochtend kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht. Je mag meedenken en vandaag is dat een plaat voor
2: een meesterontsnapper. Want de Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer is ontsnapt uit een Europese gevangenis. Hij is veroordeeld voor een gewapende overval en ging er in Italië 2 keer vandoor door lakens aan elkaar te knopen. Een half jaar later in België maakte die samen met andere gedetineerden een menselijke piramide waardoor die over de buitenmuur kon klimmen. En eind vorig jaar gebruikte hij in een Italiaanse gevangenis een veil, lakens en bezemstelen om weg te komen. Hij zit nu vast in het noordoosten van Spanje, maar we weten nog niet voor hoe lang.
0: Ook echt zo'n klassiek filmverhaal, ja. Met lakens en naar beneden. Ja, ik denk meteen Queen, I Want to Break Free.
5: Oh, leuk.
6: Ja. Ja, de meesterontsnapper der meesterontsnappers, Harry Houdini, Dua Lipa, Houdini.
2: Oh, ik dacht meer aan Running with the Night van Lionel Richie.
0: Wie mag kiezen vandaag?
6: Ja, gisteren eigenlijk ik, maar die gaf ik aan Carmen was jaren. Dus je bent
2: nee, dan geef ik hem nu weer terug aan jou.
6: Nee.
7: Daniel en Roelof.
0: Nee, dit wordt zo'n gevalletje. Nee, jij moet ophangen. Nee, jij moet ophangen. Heb je suggesties, stuur hem vooral door. Dua Lipa hoor je nu al.

0: Luca en Dance the Night.
1: Een plaat voor...
0: Ja, een meesterontsnapper, hè, Carmen?
2: Ja, een crimineel is al 4 keer ontsnapt uit Europese gevangenissen.
0: Er komen veel suggesties binnen. Saken die zegt Houdini van Foster the People.
3: Marianne Freedom van George Michael.
0: Fred noemt The Escapist van Waylon.
3: Guido Enrique Iglesias met Escape, Spaans en ontsnappen.
0: ACDC dan, Jailbreak, stuurt Jeroen.
3: Melanie, Ariana Grande, Break Free. Ja, de keuze is reuze.
0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Elvis Presley, Jailhouse Rock, stuurt Alain nog. Ja, we kunnen er wel even doorgaan. Heb je al iets gehoord waar je warm van wordt?
2: Reken maar. Ja, ik vond het echt moeilijk kiezen hoor, dit keer. Maar ik ga voor Alain met Elvis. Altijd goed, toch? Elvis Presley. Jailhouse Rock.

0: Daniel en Roelof.
1: Ja, die twee eikels weer.
0: Daniel en Roelof zijn al op.
2: NPO Radio 2.

0: Heartbreakers, Learning to Fly. Zometeen spelen we een nieuwe aflevering van ons platenkwartet. Je kunt 4 vinylplaten en een platenspeler winnen als je meespeelt. Stuur het woordje kwartet als je dat wil doen.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

0: Uiteraard zijn ze erbij komende week tijdens de Wensweek voor KWF live vanaf RCN Het Groene Bos in Doorn. Het vakantiepark waar we de hele week uitzenden en zoveel mogelijk aandacht vragen voor KWF. Je kunt langskomen en dan onder andere Somjeu live bezichtigen. Check nporadio2.nl voor alle info.
1: Mag ik van jou...
2: Het platenkwartet.
0: Jazeker, een platenkwartet compleet maken. Dat gaan we vandaag weer proberen te doen. En daar kun je 4 platen mee winnen. En ook nog eens de platenspeler die erbij hoort. Claudia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen. Hoor ik nou dat jij niet voor jezelf gaat spelen?
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe zit dat?
3: Nou ja, ik heb een platenspeler. Ja. Mijn dochters hadden er een, maar die is stuk. En wij houden heel erg van platen. Dus ik speel voor hun. Als ik hem win, dan krijgen zij hem.
0: En hoe groot is jullie collectie vinyl inmiddels al?
3: Best aardig.
0: Ik hoor een beetje zo'n kuchje van... ik hoop niet dat ik snel moet verhuizen, want dan breek ik mijn rug.
3: Ja, als je alles neemt... Laatst hadden we een vrijgezellenfeestje waar we platen mee naar moesten nemen. Toen was de selectie vrij groot, die ik mee heb genomen.
0: Ja, je onderschat toch altijd wat dat weegt?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Claudia, we gaan het spelletje met je spelen. Roelof legt het nog één keer uit.
4: Ja, Claudia, je hoort zometeen 4 muziekfragmenten in 1 thema. Dat thema, luister goed, is vandaag communicatie. We hebben telkens een woord weggehaald dat met dat thema te maken heeft. Dan hoor je een rund. Deze is dat. Het is aan jou om het goede woord in te vullen. En per goed antwoord win je dan een plaat. En maak je het kwartet vol. Dan krijg je ook de Daniel en Roelof platenspeler. We leveren hem met naald.
3: Oké.
4: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, kom maar op.
0: Jouw eerste opgave klinkt als volgt.
3: Message.
0: Ja hoor, helemaal goed. Eerste puntje is binnen met de police en message in a bottle. Luister goed naar die tweede opgave.
3: Telefoon.
0: Ja hoor, Lady Gaga, een telefoon is goed voor jou. Tweede punt. De derde opgave komt er nu aan. En die is van Dire Straits, kan ik al wel verklappen.

0: Ja, wat willen Linda, Roos en Jessica? Oh, ja. Je pin en je...
1: Pin en je...
0: Ja. Roep iets.
1: Mobiel.
0: Ja, je 06. Ja, je 06. We zeggen het bijna niet eens meer. Hè? Zo'n ouderwets woord voor mobiel. Jij krijgt gewoon 2 vinylplaten van ons opgestuurd. En toch supergoed gedaan.
1: Dank jullie wel.
0: En moeten we dan Dire Straits voor je draaien? Of toch liever Linda, Roos en Jessica? Of ga je voor een van de andere platen?
1: Even kijken. Mijn eerste messetje naar botten doen we de Police.
0: Gaan we voor je draaien.

0: Oeh, ik verstond het niet zo goed.
1: Nou, het was ook een koe hoor, dus wat dat betreft.
0: dus ik moet gaan gokken, radio.
1: Oeh, what's the telegraph road?
0: Ja,
1: van Dire Straits.
0: Ik denk dat Dire Straits gaat niet zo goed samen.
1: Oh, ja. Ja, alleen al als je de Dire Straits zegt, dan is het inderdaad... Dat ligt al heel erg gevoelig bij sommige collega's hier. Hè, Nathan? Goed, twee vinylplaten zijn gewoon binnen. De platenspeler is uit zicht, maar je kan nog wel een derde vinyl scoren door deze laatste goed te beantwoorden. Luister goed.

0: message in a bottle.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Armen met een raadsel!
3: Ja, daar ben ik weer. Waar gaat dit straks over in het nieuws?
1: Ja, het is een beetje een feestje eigenlijk.
4: Nee, ik vind het niet echt lekker.
0: Oeh, dit moet een nieuwe lading haring zijn of zo.
3: Haring, denk je?
0: Nou ja, vis. Het is een nieuwe lading vis.
5: Of het zijn mosselen, want de R zit bijna in de maand.
3: Ja, denk mosselen. Ja. Die zit allemaal een beetje in de vishoek. Ja. Nee, dat is niet goed. Dus, wat staat er bij ons op het menu vandaag?
0: Broodje paling.
3: Oké.
0: Okay.
3: Nee.
1: NPO Radio 2.
0: Lekker wakker worden, toch?
3: Maar even niet.
6: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
21: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
20: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
25: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: minuten over 8 op donderdagochtend. Goedemorgen, de Pointer Sisters. I'm so excited. Zometeen, eerst het NOS Journaal met Carmen Vrouw.
1: Goedemorgen. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een afgebroken gletsjer. Dat zegt de Amerikaanse geologische dienst. Bij de instorting kwam zoveel kracht vrij dat er zelfs een aardbeving werd gemeten. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Het werk voor hulpverleners is lastig, maar er is inmiddels wel wat hulp op gang gekomen, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Ja, er is via helikopters. In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Zeker 165 mensen kwamen om het leven, maar dat worden er waarschijnlijk meer. Bij een ramkraak met twee auto's is vannacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. De gevel raakte deels ontzet en brokstukken van de pui en van de auto's belanden meters verderop. Een politieagent die samen met een hond het pand was ingelopen durfde er niet meer zelfstandig uit omdat de gevel instabiel bleek en de brandweer heeft de man en de hond bevrijd. Een beroemde Japanse kunstenares is overleden, Yayoi Kusama. Ze werd gezien als een van de meest invloedrijke en vernieuwende kunstenaars. Haar werken, veelal met stippen, zijn wereldberoemd. Ze had de bijnaam Polkadot-koningin. Haar werken hadden felle kleurenschema's en spiegelinstallaties. Yayoi Kusama had altijd een felrode pruik op en ze was 97 jaar. Een leerzame lesdag voor honderden kinderen in Flevoland. Ze liepen een dag mee op de boerderij. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze een aardappel zien voordat die gewassen en verpakt in een zak in de supermarkt ligt. De boerin genoot van alle kinderen op haar land.
4: Heel veel kinderen weten gewoon niet hoe aardappels groeien en zo. En dat je dan de verwondering ziet, ja, dat doet maar echt goed. Ik denk van nou, na deze dagen zijn er weer 600 kinderen die weten hoe een aardappel groeit, hoe een bietje groeit. Nou, dat is gewoon winst voor mij als agrariër.
5: Ja, het is een beetje een feestje eigenlijk.
9: En hoe kom je aan die bietjes?
10: Zelf gewoon. Nou, je mocht ze uit de grond trekken en ja, het is gewoon heel leuk.
11: En eten jullie wel eens bietjes?
10: Nee, ik vind het niet echt lekker.
1: Bietjes dus, ja.
0: Heerlijk.
1: Toch gingen de kinderen met hun verse oogst aan de slag in de keuken en er stonden meer bietenwraps op het menu. Het weer, eerst overwegend droog en vrij zonnig, vanmiddag meer bewolking en vanavond op grote schaal kans op onweer met veel regen. Het wordt drukkend warm, 25 tot 30 graden.
0: Dennis, hoe is het op de weg?
28: Nou, het afgelopen kwartier zijn er wat ongelukken gebeurd, waardoor je extra vertraging oploopt. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je bijvoorbeeld 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Barneveld. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A1, maar dan vanuit Duitsland naar Hengelo, tussen Hengelo Noord en knooppunt Buren, 25 minuten extra door een ongeval. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, tussen de knooppunten Vels en Bad Oevedorp ben je een kwartier extra kwijt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, tussen Willemstad en Oud-Beijland, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A35 vanuit Enschede naar Almelo, tussen Hengelo-Zuid en knooppunt Azelo, 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten.
29: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen, als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
30: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
31: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
32: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
31: Al iets gevonden?
29: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
31: Doet NRV dat dan ook?
29: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
31: Weet jij waar mijn laptop ligt?
29: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Chris?
11: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: augustus 2026. Daniel Roelof hier en de politiek draait weer op volle toeren. Morgen moet de begroting van Prinsjesdag klaar zijn. En met die naderende deadline loopt de spanning in Den Haag langzaam op. D66 en CDA die vinden dat Pro meer kans moet krijgen aan de onderhandelingstafel. En dat botst dan weer met de VVD, want die zien dat niet zo zitten, omdat zij hun banden met JA21 en de SGP niet op het spel willen zetten. Aankomende dagen is het dus nog even goed koffie drinken met Jette en de fractievoorzitters. En misschien ook wel met Mona Keizer, want onze oud-vicepremier die lanceert vandaag een nieuwe politieke beweging. Project 2029. Dat klinkt een beetje als iets wat ze in Amerika ook hadden. Project 2025.
1: Ja, ja, ja, maar dan een hele agenda. Ja,
0: ja, en het is nog niet echt een officiële politieke partij. Want daar is er ook flink wat geld voor nodig. En dat heeft ze nog niet. Daarom zoekt ze niet alleen leden, maar ook donateurs. En als het aan Keizer ligt, dan zal de nieuwe partij begin volgend jaar al meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Maar dan moet er dus wel dat beoogde budget binnen zijn gehaald.
1: Volgens mij heeft hij inmiddels meer partijen versleten dan er klinknagels in de IJsselbrug zitten. Zo. Maar goed, weg met de mannen- en vrouwenafdeling. Unisex-kleding is behoorlijk in opkomst. Dat lezen we vandaag in Trouw. Kleding die dus niet per se voor vrouwen of mannen is, maar door iedereen gedragen kan worden. Winkels die hangen vaker alle kleding gewoon door elkaar heen in plaats van een mannen- en een vrouwenafdeling. Nieuw is dat eigenlijk niet wat vroeger. Bij de oude Grieken en de Romeinen en de Egyptenaren droeg iedereen al een tuniek. Nou, een tuniek. Dat weet je ook, Daniel. Dat misstaat niemand. Nee. En het meest unisex-item van nu, dat is het tweedelig pak. Ja, dan kun je gewoon uit de kast van je vriendin pakken. Of zij bij jou.
0: Ja, nou, je ziet het steeds vaker, toch? Dat je in één keer je trui kwijt bent en dat je denkt, wat is daarmee gebeurd? En dat dan iemand anders hem ineens aan heeft. En het is eind augustus, dus dan weet je al hoe laat het is. Tijd voor pepernoten.
2: Pepernoten in appels, je weet niet wat je ziet. Pepernoten in appels, dat.
0: Ja, terwijl het broeiend warm is, liggen in de supermarkt de schappen alweer gevuld met Sinterklaas-tractaties. Dat is dan misschien wel erg vroeg, maar het is noodzakelijk, lezen we vandaag in de krant. Het is een soort domino dan wel sneeuwbal-effect. Mensen gaan er namelijk speciaal voor naar de winkel. En als de ene supermarkt ze dan niet heeft, dan gaan ze door naar de volgende. Dus voelen supermarkten zich nu een soort van verplicht om mee te doen aan deze pepernotenstrijd. Ja. Want ja, er zijn een aantal mensen die gewoon nu al heel veel zin hebben in pepernoten. En als je ze dan niet hebt, ja, waren ze laatst ook al op de redactie.
1: Wart had ze mee, hè?
0: Wart had ze mee.
1: Wart van online. Ik vind eigenlijk, die moeten toch gewoon, laat gewoon het hele jaar liggen. Dan hebben we ook die discussie niet meer. Maakt dat nou uit?
0: Dat zou wel lekker zijn. De traditionele pepernoot is trouwens niet meer de populairste. Hè. Tegenwoordig heb je allerlei nieuwe creatieve smaken. Bijvoorbeeld citroenmaanzaad, hagelslag pindakaas pepernoten. Mm. Ja, heb je nog een suggestie? Iets,
1: kebab?
0: Kebabnootje? Pepernoot. Ja, lekker, zeker. Hoor. Goed, zo meteen gaan we het hebben over de never-ending soap rond Infantino en zijn FIFA en de UEFA, die toch weer lijken te buigen.

0: Gracie Abrams. That's so true. Ja, en dan even een kleine soapy muziekje erbij. Want er is weer een vervolg in onze favoriete soap. Over een kleine 2 weken start het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 in Polen. En dat is niet per se een toernooi waar normaal gesproken de hele wereld naar kijkt. Maar dat geldt voor deze editie wel. Want welke landen meedoen zegt alles over de boycott van de UEFA van de FIFA. De Europese Bond wil eerst FIFA-baas Infantino weg voordat ze weer meedoen aan grote toernooien. Maar nu lijkt het erop dat de Europese landen toch gewoon gaan spelen. Suze van Kleef van de NOS zit er bovenop. Suze, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, er zijn anonieme bronnen en die zeggen, ja, die boycott is alweer voorbij, zonder dat hij echt goed begonnen is. Hoe kan dat nou weer?
1: Ja, dat gaat natuurlijk allemaal over dat gigantische conflict, hè, dat er weer is ontstaan over de investeringsplannen van de FIFA-baas, Gianni Infantino. Het zorgde voor woedende reacties. UEFA zei, we gaan het boycotten, we gaan alle competities van de FIFA boycotten. Nou ja, Infantino heeft toen die investeringsplannen ingetrokken, maar dat was voor de UEFA niet genoeg. Dat wilde harde garanties, dat er niet nogmaals een aandelenplan rond de verkoop van het WK voetbal zou komen. En die toezegging, die zou nu dus zijn gegeven. Dat zou vandaag bekend worden gemaakt bij een bijeenkomst in Monaco. En dat betekent dus dat WK Vrouwen onder 20, dat volgende week begint in Polen, 6 Europese deelnemers heeft, door zal gaan. En net als al die andere toernooien en kwalificaties.
2: Ja, maar Suze, ze wilden toch Infantino ook weg? Ik heb ze ook al horen zeggen, nee, dit kan niet zolang hij er nog zit.
1: Ja, kijk, de UEFA zal nu zeggen, die boycott, die ging over het verkoopplan, hè. En niet over de positie van Infantino. En het zou onterecht zijn om jonge speelsters, WK onder 20, slachtoffer te laten worden van deze politieke kwestie. Maar wat ik hierin zie is dat Infantino gewoon een slag gewonnen heeft. Hè? Dat het erop lijkt dat de UEFA terugkrabbelt, dat het een papieren tijger is, dat het blaft, maar niet bijt. En dat Infantino zich gesterkt zal voelen. En zijn aanhangers en ook de nationale voetbalbonden die nog twijfelen over steun aan Infantino, ook hieruit kunnen concluderen dat UEFA gewoon als eerste toegegeven heeft en dat Infantino standvastig is gebleven.
2: Mogen wij dit laf noemen?
1: Nou, jij mag alles zo noemen zoals je wil, maar ik zie hier wel een terugtrekkende beweging in. En dat stare-down in ieder geval gewonnen is door Infantino over deze kwestie.
0: Ja, want ik bedoel, het gaat natuurlijk, ik zat het hele verhaal nog een keer terug te lezen. En toen viel het mij op, ja, het wordt nu heel erg op dat plan gegooid. Hè, maar ja, uiteindelijk, de FIFA is natuurlijk al rete commercieel. Dus was dit dan de druppel die de emmer deed overlopen? Of was het ook gewoon vooral een stok om mee te slaan?
1: Nou, het was natuurlijk wel de druppel die de emmer deed overlopen. Maar het is wel heel lang heeft Infantino natuurlijk kunnen doen wat hij wilde. En dat gaat dan natuurlijk niet alleen maar over commerciële dingen. Maar wel ook over dat de FIFA Vredesprijs voor Trump bijvoorbeeld. Ja. Trump die zich mocht gaan bemoeien met het WK. Een gele kaart voor die Amerikaanse spit die ineens werd teruggedraaid. Waardoor hij niet geschorst was voor een wedstrijd. Mooie kaart moet ik zeggen. Alles. Ja. Dus het gaat over geld, het gaat over macht. En dit was voor de UEFA. En niet alleen voor de UEFA, maar ook voor de Noord-Amerikaanse bond, CONCACAF, en de Aziatische bond, de druppel. Maar je ziet toch dat ze weinig stokken hebben om Infantino uiteindelijk mee te slaan.
2: Ja, maar als ze nou hadden doorgezet, Suze, en dan gaat het maar een keertje ten koste van speelsters, dat is dan maar even zo. Was hij dan wel gegaan, denk je?
1: Nou, dat betwijfel ik ook, hè. Want je ziet Infantino zich heel duidelijk vastklampen aan de macht. Met succes ook. Tot nu toe overleeft hij elke motie van wantrouwen, elke intrekking van steun, elke dreiging tot boycott. Kijk, ik denk niet dat het ooit nog goed komt tussen Infantino en de UEFA. Maar ik denk dat we uiteindelijk toch moeten gaan uitkijken voor een definitieve beslissing naar maart. Want dan is de herverkiezingsprocedure van het FIFA-voorzitterschap. Dan staat Infantino weer op het stembiljet. En daarvan zegt de UEFA, er komt een unity-kandidaat. Dus een kandidaat van meerdere bonden tegen Infantino. En dan moeten we gaan zien wie er meer stemmen krijgt van die 211 nationale voetbalbonden die aangesloten zijn bij de FIFA. Dat is het moment waarop Infantino definitief de deur kan worden gewezen. Of dat Infantino weer wordt herkozen en we nog 4 jaar Gianni Infantino op de hoge troon van de FIFA.
0: Ja, je noemt het al, het zijn zo ontzettend veel landen en daarvan is het grootste deel ooit een keer door hem omgekocht in meer of mindere mate natuurlijk. Dus ja,
1: financiële steun gekregen voor de voetbalstructuur,
0: mooi verwoord, Suze. Dankjewel dat je het even voor ons wilde duiden en maak er een mooie dag van.
1: Ja, tot volgende week waarschijnlijk weer.
0: Joehoe.

0: Queen. Op deze prachtige dag waar de temperaturen op kunnen lopen tot 27 graden. Het kan broeierig warm worden, lekker veel zon, maar vanavond schuilen. Code geel in heel Nederland door flinke regen en onweer. Dennis, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken voornamelijk. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld 25 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Ook op de A1, maar dan vanuit Duitsland naar Hengelo. Tussen Oldenzaal en Knoppen Buren een kwartier vertraging door een ongeluk op de A35. Maar daar is de weg weer vrij. De A4 richting Amsterdam is dicht bij Zoeterwoude. Politie is daar bezig met een aanhouding. Het staat stil vanaf Ypenburg. Vanuit Den Haag naar Amsterdam kan je het beste omrijden via Wassenaar over de M44. En op de A29 naar Rotterdam een half uur vertraging tussen Willemstad en Oud-Beijerland door een ongeluk. Hier is de weg zojuist weer vrijgegeven.
0: Dankjewel. Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. Het meisje kwam door ernstige mishandelingen 2 keer in het ziekenhuis terecht. En de mishandelingen gingen zeker 1 jaar door, ondanks meldingen die werden gedaan, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Van school onder andere, waar ze ook zagen dat het steeds slechter ging met het meisje. En er zijn ook hulpverleners langs geweest bij het huis van de moeder. Maar toen is er niet ingegrepen en pas toen het meisje uiteindelijk in het ziekenhuis kwam voor de 2e keer en in een kunstmatige coma moest worden gehouden, is er echt actie ondernomen en zijn die vrouwen opgepakt. Maar toen was het dus blijkbaar al 1 jaar aan de gang.
2: De verdachten zijn er vandaag waarschijnlijk niet bij. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De afgelopen 6 jaar is de omzet verdubbeld naar 46 miljard euro. Nederland speelt een belangrijke rol in de wereldwijde chipindustrie, met ASML als de belangrijkste leverancier van chipmachines. Maar ook andere bedrijven zijn flink gegroeid. Chips worden bijna nooit volledig door 1 bedrijf gemaakt. Vaak zijn ontwerp en productie gescheiden. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming aan zeker 165 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. En dat nieuws komt hard aan bij Nepalezen in Nederland.
4: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: En meerdere landen hebben hulp aangeboden aan Nepal en Tibet. De kermis in Tolen was gisteren speciaal voor mensen die weinig te besteden hebben. Voor 1 euro kon je in de botsauto's of draaimolen. Met de zogenoemde eurodag hopen de exploitanten de kermis voor iedereen betaalbaar te houden.
5: Je bent niet anders meer gewend, alles wordt duurder. En ja, ze moeten toch verdienen, toch, want anders kunnen ze hier niet staan, dan is het misschien wel weg. Het is wel leuk dat ze het weer doen.
6: Er zijn mensen die het toch net wat minder hebben. Dan kunnen die kinderen toch lekker genieten van de kermis.
2: Ja, er kwamen dan ook veel kinderen op af gisteren.
0: En dan een vraag voor jou, Carmen. Ja, zal je niet verbazen, heb je ook een vraag voor Carmen? Stuur hem gerust door de NPO Luisterapp. Deze komt van Willeke. Hoi Carmen, ik moet kleiner gaan wonen en mag van mezelf 1 doos met totaal nutteloze spullen bewaren. Dat vind ik best moeilijk. Wat zou jij absoluut niet kunnen weggooien?
2: Oei, wat zou ik... Ik ben op zich wel van het weggooien. Ik kan heel goed opruimen. Ja. Wat kan ik niet weggooien? Nou, ik heb wel iets. Ja, het staat op mijn kast. Dat is een oranje muis. En ja, als ik zeg wat dat is, dan weten jullie het wel. Maar het is van die Sendung mit der Maus.
0: Ja, Duits kinderprogramma.
2: Duits kinderprogramma, ja. Zo'n muis, en die muis zegt eigenlijk helemaal niks. Je hoort dan alleen maar zijn ogen knipperen altijd. Maar hij beleeft allerlei avonturen samen met een olifant en een eend. En waarom ben ik daar nou zo aan gehecht? Omdat mijn opa en oma in Limburg woonden, in Kerkrade. En als kind kwam ik daar heel graag over de vloer. Wij vierden daar onze vakanties altijd. En mijn oma riep dan altijd, Carmen, de muis. Muis is weer op tv. Dus toen kwam ik aanstormen en dan pakte ik nog even zo'n stukje van dat programma mee. En daar heb ik gewoon hele warme gevoelens aan. Dus die muis, die blijft voor mij altijd op die kast staan.
0: Ik kende dit helemaal niet, maar wat een schattige muis. Die Sendung mit der Maus. Zo heerlijk Duits. Het doet ook gewoon de uitzending met de muis.
1: Is dat wat het is?
0: Daniel en Roelof. Ze hebben meteen een nieuwe plaat van Duncan Lawrence. Hij is terug en die plaat heet New to You. Je gaat hem zo horen naar Douwebop en Mo.

0: Don Henley. Daniel en Roelof zijn al op lijst.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
1: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat?
3: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, aan jou om te bepalen of je dat vindt van de nieuwe van Duncan Lawrence. Hij is terug. En het is net even een iets alternatievere sound. Hij heeft een beetje, hij heeft echt zijn best gedaan op de productie. En er gebeuren wat rare dingen auditief gezien. Maar het is wel gewoon weer onze ouderwetse Duncan Lawrence. De plaat heet New to You. En dat is hij dus waarschijnlijk ook. Laat maar weten wat je ervan vindt.

0: rondvraag. Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag?
1: Ja, ik.
0: Rianne van de redactie.
1: Ja, ik zag net een appje binnenkomen van Iels. We hadden het natuurlijk over kruidnoten, pepernoten, die hele discussie. Dat zal weer in de schappen liggen. Maar Iels die zei, kunnen we niet gewoon paaseitjes het hele jaar verkopen? En daar ben ik het zo ontzettend mee eens.
0: Waarom?
1: Nou, paaseitjes zijn top. Want je kan gewoon een klein snackje, een klein beetje chocola. Dus ja, dit is top. Dan hoef je niet een hele reep te kopen. Kun je gewoon lekker zo'n klein compact bolletje chocola in alles maken? Ja, ik vind dat echt top.
0: 365 dagen per jaar, zeg jij?
1: Ja.
0: Oké, dat was hem?
1: Ja.
0: Ja, goede rondvraag, dankjewel. Zometeen gaan we naar onze eigen...

0: kort introotje van de plaat in kwestie.
1: Dat moet te doen zijn. Ja, als jij het weet, dan kun je je antwoord doorappen. Wel als audioberichtje naar Bart. En dan open je zometeen misschien de show. Fijne show.
0: Ja, dankjewel.
1: En wij zijn er morgen weer. Doei doei.
2: En dat vind ik nou zo leuk. Het doet me ook een beetje denken aan mijn eigen tijd toen ik 16 was. BNN.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
17: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
19: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
20: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg.
7: Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Het is 9 uur. Goedemorgen, we hebben de platenkast vacuüm getrokken om de muziek straks over je heen te storten in aan de slag na 9 uur. Maar eerst luisteren naar het NOS Journaal met Carmen Verheul.
21: Staatssecretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Hij zegt dat de VN bezig is om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. Dat doen steeds meer landen, zegt correspondent Davy Boerema.
22: Nu ook de VS, de EU en de Wereldbank heeft ook geld toegezegd. In Nepal heeft dit gewoon nodig. Ze zijn zelf niet in staat om die hulp in zulke grote getalen op gang te krijgen. Ze schatten nu dat het zo'n rond de 10 miljoen euro gaat kosten. Maar dat is een schatting en dat kan nog alle kanten opgaan.
21: Zeker 165 mensen kwamen om het leven en ruim 1500 mensen worden nog vermist. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Bij vrouwen die worden vermoord is in Nederland in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader, zo meldt het CBS. Het patroon van femicide is eigenlijk al 15 jaar hetzelfde. Het komt weinig voor dat een vrouw wordt omgebracht door een onbekende. Het totale aantal mensen dat in Nederland werd vermoord nam wel af. Het waren er vorig jaar 103, het laagste cijfer in 30 jaar. De Jumbo roept nu ook biologische brie terug, omdat die besmet kan zijn met de listeria-bacterie. Om die reden haalde de supermarkt gisteren al gorgonzola uit de schappen. In beide gevallen gaat het om het huismerk. Mensen die de kaas naar de winkel brengen krijgen hun geld terug. Een teleurstellende avond voor het Nederlands voetbal voor vrouwen. Feyenoord, PSV en Ajax hebben verloren. In de play-offs voor de Champions League verloor Ajax met 0-2 van Real Madrid. De wedstrijd tussen PSV en het Deense Keuken werd 0-1. De voetbalsters van Feyenoord maakten hun debuut in de Europa Cup, zegt commentator Jan-Kees van der Kun.
23: Op zichzelf heugelijk tegen Anderlecht, maar het begon dramatisch. Het is een hele snelle tegengoal, ook nog een vroege rode kaart. En uiteindelijk toch slechts met 2-1 verloren. Dus er is nog wel een kansje voor Feyenoord om de volgende ronde van de Europa Cup te halen. Maar al met al, ja, inderdaad, geen beste avond voor de Nederlandse teams in Europees verband.
21: En volgende week zijn alle drie de returns. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. Vanmiddag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden. Vanavond worden felle onweersbuien verwacht.
8: Dankjewel, Carmen, voor de update. Dennis Mooij dan met een verkeersupdate. Goedemorgen.
24: Een hele goede morgen, Bart. Nu vooral vertraging rond Den Haag en Leiden. En dat heeft allemaal te maken met de afgesloten A4 richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude staat het stil over 10 kilometer. Politie heeft daar iemand aangehouden. Ze zijn daar ook nu bezig met bergingswerk. Omrijden doe je via Wassenaar als je vanuit Den Haag naar Amsterdam wil. Onder andere over de M44. Op de A4 de andere kant op, dus richting Den Haag, heb je een kwartier extra nodig tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. En op de omleidingsroute, de M44, van Den Haag naar Wassenaar, 20 minuten vertraging tussen de N14 en Wassenaar Noord.
8: Dankjewel.
25: Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it?
8: Dit is Monique, dit is Ruud.
25: Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it?
8: En deze Carmen is Freek Peter.
26: Alternatieve versie. Hier is Carmen, hier is Carmen, ja. Hier is Carmen.
8: Met
26: een raadsel.
8: Ja, precies. Ja. Die is dat niet vergeten. Het is de Jackson 5. Die gaan we draaien. Can you feel it? Die komen eraan over een paar minuutjes. Ja.

0: Ladies and gentlemen, hij is weer in de building. Hou je vast.
1: De voorman van de Bar Street Boys.
0: Goedemorgen Bart, fijn dat je er bent.
2: Ja,
0: je zit alweer achter je piano en je ziet er helemaal...

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

En In the Shadows op NPO Radio 2. Ja, dat begon ooit tijdens een fotoshoot. De zanger van The Rasmus deed toen een zwarte kraaienveer in zijn haar. Dat vond hij wel gaaf staan. Dat werd uiteindelijk een legendarische foto van de band. En daarmee ook langzaam het handelsmerk voor de zanger. Hij stopte vanaf toen altijd kraaienveer in zijn haar. En fans verzamelden ze en gooiden ze het podium op. En die nam de zanger dan altijd weer beleefd mee naar de tourbus. Die er inmiddels uitzag als een vogelkooi en een kraaiennest in de. NPO.

Het afgelopen, how do you do? Harry Styles ervoor en American Girls op NPO Radio 2 in aan de slag. Je kent Addicted to Love van Robert Palmer en Every Kind of People en Bad Case of Loving You, maar dit nummer, oh, oh dit is zo mooi. Met tijd erbij op de radio. Geniet van Can We Still Be Friends op Radio 2.

0: Treat You Better. Dat was Shawn Mendes in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Net is bekend geworden dat in Nepal 2 Nederlanders worden vermist na de plotselinge overstromingen van gisteren. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Het totaal aantal vermiste toeristen ligt op 644. Bij een ramkraak met 2 auto's is vannacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Ze zouden ziek zijn geworden door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zo zegt het Duitse RIVM. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. En die oefening begon al om 5:00 vanochtend. Omwonenden klagen omdat ze niet op de hoogte zijn gebracht, of in ieder geval pas heel laat. En op foto's is te zien hoe militairen onder meer worden gedropt op het dak van een oud verpleeghuis.
0: Word je wakker in een aflevering van die E-team? Ik snap dat dat wel even spannend is, ja.
1: Ja, dat je echt denkt, wat gebeurt hier in de vroege ochtend? Het weer, het wordt broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanmiddag kans op een paar buien, maar vooral vanavond kans op stevig onweer en veel regen.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
2: Nou, vooral rondom Leiden loopt het vast, want op de A4 richting Amsterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie. Dus Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp een kwartier langer onderweg. De parallelbaan is daar voorlopig dicht. En op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Toontje Lager, stiekem gedanst, hoor je zometeen voorbij komen in dit programma. Feline Melde, ex-topsom ook, maar eerst Kanker Nancy.

Toontje Lager gaf achter de présence. Stiekem gedanst naar Feline Melle en Remember Us. Ik ga direct draaien met de 90s Kid. En morgen komt hun nieuwe single. Heb ik goed onthouden, toch? 28. Ja, dat is morgen. En ze hebben al wat teasers op hun social staan. En dan precies het moment dat je denkt, oh, dit klinkt goed, zeg. Tell me more, play me more. Stopt hij weer. Dat is het nare van een teaser. Maar morgen is het nummer van iedereen. En tot die tijd moeten we het even doen met wat ouder werk van ze. Ook niet onaardig, hoor. Deze bijvoorbeeld. 90s Kid is dit. Direct.

kennen deze man van één hit, Return of the Mac. En van één prachtige anekdote. Hij is namelijk ooit veroordeeld tot een taakstraf vanwege een vechtpartij, maar hij had een hele tour gepland staan. En toen heeft hij een dubbelganger gevraagd om die taakstraf uit te voeren. Ook betaald. Ja, die vrouw viel uiteraard door de band. Want wie staat er dan op dat podium? Wie kan dat al zijn? De rechter vond het niet grappig. Die heeft hem uiteindelijk veroordeeld tot een jaar cel. En daar werd het lastig om een dubbelganger voor te vragen. Wie heeft daar nou zin in? Goedemorgen, je luistert Aan de Slag. De lekkerste muziek tussen ontbijt en lunch. En deze hoort er zeker bij, Tracy Chapman.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
22: De score van het 60 seconden spel loopt maar op. Maandag 12, dinsdag 14, gisteren 15. Ik ben heel benieuwd wat jij voor score neerzet. Zometeen de selectievraag als je mee wil spelen. Goed opletten straks. Nu het nieuws met Carmerville.
23: Er zijn 2 Nederlanders onder de vermisten na de vloedgolf die in Nepal en Tibet grote verwoesting heeft aangericht. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Naar schatting worden 1500 mensen vermist, onder wie 644 toeristen. Niet alleen in Nepal is het lastig om een goed beeld van de ramp te krijgen, ook in Tibet, zegt correspondent Laura van Meegen.
0: Die grenspost ligt best wel afgelegen. Er wonen niet veel mensen in het gebied. En daarnaast is het ook voor buitenlanders niet mogelijk om vrijelijk te reizen in Tibet. Dus er zitten geen buitenlandse journalisten. De Chinese overheid is met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
23: Het gaat niet goed met de Noorse koning Harald. Het paleis omschrijft zijn toestand als zeer ernstig. De 89-jarige koning werd 1,5 week geleden opgenomen in het ziekenhuis voor een aandoening met rode bloedcellen en een bacteriële infectie. Koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette Marit zijn naar het ziekenhuis in Oslo gegaan om hem bij te staan. De gemeente Het Hoge Land in Groningen voelt zich door het Rijk voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat een noodopvang in Uithuizen een jaar langer open blijft, ook al loopt het contract af. Maar er is volgens het COA geen andere opvangplek voor de mensen die er zitten. De lokale politiek is verontwaardigd en zegt dat de rek eruit is. Maar op straat lijken mensen er weinig moeite mee te hebben, hoorde RTV Noord.
1: Ik heb er geen probleem mee. Nee.
16: Ik merk helemaal niks van dat AZC hier.
1: Nee. Niks.
17: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onder dak.
16: Ik heb er geen last van. Ik merk helemaal niks van dat hier een AZC is.
24: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
25: Ik kan ook wel voorstellen, want de andere gemeenten zijn ook een keer in de beurt.
1: Wat mij betreft moet ik er nog een jaar zitten. Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen, hè?
23: De wedstrijd in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. De vlam sloeg in de pan toen de keeperstrainer van Lyon, Fenerbahçe-speler Matteo Guendouzi, aanviel, die eerder een middelvinger had opgestoken naar fluitende Lyon-supporters en uitbundig juichte na afloop van hun gewonnen wedstrijd. Het weer wordt broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanmiddag een paar buien, maar vooral vanavond kans op stevig onweer en veel regen.
22: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan. Dennis Mooij, waar moet je met je toet even op de rem?
26: Nou, op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging voor het knooppunt Hofvliet. Door een spoedreparatie is de parallelbaan daar dicht. En op de M44 vanuit Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar Noord 10 minuten extra nodig.
22: Dankjewel. Ik draai zo meteen Bastille, Pompeii. Die oude Romeinse stad bestaat niet meer. Maar in welk land ligt het waar je het nu nog kan bezoeken? Als je dat weet, laat het weten via de NPO Luister-app. Stuur even een berichtje. En speel zometeen het 60 seconden spel mee.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf 23.990 euro.

0: Boek nu je proefrit op byd.com.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it. Voor die

0: uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: wakker.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV... Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is niet aan van Jumbo.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

Of Faith uit 1987. Drie jaar later zat John Lee Hooker samen met zijn manager om tafel. En dacht, wat kunnen we nou nog doen met mijn carrière? Ik ben op dit moment al 70 jaar. En toen dacht zijn manager, weet je wat? We gaan jou koppelen aan jonge artiesten die zwaar door jou beïnvloed zijn. Zoals Carlos Santana onder andere. Bonnie Raitt, Robert Gray. En dan ga je gewoon daarmee samen ga je nummers opnemen. Nou, dat bleek een hele slimme set te zijn, want dit werd een hit in 1990. John Lee Hooker en Carlos Santana op de radio. Dit is The Healer.

0: 60-seconden-spel.
1: Tijd voor het 60-seconden-spel, inderdaad. Vandaag gespeeld door Brenla uit Venlo. Brenla, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bart, hallo.
1: Jij bent klusser en verhuizer als ZZP'er.
2: Ja, zeker.
1: Verhuizen is over het algemeen iets waar ik 1 keer in de 10 jaar maar zin in heb. En dat lijkt me nou wel bijzonder, dat als je dus net een huis helemaal hebt verhuisd, dat je dus dan de volgende dag weer datzelfde werk doet. Hoe hou jij het leuk?
2: Nou, ik denk dat je moet niet onderschatten wat zo'n belangrijke, weet je, wat jij zegt is waar. Hè? Je doet dat 1 keer in de 10 jaar. Dus dat is voor veel mensen echt een grote belangrijke dag.
1: Ja.
2: En als er dan een partij mensen binnenkomt die weet wat die moet doen en jou helpt met alles wat je kan doen, dan is dat super fijn en ontlast je de mensen heel erg. En help je ze echt. Dus dat is voor mij echt de grote lol daarvan.
1: Oh, wauw. Ja, jullie doen mensen met meerdere tegelijkertijd. Dan is zo'n bank al stukken beter te verzouwen. Ja,
2: precies. En wij zijn natuurlijk handig. Hebben dat vaker gedaan. We doen dat efficiënt. En dat hebben mensen dan even niet bij stilstaan. Dat je dan ineens voor 2 uur 's middags te huis bent.
1: Ja.
2: En dat is gewoon super. Ja.
1: Het is een vak, hè?
2: Ja, dat is een vak. Ja,
1: heb jij de telefoon in je oor, Brenna? Voor de dubbel check? Oké, heel goed. Zou je hem eens op de speaker kunnen zetten voor de verandering?
2: Oh, wacht,
1: misschien klinkt dat net iets beter.
2: Even kijken hoor. Klinkt het niet goed?
1: Ja, je klinkt nu net iets beter.
2: Klinkt het niet beter?
1: Ik hoop dat je het dan ook iets beter kan verstaan. De vragen die ik je ga stellen. Vraag 1 heb je al gehoord via de radio.
2: Ja.
1: Beste Pompeii, de oude Romeinse stad bestaat niet meer. Maar in welk land ligt het nu?
2: Italië.
1: Italië is juist geantwoord. Ik ga de tijd starten. Hier komen de rest van de vragen. Zet je schrap. Ja. Vraag 2. Hoe heet de organen waardoor een vis ademhaalt?
2: Kieper.
1: In welke hit van ABBA zit de tekst My, my, how can I resist you?
2: Pas.
1: Disney heeft een film gemaakt over 101 honden. Van welk ras?
2: Dalmatiërs.
1: En wat is 23 min 4?
2: 19.
1: De band Doe Maar staat 8 keer in de top 2000. Noem 1 titel.
2: De Bom.
1: Bij welke sport horen de termen demareren, etappe en peloton?
2: Fietsen.
1: Wat is de hoofdstad van Denemarken?
2: Kopenhagen.
1: Wat voor melk is het hoofdingrediënt van Griekse feta?
2: Koeienmelk.
1: Hoe gaat dit spreekwoord als de kat van huis is?
2: Dansen de muis op tafel.
1: Welke bekende crimineel heeft de bijnaam De Neus?
2: Holleder.
1: 36 snoepjes worden gedeeld over 12 kinderen. Hoeveel krijgt elk kind dan?
2: 3.
1: Maak deze Arctic Monkeys titel af. I bet that you look good on the
2: floor? Geen idee.
1: Ja, waar staat de letter D voor in de politieke partij VVD?
2: Democratie.
1: En wat ga je doen als je met de kippen op stok gaat?
2: Slapen.
1: En waar staan letters voor voetbalclub PSV voor?
2: Pas.
1: Dat was de tijd. We zijn er doorheen. Nou, je bent wel ver gekomen, hoor.
2: Ja?
1: Ja. Vraag, wat is het? Vraag 16 heb je voor mij nog beantwoord.
2: Oh.
1: Gaan even kijken hoe je het gedaan hebt. De jury is driftig aan het rekenen. Ik ga die vraag 16 goed rekenen. I bet that you look good on the dance floor. Want ik las hem zo slecht voor. En je zei al floor. Ik denk, nou, dan vind ik het heel knap dat je dat er nog van hebt gemaakt.
2: Oh,
1: en dan de rest, even kijken hoor. In welke hit van ABBA zit de tekst My My, How Can I Resist You? Dat was Mamma Mia. Ja. En daarna, het hoofdingrediënt van Griekse feta is schapenmelk.
2: Natuurlijk. Ja.
1: En daarna had je, die Arctic Monkeys heb ik dus goedgekeurd. Dus je komt op een totaal van 13 goed beantwoorde vragen.
2: Oké, voor de eerste keer.
1: Nou, dat is zeker best oké. Okay. Alleen, net niet voldoende voor de highscore. Nee.
2: Die was 16, toch?
1: Nee, die stond op 15.
2: 15? Nou ja.
1: Okay. Ja, nou ja. En 13 is hartstikke netjes, hoor.
2: Ja, ik ben heel tevreden. Dankjewel.
1: Toen dit programma net begon, toen gaven we een t-shirt weg als je er meer dan 10 had. Dat was een hele mooie score. Dus netjes bezig en dankjewel voor het meespelen.
2: Hey, fijne dag, hè.
1: Doei.

0: West End Girls van Pet Shop Boys. Maakt het bijna 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In een verklaring laat de Dalai Lama weten bedroefd te zijn door de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet. De spirituele leider van Tibet schrijft: ik bid voor allen die het leven hebben verloren en betuig mijn medeleven aan de nabestaanden. Bij een toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is brand gesticht, zo zegt de politie. Het gaat om een opvang waar mensen 5 jaar kunnen worden opgevangen met een uitloop tot 10 jaar. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zo zegt het KNMI. En er is een biografie verschenen over Klazien uit Zalk van schrijver Joep Boerboom. De huisvrouw gaf in de jaren 90 op radio en tv tips over kruiden en natuurlijke middeltjes. Ze was een fenomeen, maar werd soms ook een kwakzalver genoemd. En dat leverde dit soort tv-fragmenten op.
2: En bijvoorbeeld is er niks beter als een koolblad op. Die gewone dingen uit de natuur, die zijn prima. De schepper heeft zoveel krachten in die gewone dingen gelegd.
3: Meneer Timmerman, 30 seconden voor u om uit te leggen waarom u dat eigenlijk maar onzin vindt.
4: Ik vind het vooral sprookjes, goed verteld, vooral charmant verteld. De waarheid is daar niet zo erg aan verbonden.
1: Ja, Klazien maakte ook een single met André van Duin nog en ze werd ook gepersifleerd door...

0: Wim de Bie.
1: Zo, Klasina, het zal ik. Dat woord heb ik al heel lang niet
0: meer
1: gehoord.
0: Heel lang niet meer, hè?
1: Inderdaad, ja. Het was een beetje de MacGyver van de huishoudelijke middeltjes ook en zo.
0: Oh, die was echt heel vaak op tv. Ik weet nog dat ze voor haargroeimiddel, het beste haargroeimiddel is een rauwe ui. Dat heb ik altijd nog onthouden.
1: Nou,
0: geen idee of het waar is. Maar
1: het heeft weinig gewerkt bij de meeste collega's die ik ken.
0: Het weer, het wordt broeierig warm vandaag. 26 tot 30 graden. Vanmiddag een paar buien. Maar vooral vanavond kans op stevig onweer en veel regen.
1: Dankjewel. Dan verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
2: Nou, op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. Door een spoedreparatie is de parallelbaan daar voorlopig dicht. A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein doe je 20 minuten langer over. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open.
1: Dankjewel. Can't touch this. Nou goed, dat kan MC Hammer beter. Die hoor je zo meteen.

op NPO Radio 2. Ja, dit werd echt een joekel van een hit in 1990. Het werd wereldwijd op de radio gedraaid. Maar die single die lag niet in de winkel in het begin. En dat was een hele slimme truc van de platenmaatschappij. Maar dat album lag er wel net. En met de verkoop van een album verdien je toen zo'n 5 tot 10 keer zoveel als met een single verkoop. En iedereen wilde dit liedje hebben. Dus kocht gewoon uit noodzaak maar gewoon dat album. Dus MC Hammer was binnen een jaar echt steenrijk. Toen kocht hij een paar leuke dingen. Bijvoorbeeld een paleisje van ruim 3000 vierkante meter... met een honkbalveld, 2 tennisbanen, marmeren vloeren, 2 zwembaden. Hij had zijn villa afgezet met gouden hekken, gouden toiletten had hij... zelfs een gouden jacuzzi. Had 19 luxe auto's, waaronder Ferraris, Lamborghinis en een limousine... een privéjet, helikopters, een 19 volboed, een bloedrenpaarden. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En hij had ongeveer 200 man aan personeel in dienst. Dat kost hem ook tonnen per maand. Ja, en dan gaat het geld weer heel hard. En toen werd hij ook nog eens aangeklaagd door Rick James, omdat hij zijn basloopje had gejat. En toen was het wel een beetje klaar. Hij woont tegenwoordig in een kartonnen doos ergens. Nee, dat weet ik niet precies. Maar die rijke tijden, die zijn voorbij voor MC Hammer.

Ik heb nu ongeveer 25 nummers opgezet in dit radioprogramma aan de slag. En zometeen ben je aan de beurt. Ja, kan niet altijd van één kant komen. Straks de Top 2000 Shuffle. Wat zou jij nou graag draaien op de radio? Ja, je kan niet uit alles kiezen. Wel uit 2000 prachtige liedjes uit de Top 2000. Nou, je kent het principe. Wil je meespelen? App je naam eventjes. Via de NPO Luister-app, dan gaan we je terugbellen. En dan speel je zometeen de Shuffleer.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
10: Sloopmelk.
9: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
10: Sloopmelk.
9: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Maria Blondie komt eraan zometeen. Prince, Kiss, wordt ook gedraaid in het radioprogramma straks. Maar eerst het nieuws van 11 uur met Carmen Verheul.
12: Goedemorgen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op een groep mensen. Er vielen 2 doden en 9 mensen raakten gewond. Eerst zou er in een café een vechtpartij zijn geweest. Daarna liep een van de betrokkenen naar een auto en reed daarna in op mensen die stonden te wachten bij een bushalte. Er is iemand aangehouden. Vandaag komen in Berlijn 6 zuinige landen bij elkaar om hun strategie te bepalen bij de onderhandelingen over de EU-begroting. Nederland zit daar ook bij. Het gaat over veel geld, 2000 miljard euro voor de komende 7 jaar. Dat wil de Europese Commissie, maar deze 6 landen vinden dat, volgens correspondent Chris Ostendorf, te veel.
13: Ja, zij zeggen dat het honderden miljarden minder zal moeten worden. Belangrijk is wel te beseffen, dit zijn de landen die inderdaad meer contributie aan de club betalen dan ze als subsidie terugkrijgen. Tegelijkertijd zijn dit de landen die het meeste baat hebben bij het lidmaatschap van de club. Zo verdient Nederland veel meer dan andere landen aan de open Europese markt. Dus we kunnen wel heel hard roepen dat we korting willen. Andere landen gaan daar niet zomaar in mee.
12: Deze zomer in Nederland is de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius in De Bilt, waarmee het vorige record van 2018 met bijna een halve graad is verbroken. En de maand augustus is nog niet eens voorbij, zegt het KNMI.
14: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
12: Het is puinruimen in het centrum van Breda, waar vannacht een plofkraak was bij een juwelier. De gevel van het pand is eruit gereden en deze verslaggever van Omroep Brabant beschrijft de ravage.
15: Een enorme dikke balk, dubbele rolluiken, nou dat ligt allemaal hier op straat. Maar het meest bizarre is dat ze die ramkraak hebben gepleegd met 2 behoorlijk grote auto's die op de een of andere manier door een smalle steeg zijn gereden. En dat is ook goed te zien met krassen aan de muur. De prullenbak aan de muur is eraf gereden. Een elektriciteitshuisje is kapot.
12: En de politie pakte vannacht meteen 2 verdachten op. Het weer. Vandaag is het lange tijd vooral droog en vrij zonnig. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is op uitgebreide schaal kans op onweer met veel regen.
11: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Dennis?
16: Nou, aan de grens rijdt het even langzaam op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens bij Zevenaar heb je een kwartier vertraging. Maar ver het meeste op onthoud heb je nu op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein doe je er een uur langer over. Vanwege een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Omrijden doe je via Den Haag.
11: Dankjewel.
17: Stay.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
20: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
25: NHA.nl.
26: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
27: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
28: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
30: Nu houden, dus niet straks.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi.
32: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
33: ik red me wel hoor.
32: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi.
34: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

0: the Revolution en
1: Kiss.
0: Ronnie daarvoor en Maria in aanslag voor de donderdag op NPO Radio 2. En je bent nu wel even op weg op je werkdag of even de laatste vakantiedagjes. Goed drinken, hè?
2: Een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso, macchiato of café.
0: Het kan meer dan 25 graden worden, dus drink.
2: Zeg maar wat je wilt en ik neem het voor je mee.
0: Blijven hydrateren.

0: on Me, Adele. Ruben heeft dat ook gedraaid. 20 seconds was dat. Marco, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Marco Bastiaanse uit Halsteren speelt vandaag de Top 2000 Shuffle. En je hebt net even rondje hard gelopen, want je bent je aan het voorbereiden voor de Dam tot Damloop die eraan komt.
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Maar jij hebt hem al voor de 9e keer gelopen?
1: Ja, ik ga nu voor de 9e keer lopen en dan volgend jaar nog een keer en dan vind ik het wel goed.
0: Ja, precies. Een mooie 10 keer dan, denk ik.
1: Ja.
0: Loop je een beetje leuke tijd?
1: Ja, ik probeer de 1 uur 10 aan te tikken. Zo. Rond die koers wil ik finishen.
0: Dat is wel rap hoor, Marco, op zich.
1: Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja. ik kan dat best doen.
0: Ja, nou lekker. Nou ja, succes met die loop. Je zit nu midden in de shuffle, je gaat een nummer kiezen. En ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. Ik druk op een knopje, zeg jij maar aan of uit. Dat is de basis. En ja. Waar denk je dat je ongeveer op uitkomt?
1: Ja, kijk, ik ben echt een fanatieke dance-liefhebber.
0: Ja.
1: Van jaren 90 tot nu, ik vind alles goed.
0: Ja.
1: Maar sinds ik drumles heb, vind ik de jaren 80 rock. Hmm. Ja, dat bevalt me ook wel heel erg.
0: Ja, dat drumt wat lekkerder dan de plaat van Hathaway ja. Waters Love. Ja, dat snap ik, ja.
1: Ja, precies.
0: luister even naar de eerste optie.
2: 1689.
0: Emerson, Lake & Palmer.
1: Ja, ik vind hem heel goed, maar ik zet hem nu uit. Het zal net niet in mijn straatje.
0: Oké. Okay.
2: 1030. Tell me why
0: it ain't nothing
1: but a problem. Nou. Ik heb die mensen om me heen zitten. Die zitten allemaal mee te deinen en te dansen.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, mijn dochter die vindt het helemaal geweldig. Ja. Maar ik zet hem toch uit.
0: Ja, het gaat hem juist maken, hè. Gewoon nu even niet de Backstreet Boys voor jou, Marco.
1: Nee.
0: I want it that way. Dat klopt precies.
2: 549.
0: Het is wel jaren 80, maar ik weet niet of dit is wat je bedoelt.
1: Ja, een beetje op te kijken om mee te drummen zit dan in mijn hoofd. En ik vind hem wel lekker om een beetje lekker op je gemakje lekker mee te drummen. Dus ik ga hem gewoon eens aanzetten.
0: Ga je hem aanzetten?
1: Ja, ik ga het gewoon eens doen.
0: Peter Schilling, Major Tom. Oké, okay. Wil je de laatste twee opties nog wel even horen?
1: Laten we het maar gewoon doen.
0: Ja, dat zouden deze zijn geweest.
2: 992.
0: No doubt, don't speak. En deze.
2: 932. This is what it feels
0: like. Wel een danceplaat. En dat is op zich wel uniek in de top 2000. Ja. Spijt?
1: Ik dacht, ik wacht niet tot het einde, ik pak er eentje eerder. Ja, dat ik beter kunnen lachen.
0: Ja, maar, oké. Okay, dus...
1: ik heb er geen spijt van de keuze.
0: Nee, zo is het ook. Ik ga hem voor je draaien, Marco. Geniet er lekker
1: dankjewel.
0: Van. Dankjewel voor het shuffelen en holzen.
1: Hey, dankjewel.
0: Holzen.

0: Top 2000 Shuffle gaf dit als resultaat. Peter Schilling en Major Tom. Dat maakt het. 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het dodental na de vernietigende stortvloed van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. Reddingsteams zijn nog steeds aan het zoeken naar overlevenden. Meer dan 1500 mensen worden vermist. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Een woordvoerder van het koningshuis noemt de situatie zeer ernstig. De koning heeft problemen rondom bloedarmoede en daarbovenop kreeg hij een bacteriële infectie. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. En die oefening begon al om 5:00 en veel mensen werden wakker van de herrie. Het was een anti-terreuroefening waarbij een gijzeling werd nagebootst. En dat moest vroeg, zegt de luchtmacht, omdat, als het schemert, mensen in hun diepste slaap zitten, ook de vijand. En een crimineel die 4 keer uit een Europese gevangenis ontsnapte, is opgepakt in Spanje. Hij knoopte onder meer lakens aan elkaar en vormde met andere gedetineerden menselijke piramide, zodat hij over de gevangenismuur kon springen. Hij wordt ook wel een meesterontsnapper genoemd.
0: Ik hoorde je vanmorgen zeggen in de ochtendshow, er is er nog eentje, toch? Hij heeft ook wel eens... Wat was het nou?
1: Met een veil is die ook wel eens ontsnapt.
0: Zat hij in een cake ook? Of is dat niet bekend?
1: Ja. Nee, dat zou zomaar kunnen. Allemaal maar, de klassiekers, ja.
0: Maar die staat toch bij het gevangenisleven in Spanje toch nu bekend als hou in de gaten?
1: Want... Reken maar, ja, ze staan daar op scherp, heb ik gelezen. Want ja, je weet maar nooit wat hij nu weer gaat doen.
0: Dus als hij met extra lepels de keuken uitgaat om weer een gat te graven uit zijn cel, dan weten ze voldoende.
1: Ik denk dat dat zo kan. Of alle waskarretjes waar alle was mee naar buiten wordt gereden, ja. Die worden ook extra in de gaten gehouden, denk ik.
0: Nou, ik vind het wel mooi dit. Als je zo die met de verdienen ook bijna, zou ik bijna zeggen.
1: Het weer. Ja, eerst lange tijd vooral droog en vrij zonnig. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En vanavond is op uitgebreide schaal kans op onweer met veel regen.
0: Dankjewel. Dan snel naar de verkeersinformatie. Dennis, hoe is het op de weg?
2: Nou, op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens bij Zevenaar op dit moment een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland. Daar loopt het vast door een ongeluk. Bij Rotterdam-Delfshaven is de linker rijstrook dicht.
0: Dankjewel.

je niet van muziek houdt, heb je van 9 tot 12 een hele zware ochtend. Want aan de slag proppen we iedere dag helemaal vol met de lekkerste liedjes. Maandag tot en met vrijdag op NPO

Fly van Pearl Jam. Een in grote lijnen autobiografisch nummer. Een situatie waar gebeurt in de jeugd van Eddie Vedder. Over een jongen die erachter komt dat zijn vader niet zijn echte vader is, maar zijn stiefvader. En dat zijn echte vader al jaren eerder is overleden. En omdat het zo'n worsteling is om zonder zijn eigen vader te moeten leven, maar met zijn gehate en nare stiefvader, zingt Eddie Vedder I'm Still Alive als in. Het is soms een vloek om er nog moeten zijn. Maar dat vond hij vooral in zijn jeugd, voor de duidelijkheid. Maar dat moest er wel uit op dat album 10 in 1992. Black, de klassieker, was juist op de radio. En dat geldt nu ook voor Aretha Franklin en Think. What you want. Respect, dat was.

partijtje twee liedjes op elkaar heen. Het verhaal te vertellen van Black Pearl Jam. Maar dat was het verhaal van Alive. Niet het verhaal van Black. Koekoek, dankjewel voor de correctie. Jullie als luisteraars houden het programma volledig zelf.

aan de slag voor donderdag 27 augustus 2026. Ik kan er bijna geen platen meer in prakken, joh. Het past niet. Ik kan er nog eentje kwijt. Een nieuwe single van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Ik ga tot morgen voor een splinternieuwe aan de slag. 9 uur sharp. Afgesproken.

de slag voor donderdag 27 augustus 2026. Ik kan er bijna geen platen meer in prakken, joh. Het past niet. Ik kan er eentje kwijt. Een nieuwe single van Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Ga tot morgen voor een splinternieuwe aan de slag. 9 uur sharp. Afgesproken.

0: ProTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van

0: Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Zometeen bubbels zonder bubbels. Een oude Thin Lizzy en een hele nieuwe Novastar. Eerst het nieuws van 12 uur. Sydney Dijkers die gaat dat dan weer doen. Goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag Annemieke. In Groningen is de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal begonnen. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van één van die twee vrouwen. Het meisje belandde 2 keer in het ziekenhuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
13: De details in deze zaak zijn echt gruwelijk. Zo werd het meisje vastgeketend aan leidingen in de kelder. Werd ze uitgehongerd en werd ze gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. En dat alles werd ook nog eens gefilmd. Nou, de zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, maar alleen pro forma zoals dat heet. En dat betekent dat ze gaan vertellen waar het onderzoek op dit moment staat. En wordt gekeken of de verdachten langer moeten blijven vastzitten.
12: De mishandelingen kwamen 3 maanden geleden aan het licht toen de vrouwen werden opgepakt. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel daar gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw de komende 5 jaar alleenstaande minderjarige vluchtelingen onderbrengen. De Brabantse gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen. Nederland en een aantal andere EU-landen praten vandaag in Berlijn over de Europese begroting van de komende jaren. De zogenoemde zuinige landen vinden dat er veel te veel geld naartoe gaat. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro. Nederland, Duitsland en de andere zuinige landen vinden dat er honderden miljarden vanaf moet. En vanavond mogen de mannen aan de bak, Twente en Ajax komen in actie in de play-offs voor de Conference League. Daar valt vanavond de beslissing. De FC Twente moet een 1-0 achterstand tegen Karabakh wegwerken. Aan mijn commentator Jan Kees van der Kunde vraag of dat gaat lukken.
14: Dat wordt echt een hele spannende. Ze moeten inderdaad tegen Karabach vorige week in eigen huis. Speelde Twente, nou ja, kreeg het wel de kansen, maar had het moeten scoren. Die kans krijgen ze dan vanavond nog om dat te herstellen. Belangrijk voor Twente en ja, Ajax thuis tegen Sion om Davy Klaassen maar eens eventjes te parafraseren. Die zei, dat mag alleen misgaan als we het helemaal zelf verknallen. Oftewel, dat moet gewoon goed komen.
12: De wedstrijden beginnen vanavond om 6 en om 8 uur. Het weer vanmiddag droog en vrij zonnig. Het is 26 tot 30 graden. Broeierig warm dus. Vanavond dan stevige regen en onweersbui.
11: Dankjewel Sydney. Geen files gemeld. Dus we kunnen gewoon door. Er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst een Primal Scream. Jawel. En daarna een Murder on the Dance Floor. We hadden het misschien beter kunnen omdraaien. Maar goed, die derde.
15: 3 is voor jou.
11: Die is dan weer voor jou op Internationale Dag van de Loterij. Er wordt gelukkig ook wel steeds meer stilgestaan bij het gevaar van een gokverslaving. Maar er zijn bijzonder veel liedjes over gokken in de breedste zin des woords. Dus welke gaat het worden? Geef hem vooral door.
16: Ster. Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa.
5: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel

0: Weekend.nl. Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moe you can't resist.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
15: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dancefloor. Ze werd echt bekend door Groovejet, Spiller, met haar stem dan. En dat nummer, mensen, en Nathan, ja. Is dit jaar 26 jaar geleden uitgebracht.
1: Nee, ja. Ik wil daar niet aan.
0: 26?
1: Ik wil daar niet aan,
0: mensen van 26 met kinderen en hypotheken, maar hey. Zo leerden we er kennen. Mocht het, mooi toch? Ja. Nou ja, dat... Welkom in de A-lunch op 27 augustus. En dat is toch een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 27 augustus 2026. Ja, Into the Great Wide Open op Vlieland. Prachtig festival met muziek, theater en kunst. Trouwens ook een hele kunst om aan kaarten te komen. Dat is elk jaar weer een run-up. Vanavond code geel.
1: Ja.
0: Ja. Ik kwam vanmorgen wel heel erg blij mijn bed uit met het idee... mooi weer, warm.
1: Het wordt 30 graden vandaag.
0: Nou, dat valt hier nog vies tegen. Maar misschien dat we er nog, als je ervan houdt... Hè, ja. Nog een beetje lol van kan hebben voordat het allemaal losbarst met het onweer. In Amerika vieren ze National Burger Day. Maar volgens mij is het daar wel elke dag Burger Day. De wandklok gaat eruit vandaag, hoe dan ook, in weer wat wijzers. En ook veel muziek. Ja, die derde plaats...
2: 3 is voor jou.
0: Die is voor jou. We hadden het over Internationale Dag van de Loterij. Gokverslaving ook nog eventjes aangeraakt natuurlijk. Maar wat kunnen we allemaal verzinnen? Nou, men zit goed in de humor vandaag. Peter zegt bingo. Van André van Duin, Philip, Richard en Carla... die gooien het over een andere boeg, namelijk de neus. Als je het hebt over gok.
1: Ah, gok.
0: Ja, ja. Vind ik ook wel leuk.
1: Ja, mooi.
0: Jacco die is altijd positief. Die zegt loser van Beck. En Ronald kan om het lucky number. Ik zag nog wat kaarten. Heel erg gewaardeerd is de inzending van Willem van der Veer. Die komt met Spanish Jack.
1: Oh.
0: Van Willem de Veel. Het past perfect. Computer says no. Dat gebeurt niet vaak, maar in dit geval wel. En dan hebben we nog Janet, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hij kwam het meest binnen, maar dat vind ik ook niet zo gek.
3: Nee, ik begrijp het helemaal.
0: Ja, het is het dekt de lading, zeg maar.
3: Ja, leuk stem te horen een keertje.
0: Ja, toch? Hey, leuk. Wat gaan we doen?
3: The Gambler van Kenny Rogers.
0: Daar zal je hem hebben, dankjewel.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: gedaan.
1: Passenger. Hij streamt zijn concert vrijdag op TikTok. Kan je een accountje aanmaken als je die nog niet hebt. Voor als je geen kaartje hebt. Maar het is wel in Australië. Dus dat je geen kaart hebt is niet zo heel raar. Dan, what fun, the right side won. Nou ja, sinds het WK is het eigenlijk weer een super actueel nummer geworden. Geschreven als protest tegen de Falkland Islands oorlog tussen de Verenigd Koninkrijk en Argentinië in 82. Ja, spelers van Argentinië die hadden dat spandoek, misschien weet je nog wel. Met daarop de Falkland Eilanden zijn Argentijns tijdens het WK. UK not amused. Er is behoorlijk opgetreden. Een Argentijnse bond die moet nou $221.000 betalen. Ze mogen ook minder publiek toelaten tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd. Maar eigenlijk is het een soort ophoping. Want dat heeft ook weer te maken met een nogal, nou ja, zullen we zeggen, lompe gedragingen na de verloren finale. Dat is weinig charmant. Ja.
2: Wij moeten erover zeggen verder.
1: Ja. Nou ja, dat het een beetje binnendruppelt. Ja. Sommige spelers hebben ook persoonlijk allemaal boetes en zo.
2: Zeker, die hebben gewoon vechtpartijen uiteindelijk.
1: Dat is zo bizar.
2: Coaches die zich misdragen hebben.
1: Nou ja, ja. We hebben het allemaal gezien.
2: Het was Messi.
1: Wat?
2: Het was Messi.
1: Het was very Messi.

0: Sovereign Light Café op NPO Radio 2, waar wij bij Bianca Damink even gaan checken hoe het gaat op de weg.
1: Ja, er staan een paar files op de A12. Vanuit Arnhem heb je richting Duitsland voor de grens 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de grenscontroles. In het westen staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ze zijn daar nog steeds bezig met een spoedreparatie aan de vangrail bij Zoeterwoudendorp. En de parallelbaan is dicht. Vertraging vanaf Leidschendam is bijna 10 minuten.
0: Dankjewel. Over dan naar Cindy Dijkers voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de overstromingen in Tibet en Nepal verschrikkelijk. Hij zegt ook dat er met enkele Nederlanders die in Nepal zijn nog geen contact is. Hij is erg bezorgd over de situatie daar. Bij vrouwen die vermoord worden is in Nederland in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader, meldt het CBS. Het komt maar weinig voor dat vrouwen door een onbekende worden gedood. Opnieuw is er een inval geweest op een woonwagenkamp in Waalre. Daarbij is een man van 47 opgepakt voor vuurwapenbezit. Vorige week deed de politie ook een inval op dit kamp. Toen werden spullen voor de productie van drugs, wapens en een gestolen auto gevonden. Het Amerikaanse Nvidia was al het meest waardevolle bedrijf ter wereld. En de ontwerper voor chips in onder meer datacentra blijft maar groeien. Afgelopen kwartaal draaide het bedrijf een omzet van ruim $96 miljard. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het weer, wolken, maar ook wat zon. Bij maximaal 30 graden vanmiddag. En later dus veel regen en onweer.
0: Dankjewel, Sydney. Ja, zometeen alle ruimte voor plaatsen die je bijna nooit hoort. Er zit er vast wel eentje paraat bij je. Of fijne guilty pleasures trouwens, die mogen ook altijd. App ze door.

Dit is NPO Radio 2 met Davina Michel. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Davina Michel optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: toch lullig, zonder bubbels. Davina Michel. Stil champagne voor nog Thin Lizzy. Ik ben in Dublin geweest een tijd geleden. En ja, op de foto geweest met het standbeeld van Phil Lynott.
1: Oh ja?
0: Ja, mooi. Dat was leuk. Maar bijzonder de deur was de taxichauffeur op leeftijd die hem persoonlijk kende. Ja, echt. Oh. Anekdotes. Kilo's.
1: Hè? Je zei, rij maar gewoon een tijdje rond. Blijf maar praten.
0: Ga maar door.
1: Ja, heel gaaf.
0: Ja. Zeg, platen die je niet vaak hoort of guilty pleasures. Altijd. Gewoon appen. Je hoeft niet op te wachten. Gewoon constant doen. Wel zo leuk. Eve, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek.
0: Ja, zullen we een gokje doen? Hoe vaak is deze gedraaid de afgelopen 30 jaar?
2: Ik schat nul.
0: Nathan heeft daar trucjes voor, toch?
1: Ik kan even zoeken.
0: Ja.
2: Ja. Ik ben heel benieuwd. Maar ik heb hem. Ik luister heel vaak. Bijna dagelijks staat hier de Radio 2 aan. Maar ik heb hem nog nooit gehoord. En ik heb hem ook tientallen malen ook bij je collega's aangevraagd. Nooit gelukt.
0: Nou ja, ik zag hem ertussen staan en denk, ja, hey, dat is toch ook wat. Ik heb even gekeken, ze spelen nog, hè?
2: Dat zou ik niet weten. Ja. Het is zo lang geleden, want het is ergens jaren 70, begin jaren 70.
0: Heel begin.
2: 1970.
0: Ja.
2: Dat deze plaat er was.
0: Duitse band The Rattles.
2: Ja.
0: Wat is het nummer?
2: The Witch.
0: Ik ga hem draaien. Ondertussen wacht nog even tot
1: ja,
0: Nathan.
1: Volgens mij heeft hij nog nooit gedraaid. Primeur!
0: Lekker dan.
2: Dan heb ik toch een primeur en misschien wordt het nog een hintje.
0: Ja, zullen we ons best doen? Lachen.

0: Ze zijn VK aan DNA, Tom's Diner op NPO Radio 2, waar wij
1: weer wat wijzers.
0: Ja, ons weer op gaan maken voor een waanzinnige editie van Weer wat wijzers. Kan ik dat zo stellig zeggen?
1: Nou
0: ja, ticket, sowieso, je moet erachter staan, je moet het claimen. Hè? Kom er vooruit, maar ik denk het ook wel, gezien het onderwerp / de vragen. Dus je denkt, wat is dit? Nou, heel simpel, het is een quiz. Zometeen na het nieuws van 1 uur gaan we hem spelen. 3 vragen krijg je. En die antwoorden, dat zijn verwijzingen naar een artiest of band. En als je die nou allemaal hebt, die antwoorden, dan zou je ze onder elkaar kunnen zetten. Dan heb je waarschijnlijk wel een idee wie het is. Dat kan je overal doen. Gewoon lekker dwars door de kantoortuin heen blaffen. Of met een welverdiende wandeling met het laatste warme weer.
2: Ja.
0: Kan.
2: Leuk.
0: Ja. Als je de klok wil winnen, dan moet je eventjes de selectieantwoord appen. Ook dat is trouwens al een aanwijzing, dus dan heb je alvast iets. Ja, die zijn over het algemeen niet moeilijk, maar die zijn wel wat moeilijker te herleiden. Te leiden naar het antwoord. Hoe heette de groep met dubbel E, dubbel T, waar Beyoncé uitkomt? Dit weten we.
2: Ja.
0: Ja. En als je het niet weet, kan je het googlen. Nou ja, dat is vast 1 aanwijzing. En dan doe je misschien wel mee voor de klok. Die hebben we nog, heb ik me laten vertellen.
2: Zeker weten.
0: Ik ben onlangs voor het eerst bij Nathan thuis geweest.
2: Ja, dat klopt, ja, na al die jaren.
0: Al die jaren. Totaal belachelijk. En ik heb hem zien shinen, de klok, ja, in de schuur.
2: Ik denk, wat loopt ze nou mijn schuur in? Ja.
0: Dat is misschien best een beetje raar, inderdaad. Maar ik wilde gewoon even die klok zien hangen.
2: Ja, trots, naast de bierkoelkast.
0: Ja, het is allemaal waar. Ja. Nou goed, app door.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Novastar met Today.

0: processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Zometeen draken, zussen en Bente telt af. Dat is wel zo praktisch. Eerst het NOS nieuws. Van 1 uur, Sydney Dijkers. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Annemieke. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. In totaal worden er ook nog meer dan 1000 mensen vermist. Volgens buitenlandredacteur Jelle Baars komen de reddingsacties nog lastig op gang.
12: Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
11: Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden er ook enkele Nederlanders vermist. De twee moeders die verdacht worden van het mishandelen van twee kinderen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ook moeten ze naar het Pieterbaancentrum om daar onderzocht te worden. Bleek uit de proforma-zitting vanochtend. De twee moeders worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de twee vrouwen. Het meisje van 6 werd opgesloten in de kelder en daar vastgebonden aan leidingen. Ook moest ze haar eigen braaksel eten. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Hij was niet in beeld bij de veiligheidsdiensten. En Yayoi Kusama is overleden. Wellicht zegt haar naam je niets, maar haar werken moet je bijna wel eens gezien hebben. Ze zijn superkleurrijk met vaak honderden stippen en hallucinante vormen. En ook haar infinity rooms, oneindige kamers, zijn populair. Op Instagram vind je superveel filmpjes van mensen die zo'n kamer ingaan.
13: I went to go see Yayoi Kusama's Infinity Rooms. They take you into this room that has a giant box. And that box is actually a room that's covered in mirrors. So when you walk inside, you literally feel like you're inside a kaleidoscope. Like, it's so trippy. It's called an Infinity Room because the space literally looks like it goes on forever.
11: Yayoi Kusama was 97 jaar. Over 2 weken opent er toevallig ook een grote tentoonstelling met haar werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De verwachting is dat het daar nu extra druk wordt. Het weer droog met wolken en wat zon. Het is 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond volgen dan stevige regen- en onweersbuien. En morgen in de middag ook veel regen en dan 22 graden.
10: Dankjewel Sydney. Over naar Bianca Damink. Files.
14: Er staan er een paar. De meeste files leveren ook maar een paar minuten vertraging op. Maar op de A15 loopt het toch wat meer vast van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Sliedrecht en Gorinchem sta je nu 20 minuten in de file door een pechgeval. Noord-Holland op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zaanstad-Koog en knooppunt Koenplein heb je daardoor een kwartier vertraging. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je nog een kleine 10 minuten in de file voor knooppunt Hoogvliet door een spoedreparatie aan de vangrail daar. De parallelbaan is dicht.
15: Dankjewel Bianca. Zometeen al die wijzers, maar ook nog Hoebestank blijft een bijzondere bandnaam. En Rod Stewart is vanavond helemaal van ons.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
20: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
21: ik red me wel hoor.
20: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
24: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
24: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
24: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
27: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
29: Nu halen, hè? Dus niet straks.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi.
31: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
28: bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pie kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,65.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met

0: Thomas Denk. The reason for nog wat Stuart. Tonight I'm yours. Maar nu...
1: weer wat wijzers.
0: En wat anders, want het spel staat er klaar voor. Nathan is er ook klaar voor. Zeker. Hoop jij nou, je hoopt natuurlijk niet dat je straks nog iemand moet bellen.
2: Ik vind het leukste als de kandidaat aan de lijn, ja, zo stoer is om aan de lijn te komen, ook meteen met de klokken vandoor gaat.
0: Vind ik ook. Ja, alle ballen op Nienke. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan ervan uit dat je wint. De druk nog een beetje groter maakt. Hé, Nienke, waar zit jij een beetje met je muziekliefde?
3: Van alles. Jaren 80, 90. Het is er door mijn vader met een paplepel ingegoten.
0: Oké, en van welk bouwjaar ben jij zelf?
3: 1990.
0: Ah, oké. Ik denk dat we hier wel de breed sticker op jou kunnen plakken, toch?
3: Ja.
0: Het is meer stempel. Bam, daar ga je. Dat is alleen maar goed, hè, in dit geval. Je krijgt zometeen 3 vragen en die antwoorden moet je goed onthouden, want dat zijn verwijzingen naar een band of artiest die ik heb verstopt. Maar we hadden natuurlijk al een selectievraag. Beyoncé, waar kwam die vandaan? Van welke groep?
3: Destiny's Child.
0: Destiny's Child, ja, helemaal geen moeilijke eigenlijk. Maar nee. Hoe pas je die toe? Dat is de vraag. Vraag 1. We hebben hier discussie over gehad.
2: Ja.
0: Waar je al niet discussie over kunt hebben. Wat een baan, jongens. Maar goed, als je je bed aan het opmaken bent, hoe noem je dan die hoes die je over je kussen schuift?
3: Ja, een kussensloop of een molton.
0: Een sloop. Geen molton?
3: Een sloop.
0: Die gaat over de normale gaat over een matras. Een sloop, die zocht ik inderdaad. Okay. Vraag 2. Hoe heet de beroemde zangeres die afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed?
3: Van Jolene. Ah,
0: Niet
3: genoeg. Dolly Parton.
0: Ja, helemaal goed. Het is toch erger dat je een paar dagen na je overlijden al een quizvraag bent. Op die manier dan. En dan vraag 3. Wat is mail, oftewel bloem, in het Engels, waar je mee bakt?
3: Flower.
0: Ja, dat is ook goed. Dan heb je alle antwoorden, dus dat zou je op zich een heleboel kunnen helpen. We hebben Destiny's Child, we hebben Sloop, we hebben Dolly Parton en we hebben Flower.
3: Weet je hem al?
0: Weet je hem al?
3: Ja, Miley Cyrus.
0: Nou! Helemaal goed. Nou, geef me even aan waar je hem had.
3: Wat?
0: Wanneer had je hem? Bij welke vraag?
3: Bij Dolly Parton. Maar toen jij Flower zei, toen dacht ik, ja, daar is een nummer van. En toen dacht ik, Sloop, Wrecking Ball. En dan is het wel makkelijk.
0: Goed hoor, dat je op die Wrecking Ball bent gekomen. Dolly Parton inderdaad, peettante van Miley en Destiny. Zo heet ze officieel.
3: Ik kon alleen die niet even plaatsen. Maar ik dacht, ja, dat zal dan wel.
0: Ja, Destiny Hope, Cyrus. En uiteindelijk, omdat ze zoveel lachten, Miley. Noemde het de Miley. Nou, we hebben het allemaal. Ik ga die

0: Other Side op NPO Radio 2. Anthony Kiedis die huppelt door het leven met zijn nieuwe liefde. Men vond er wat van. Want zij is 33 jaar jonger. Nou ja, en daar vond zijn vriendin dus weer wat van. Wat moet je mee? En ze schrijft voor Vogue. Dus publiceerde een ronkend essay.
1: Oh ja?
0: Over dat mensen toch geen idee met hun eigen zaken moeten bemoeien. En dat het allemaal niet uitmaakt. En dat ze heel gelukkig zijn. Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi. Dan Kiki D. Starre Link. Nee, natuurlijk niet. Deze is trouwens solo. Maar ze is nog altijd dik met Elton John. Daar had ze Don't Come Breaking My Heart mee. En dat is toch fijn dat je zo'n vriendschap overhoudt. Aan zo'n succes. I got the music in me.

0: Kiki die dus. I got the music in me op NPO Radio 2. Zometeen meedenken over een goede kop. Eerst even checken waar het allemaal vast staat. Bianca Damink, vertel.
1: Er staan een paar opvallende files. Het loopt nergens echt uit de hand. Maar je hebt nog wel 10 minuten oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Sliedrecht en Gorinchem, daar rijdt het langzaam. De A12 van Arnhem naar Utrecht liggen bandenresten op de weg. Tussen Maarsbergen en Driebergen is nog één rijstrook dicht. Vertraging is bijna 10 minuten. En op de A12, maar dan richting de Duitse grens, staat file vanuit Arnhem. Door de controle sta je daar ook 10 minuten vast.
0: Dank u wel. Over naar Sydney Dijkers voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. En de komende dagen wordt ook weer regen verwacht. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie daar hebben hun verplichtingen afgezegd om bij de koning van 89 te kunnen zijn. En de Fiat heeft een inval gedaan in de panden van ondernemer Charles Ratelband, dus de zoon van Emiel Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Het weer vanuit het zuiden meer zon en broeierig warm met 26 tot 30 graden. Vanavond dan veel regen en onweer.
0: Ja, dankjewel Sydney. Zeg, je hebt het druk hè, als nieuwslezer van de NOS.
3: Altijd.
0: Moet overlegd worden, moet berichtjes getikt worden. Moet natuurlijk mooi gearticuleerd berichten worden voorgelezen. Maar heb je nog eentje voor me?
4: Goeie kop.
0: Want we willen graag een goede kop verzinnen, vinden we leuk.
2: Nou ja, een berichtje in het AD kunnen we misschien wel wat mee. Over de strijd van Corette en haar zoon Jordi uit Enschede met een mobiele flitspaal daar. Die staat daar namelijk regelmatig voor hun deur, omdat daar vaak te hard gereden wordt. Alleen, de boetes belanden niet bij de hardrijders, maar bij Jordi, de zoon van Corette. Zijn auto staat namelijk aan de weg, naast hun huis geparkeerd natuurlijk. En elke keer als de flitser een foto maakt, pakt het apparaat niet het kenteken van de hardrijder, maar van de geparkeerde auto ernaast. De Seat Ibiza van Jordi dus. Hij heeft in de afgelopen maanden al 6 boetes gehad. De flitser is nu maar weggehaald, maar het is niet duidelijk of hij weer terugkomt. Het is in ieder geval wel goed nieuws voor de hardrijders. Zij krijgen niet alsnog een boete, omdat de bekeuringen naar Jordi allemaal wel zijn vernietigd.
0: Wat een stom ding, zeg. Ja. Dan moet je toch een beetje flitspaal weten wat beweegt en wat niet, zou je zeggen.
2: Ja.
0: Ik sta wel even te kijken. Denk, oh ja, shit. Dat ben ik.
2: Huh? Huh?
0: Ja. Dat is voor mijn deur.
2: Precies. Het zijn de twee kentekens echt naast elkaar. Maar hij pakt gewoon de verkeerde. Oké. Linker, in plaats van de rechter.
0: Je hoort veel namen langskomen, zo.
2: Ja.
0: Maar Corette heb ik nog niet vaak gehoord. Maar is het dan heel flauw om daar Corvette van te maken?
2: Ja, het zou kunnen.
0: Ja, het is niet mijn kop hoor. Maar toch een beetje in de autosfeer. Wat is jouw goede kop, Sydney?
2: Ik blijf toch ook maar een beetje in de autosfeer. Want Jordi is het Seat.
0: Oh!
5: Het is helemaal Seat. Ja.
0: Het is helemaal in het straatje moeha van Nathan dit.
2: Ja,
5: mooi.
0: Oh, Nathan.
5: De bezorging van de bekeuringen gaat helemaal verkeerd.
2: Ja.
0: Dat vind ik ook heel leuk. Ik heb een hele flauwe, maar ik heb de Corvette al ingekocht.
2: Ja.
0: Ze moesten wel even schakelen.
2: Ja.
0: Nou, als je een goede kop hebt, kom door.

0: Ja, Mark, dat vond ik nou ook. Deze van Cooler Shaker was erg weggezakt. Dan kun je maar beter even draaien. Dank voor je appje, Tatva, op NPO Radio 2. Een bericht over een flitspaal. Nou ja, en dan, ja, het is eigenlijk wel een hilarisch bericht. Ik heb ook nog eventjes erin gedoken.
1: Oh jee, is het een konijnenhol?
0: Ja, nou ja, niet. Ja, voor je het weet zit je door te klikken naar andere hachelijke situaties met flitspalen. Maar in Enschede, daar wonen Corette en jij. Ik heb de Corvette grappig proberen te maken. En Jordi en zijn auto wordt steeds geflitst door een mobiele flitspaal, terwijl die auto gewoon geparkeerd staat.
1: Ja,
0: ja, dan raast er iemand langs. Flits, zegt de paal. Maar dan zoekt hij dus automatisch per ongeluk het verkeerde nummerbord
1: erbij. Ja.
0: Wel erg lullig dat zij dan alles moeten gaan aanvechten. Nou, inmiddels hebben ze hem weggehaald, maar er moet een oplossing komen. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Het antwoord is heel duidelijk ja. Heel veel goeie ook. De tussenstand is als volgt. Bert die zegt een golf van verontwaardiging bij moeder en zoon. We kunnen natuurlijk alle automerken zo'n beetje en types langs laten komen. Han die zegt Jordi zag in een flits 6 boetes verdwijnen.
1: Mooi.
0: Gelukkig. Nou, ze hebben er woorden voor moeten strijden. René zegt voor een bekeuring ben je bij Jordi aan het verkeerde adres. Dat vind ik wel echt een hele mooie. En dat was het. Want zometeen de officiële uitslag. Als je nog een goede kop hebt, kom maar door.

0: Paul Simon, Little Evening op NPO Radio 2. En daarvoor Bente. Ja, ik denk dat ik dat niet vergeten.
1: Goeie kop.
0: Dat heeft alles te maken met die goede koppen die binnenkomen jakkeren. Wat ergens van toepassing is bij het bericht. Want Jordi, die heeft een auto. En die wordt constant geflitst. En dat komt niet door Jordi, dat hij te hard rijdt. Maar een mobiele flitspaal naast zijn deur. Auto zat daar geparkeerd en ja, per ongeluk pakte die flitspaal elke keer Jordi's kenteken niet. De hardrijder. En hij en zijn moeder Corette, die hebben daar behoorlijk de tegenlopen protesteren. Met succes overigens. Ben jij erbij?
2: Ik ben erbij hoor.
0: Ga je nodig hebben?
2: Ja, ik hoor het.
0: Oh, ten eerste nu al. Dan maar even.
2: Nee, dat mop op de radio doen we niet.
0: Nee, dat doen we niet. Dat is zo 90's. Oké, heel veel automerken komen er binnen, zoals Tile. Jordi kreeg wel Honda boetes. We moeten wel die Corsa. Nee, die vond ik eigenlijk niet goed genoeg.
2: Nou, ik wel.
0: Het heeft niks te maken met Tile hoor, want die stuurt vaker goede koppen binnen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Damir, die zegt Jordi vindt boetes niet Ferrari. Fair. En Renault Way dat Jordi gaat betalen. En hij heeft een beetje elk automerk genoemd dat er bestaat. Jacco, Jordi, ja, doe jij die man.
2: Okay. Jordi vindt. Wacht, nou, druk ik hem echt. Jordi vindt een Nissan Datsun. Vindt een Nissan dat zijn auto geflitst wordt.
0: Ja, vind ik knap.
2: Hij vindt een Nissan Datsun. Mooi toch?
0: Ja. Nou ja, Arjan die zegt Jordi betaalt zich lens. En de familie Otter die stuurde er een paar in. Die zegt flitsboetes waren niet correct.

0: Ook keurig.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ja, zeker.
1: Pier, die maakt ervan, autofocus bleek stuk bij mobiele flitspaal.
0: Mooi.
1: En dan heb ik Gerard nog. Gerard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Annemiek. Welkom terug trouwens.
1: Dankjewel. Ja. Het is ook heel leuk om weer terug te zijn en fijn en alles.
2: Ja, ja, super.
1: Ja, en Gerard, vertel, wat is jouw goede kop?
2: Wat betreft de boetes, scheur hem maar.
1: Ja, vind ik dus heel leuk. Scheur hem maar! Stuur even een foto van je eigen goede kop, als je dat wil natuurlijk. Zometeen Tim. Eerst Katie Tunstall, suddenly I see.

0: keurig.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ja, zeker.
1: Pier, die maakt ervan, autofocus bleek stuk bij mobiele flitspaal.
0: Mooi.
1: En dan heb ik Gerard nog. Gerard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Annemiek. Welkom terug trouwens.
1: Dankjewel. Ja. Het is ook heel leuk om weer terug te zijn en fijn en alles.
2: Ja, super.
1: Ja, en Gerard, vertel, wat is jouw goede kop?
2: Wat betreft de boetes, scheur hem maar.
1: Ja, vind ik dus heel leuk. Scheur hem maar! Stuur even een foto van je eigen goede kop, als je dat wil natuurlijk. Zometeen Tim. Eerst Katie Tunstall en Suddenly I See.

0: Leeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, hey, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Het is 2:00. Zometeen hoor je Paul, maar dan zonder Paul. De muziek van The Bausa en NX6 ga ik voor je draaien. Eerst hoor je het laatste nieuws van Cindy Dijkers. Cindy, goedemiddag.
9: Hey Tim, goedemiddag. In Nepal zijn tot nu toe zeker 332 lichamen geborgen na de overstromingen gisteren. Het zijn er 62 meer dan vanochtend. De zoektocht naar slachtoffers tussen de ravage gaat ook nog altijd door. Het is de warmste zomer sinds de metingen van het KNMI in 1901 begonnen. En de extreme droogte van deze zomer heeft één ding duidelijk gemaakt. De waterschappen willen eerder kunnen ingrijpen. Want droogte is een sluipmoordenaar, zegt ook deze dijkgraaf van het waterschap in Limburg. Het
10: duurt lang voordat je dat in de gaten hebt. En we hadden eigenlijk liever een instrument gehad of een beleidsregel. Bijvoorbeeld ook op het onttrekken van water via grondwater. Want je wil voor al het kwetsbare, en dat is in dit geval de natuur, wil je maatregelen hebben die je op tijd kon inzetten. Die helpen de droogte een beetje beter te voorkomen.
9: Dat beleid moet er uiterlijk in april zijn, vindt ze. Waterschappen hebben als taak om het beschikbare water eerlijk te verdelen over huishoudens, landbouw en de industrie. De burgemeester van Oldebroek is onaangenaam verrast door de foto's die rondgaan van wethouder Tom de Nooier daar. Daarin zie je hem poseren met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag. Online gaat ook een filmpje rond waarin de Nooier uitlegt krijgt over hoe je zo'n kalasjnikov moet gebruiken. Volgens de burgemeester heeft de Nooier inmiddels excuses aangeboden en komt hij later vandaag ook nog met een reactie. En er zijn vorig jaar 175 klachten binnengekomen na een botox- of fillerbehandeling. Het zijn er 5 keer zoveel meldingen als een jaar eerder. De klachten die mensen krijgen zijn wisselend, zegt de gezondheidsinspectie.
11: Ontstekingen aan de lippen na een fillerbehandeling of een ernstige allergische reactie waarbij er ook een ziekenhuisopname tot gevolg is geweest. En deze meldingen die over schade gaan, wordt ook gemeld dat er een onbevoegde behandelaar was die de behandeling heeft uitgevoerd.
9: De gezondheidsinspectie is ook een campagne gestart om mensen te wijzen op de gevaren van botox- en fillerbehandelingen. Het weer droog met wolken en ook wat zon. Het is 26 tot 30 graden momenteel. Vanavond volgen dan stevige regen- en onweersbuien. En morgen in de middag ook veel regen en dan 22 graden.
8: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, waar staat het stil op dit moment?
12: Dat is onder meer het geval op de A1 vanuit Hengelo voor de Duitse grens. Want daar sta je door de controles nu zo'n 20 minuten in de file. De A76 in het zuiden staat ook file door controles vanuit Geleen. Voor de grens doe je er 10 minuten langer over daar. Verder staat het behoorlijk vast op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Daar heb je een half uur tijdverlies. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval bij Dordrecht. Dat kost je nu zo'n 5 minuten extra.
2: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
0: Opgelost. Autotaalglas. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Bausa. Magnetic. Strand en paal van het jaar vind ik het. Echt. Normaal muziek waarin een strandtent klinkt vind ik nooit zo leuk. Maar deze...
1: Oh. NPO Radio 2.
2: Vakantiepaal.
1: Met Tim.
0: Hey, goedemiddag. Ja, nog even. En dan is Paul weer terug om maandag. Dan zit hij weer hier. En dan is een oude vertrouwde stem weer. De week die vliegt voorbij. Hè. Het is alweer donderdag. En de lunch achter de rug. Dan kan ik mij voorstellen dat er zo'n middagdipje op de loer ligt. Maar niet als het aan mij ligt. Dan ga je hele fijne muziek laten horen van Donna Summer bijvoorbeeld. Fontaine's DC, die nieuwe track. Ja, ik ben er gek op. Ben ik draai hem de hele week. Ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Sterker nog, ik zou hem tof vinden als je even een kleine recensie geeft in de app. Met een cijfer en een kleine motivatie erbij. Misschien vraag ik te veel van je, maar als je daar even tijd voor vindt, ik zou het echt te gek vinden. Dat hoor je allemaal straks. En ja, een van de tofste nummers van Frankie Miller.

Queen of Disco en State of Independence. Ooit was er ook een versie van John and Vangelis trouwens. Eigenlijk precies hetzelfde. En René die stuurt ons een berichtje en daar ga ik echt op aan. Die zegt, dit nummer doet me altijd denken aan... Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?

XDC, nieuwe plaat uitgebracht, die heet Marianne. Ja, ik vind het te gek. Wat vind jij? Geef het gewoon even een cijfer en een kleine motivatie erbij. Dan kan ik het namelijk doorgeven aan de rest. Dan kan de rest hem ook draaien namelijk, snap je? Cijfer, even op een akkoordje gooien bij twee. Wat dacht je daarvan?

Dit is NPO Radio 2 met Ilse de Lange. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Ilse de Lange optreden. Wil je hierbij zijn? Check

0: Lange en I'll Be Yours. Daarvoor Marianne van TCC. En ik vroeg aan je, wat vind je ervan? Je mag het ook een cijfer geven. Xavier die zegt, Marianne is toch echt wel een 8,5 met groeipotentieel. Heerlijke, dromerige plaat. En we kregen echt heel veel reacties binnen. Dank daarvoor. Simone bijvoorbeeld, die zegt, ik beoordeel nooit iets met een cijfer, maar het feit dat ik me nu iedere middag verheug op het nummer, dat gaat ook wel iets zeggen natuurlijk. Hè? Nou, mooi is dat. Dankjewel voor het doorgeven voor de liedjes. Oh, Rob geeft nog een 10. Wauw, wat goed zeg. Lekker, lekker. Bianca Damink van de ANWB, waar staat het vast op dit moment?
1: Het staat vast op een paar wegen. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Maar je hebt op de A16 van Breda naar Rotterdam nu wel 10 minuten oponthoud voor de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. En op de A1 vanuit Hengelo staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Daar heb je ook 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Sydney Dijkers.
2: Goedemiddag Tim. In Den Haag wordt alweer de hele dag overlegd over de begroting voor komend jaar. Het minderheidskabinet probeert steun van oppositiepartijen te krijgen, maar ze zijn er onderling ook nog niet uit. Het kabinet hoopt morgen klaar te zijn, maar het is onzeker of dat lukt. De VS heeft Nederland en andere Europese landen als Polen en Duitsland complimenten gegeven. De onderminister van Defensie prees de investeringen die gedaan worden in het leger en noemde die buitengewoon. De Oekraïense voetballer Viktor Tsihankov komt naar Ajax. Hij komt over van het Spaanse Girona. Daar was hij onder de huidige Ajax-trainer Michel Sanchez een belangrijke speler. Tsihankov tekent een contract tot medio 2029 bij Ajax. En in het Masbos bij Breda lijkt het net alweer kerst. De bodem is er bedekt namelijk met een wit laagje. Het is alleen geen sneeuw, maar schapenwol. Het is een experiment om nieuwe planten te beschermen tegen varens die de bodem op veel plekken helemaal hebben overwoekerd.
3: Je ziet eigenlijk ook echt wel het effect. Adelaarsvaren is hier al veel lager vergeleken met deze hoog hier. En in dit hele stuk bos zijn iets van 50 plekken waar nu schapenwol ligt. Dus het is echt niet alleen dit stukje, het is echt een proef op een groot oppervlak.
2: Nou, mocht het experiment nou niks opleveren, kun je de komende 2 jaar zo ook een goed dutje doen in het bos.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja. Het weer vanuit het zuiden, meer zon, 26 tot 30 graden momenteel. Vanavond dan veel regen en onweer.
0: Dankjewel. Wat stond er in de top 40 toen jij 14 jaar oud was? Dat gaan we zo meteen uitzoeken naar muziek van Survivor. Burning Heart, na Bloodhound Gang.

0: bij, hè? Survivor en Burning Hearts.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ja, wat stond er in de hitlijst toen jij 14 jaar oud was? Maurice, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat deed jij toen jij 14 jaar oud was? Hoe stond je in het leven?
2: Toen was ik heerlijk aan het windsurfen en had ik de middelbare school.
0: En luisterde je ook al muziek? Was je ergens een ongelooflijke liefhebber van een bepaalde band?
2: Nee, ik was niet heel erg in de muziek toen de tijd. Meer wat mijn broer luisterde, al op mijn telefoon staan.
0: Oh ja, oké.
2: En voor de rest niet heel veel bijzonders eigenlijk.
0: Je bent geboren op 13 juli 1992. Dus een rekensom leert ons dat jij 14 was in 2006. En je hebt echt geen idee wat er toen in die lijst stond?
2: Nee, ik heb werkelijk geen idee.
0: Klopt goed zeg. Nou wordt het extra spannend. We gaan 5 liedjes aan je laten horen. En 1 gaan we helemaal draaien.
2: Oké,
0: daar gaat hij, nummer 5.
3: 5.
0: Herken je het al?
2: Ik ken hem wel, ja.
0: Ja, U2 en Mary J. Blige in 1.
3: 4.
0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Maskinada.
3: 3.
0: Enige echte grote hit van, weet je nog wie dit is?
2: Geen idee.
0: Nars Barkley in Crazy. Nooit van gehoord?
2: Namen ben ik heel slecht in.
0: Nou, okay. Dan gaan we naar de nummer 2.
3: 2.
0: Shakira, zij heeft ook dit jaar weer een grote zomerhit te pakken. En dan hebben we er nog eentje zo meteen. Zit er al iets bij waarvan je denkt, die wil ik helemaal horen?
2: Ik herken ze allemaal, maar het is nog geen dat ik zeg van echt van nou, fantastisch.
0: Dan gaan we naar de nummer 1. Let op, hè, daar komt ie.
3: 1.
0: Niets aan de hand in 2006.
2: Ja, toen kon
0: hij
2: nog.
0: Toen kon hij nog maken voor Saturday Vandaag is Rood. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Je hebt er nu 5 gehoord toen jij 14 jaar oud was. Niet zo heel erg met muziek bezig was. Maar ja, we hebben wel 5 nummers voor je uitgekozen. Eentje gaan we helemaal draaien. What's it gonna be, boy?
2: Dan denk ik toch dat ik voor nummer 3 ga. Maar het is... Dat was niet helemaal mijn smaak.
0: Nee, dat snap ik. Maar gaan we toch...
2: Dat heb je ook.
0: Dat heb je ook. We gaan het toch doen.

0: misschien zit je thuis en je denkt, ja, het is allemaal leuk en aardig, Madness draaien. En je draait de nieuwe van Fontaine's DC. Maar als ik daar zou zitten, als ik op die plek zou zitten waar jij nu zat, dan zou ik het gewoon heel anders aanpakken.
1: Kom op. Kan jij het beter? Laat het vooral even weten met de NPO luisteren. Waar heb jij zin in? Straks maken we weer een mooie mix van jongens en van meisjes. En alles wat ertussen zit. En jou gewoon favoriete platen draaien. Dus wat wil je horen? Drop het in de NPO luisteren. En dan gaan we het straks even na 3 uur gewoon voor je draaien hier bij Paul. In de 10 Minute Takeover. Dit is prachtige muziek van Chaperone.

0: Chaperone en The Subway. Jullie maken me wel moeilijk hoor. Potverdorie, wat ik allemaal binnenkrijg. Ik ga het niet opnoemen, want dan verwacht je misschien dat ik het ga draaien. Maar dan zeg ik van, oh die is leuk. En dan komt er iemand met nog een betere plaat. Hoe gaan we dat doen? Maar goed, dat is niet jouw zorg, dat is mijn zorg. We moeten gewoon 10 minuten zien te vullen zo meteen met jouw favoriete muziek. En dankjewel dat je het me zo moeilijk maakt. Fijn. Je mag het allemaal doorgeven met de NPO Luisterapp. Straks sowieso nog muziek van Hall & Oates en Ella Lang. Die komt eraan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ieder ANWB-rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool.

0: Chaperone en The Subway. Jullie maken me wel moeilijk hoor. Potverdorie, wat ik allemaal binnenkrijg. Ik ga het niet opnoemen, want dan verwacht je misschien dat ik het ga draaien. Maar dan zeg ik van, oh, die is leuk. En dan komt er iemand met nog een betere plaat. Hoe gaan we dat doen? Maar goed, dat is niet jouw zorg, dat is mijn zorg. We moeten gewoon 10 minuten zien te vullen zo meteen met jouw favoriete muziek. En dankjewel dat je me zo moeilijk maakt. Fijn. Je mag het allemaal doorgeven met de NPO Luisterapp. Straks sowieso nog muziek van Hall & Oates en Ella Lang. Die komt eraan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: De hete zomer. Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
2: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs.

0: Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 3 uur. Zometeen de 10-minute takeover. Ook nog muziek van Hall & Oates. Maar eerst het laatste nieuws. Belangrijk nieuws, dat hoor je van Cindy Dijkers. Cindy, goedemiddag.
3: Goedemiddag Tim. De vroegere Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is namelijk overleden. Hij viel in 1995 met zijn troepen de enclave Srebrenica binnen, die door Nederlandse blauwhelmen werd beschermd. In de dagen daarna werden bijna 8500 Bosnische moslimjongens en mannen vermoord. Het was de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2011 zit Mladic daarvoor vast in de gevangenis in Scheveningen. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd door het Joegoslavië-tribunaal. Mladic was 84 jaar. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum, bleek vanochtend bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak. In november worden ze onderzocht daar, zegt de persofficier.
4: Ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachten zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieterbaancentrum. Daar zal worden gekeken, wat is er, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd.
3: De twee vrouwen worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6. Het is de dochter van een van de twee vrouwen. De Tweede Kamer krijgt er mogelijk een nieuwe partij bij, want ex-BBB en ex-CDA-politica Mona Keizer gaat proberen er eentje op te richten. Keizers beweging gaat Project 2029 heten en gaat een sociaal-conservatieve koers varen. Ze zit nu als éénpersoonsfractie in de Tweede Kamer. En met een grote antiterreuroefening heeft de Koninklijke Luchtmacht vanochtend Rotterdam-wakkers geschud. In de vroege ochtend vlogen er 8 militaire helikopters over de stad. Door het lawaai werden veel Rotterdammers al vroeg wakker. Al gold dat niet voor iedereen.
5: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt, ben het al gewend.
6: Ik heb lekker doorgeslapen.
7: Ik heb inderdaad wel een helikopter gehoord, ja. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier?
8: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Ja. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond het wel een beetje irritant.
3: Tijdens de antiterreuroefening leren militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden. Het weer, momenteel wolken en zon bij 26 tot 30 graden. Vanavond volgen er dan felle regen- en onweersbuien. En morgen is het dan met 22 graden minder warm. En ook dan valt er 's middags veel regen.
2: Ik ga je een beetje overvragen, denk ik. Maar van hoe laat tot hoe laat zijn die heftige onweersbuien?
3: Laat op de avond en nacht vooral. Ja.
2: Nee, prima. Dan weet ik precies wanneer ik wil en niet hier naartoe moet fietsen met mij.
3: Ja, ik denk dat het een probleempje gaat worden.
2: Stalen rots. Ja. Dat zien we dan alweer. Oké, verkeer met Bianca Damink. Waar staat het stil op dit moment, Bianca?
9: Ja, het wordt heel langzaam maar zeker alweer wat drukker op de weg. En wat opvalt is de A9 van Diemen naar Alkmaar. Want bij Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Vertraging is een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En je hebt vertraging door de Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo is het oponthoud 10 minuten tussen Oldenzaal en de grens. En op de A12 staat file vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar is de vertraging een kwartier.
10: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint!
12: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen
6: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
21: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Wakker.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
4: ik red me wel, hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: knauwend moet je dat afkondigen. Ella Langley in Truth and Taxes. 10-minute takeover. Truth and Taxes. Tijd voor de 10-minute takeover. Ik heb eigenlijk iets nodig uit de Zero's. Of uit de Tens. Een beetje dancy. Dat zoek ik eigenlijk nog. Het heeft alles te maken met de mix van vandaag. Dus je moet me op mijn woord geloven dat dat echt wel handig is. Dus als jij zegt van ja, ik wil een goede... Een Sophie Ellis Baxter-achtige track. Weet je, dat zoek ik een klein beetje. Nou, als je een idee hebt, laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp. Raymond, of is het Ramon? Wat is het eigenlijk? Raymond of Ramon?
1: Raymond. Ja, zeker.
0: Ja, Raymond, je bent aan het werk. Je baas kijkt op je vingers. Heb je een strenge baas eigenlijk? Of?
1: Ja, niet normaal. Dat is een tiran.
0: Oh, sorry. Nee. En hoe heet je baas? Gewoon naam en toenaam? Hoppakee.
1: Zal ik dat zeggen? Suzanne, het is een mevrouw ook.
0: Oh. Nou, ik weet even niet welke kant ik hiermee... Wat voor werk doe je eigenlijk?
1: Zo min mogelijk. Nee, ik werk in een magazijn.
0: Joh, dan heb je tijd. Zou ik kunnen de klanten
1: even
0: wachten?
1: Ja, ik heb al een keer gezwaaid. Het is alweer goed.
0: Het is alweer goed. Heel fijn. Ja, wat zou je graag willen horen?
1: Andrew Gold, Lonely Boy.

0: rock ballad. Die ik zelf al een hele tijd niet meer heb gehoord. Maar daarvoor wil ik iets dansbares hebben. Zodat we dat een shotje cafeïne krijgen in muzikale vorm. Sander, jij dacht aan...
1: Sophie Tucker.
0: Hoho, hoe kom je daar in één keer bij, joh?
1: Ja, jij vroeg iets dansbaars. Ja. En wat ook nog wel lekker in het gehoor ligt. Nou, dat kom ik daarmee.
0: Ja, wat goed zeg. Ook vaak gebruikte reclames en zo. De track die ik nu ga draaien. Best Friend, ben je het daarmee eens?
1: Ja, helemaal goed. I think that I'll keep loving you. Way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

Nou, Sander, je hebt echt heel veel mensen blij gemaakt. Doreen bijvoorbeeld, Adriaan, die zeggen ook allemaal, ja, heerlijk. Sophie Takker was echt heel erg leuk op Pinkpop, zegt Doreen bijvoorbeeld, heerlijk op gedanst. En dan nu, ik zou het heel fijn vinden, als het kan, hè, als het niet kan, dan, ja, dan moet je maar laten gaan. Maar om even je werk te laten liggen en nu te gaan genieten van 5 minuten schoonheid in de vorm van Queensrÿche. Dit is Silent Lucidity als laatste in de 10-minute takeover. Geniet van deze kippenvelgevende plaat.

0: dankzij Tijn op de radio. Dankjewel, Tijn. Queen Tribe, Sign of the City. En Paolo zegt, ja, even afstand nemen van mijn werk. Dat had ik net even nodig. Nou, gelukkig. Gaan we nu weer terug aan het werk. Met de ANWB. En daar zit Bianca Dame. Die kan ons vertellen waar het stilstaat. Bianca.
1: Ja, het wordt langzamer zeker alweer wat drukker op de weg. Dus de spits gaat beginnen. En vooral ongelukken die veroorzaken nu de meeste vertraging. Zoals op de A4 in het westen van het land, van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk sta je 20 minuten vast. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo, ook door een aanrijding. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, daar sta je vast door controles met een kwartiertijdverlies. En op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je ook een kwartier vertraging bij Zwijndrecht. Daar is de weg na een ongeluk wel weer vrij.
0: Dankjewel. Tijd voor het laatste nieuws, dat hoor je van Sydney. Sydney, wat is het wereldnieuws van
2: vandaag? Ja, goedemiddag Tim. Nou, het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. In Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen toegetakeld en beroofd. Hij stapte in een flat met zijn vrouw en werd meteen geslagen en geschopt. Ook probeerde een van de daders hem met een mes te steken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. De daders zijn nog niet opgepakt. De EK baanwielrennen zijn over 2 jaar in Apeldoorn en niet in het Belgische Zolder. Het evenement wordt verplaatst omdat in 2028 de Nederlandse Wielerbond 100 jaar bestaat. Nederland organiseert dat jaar ook andere internationale toernooien zoals de WK veldrijden. En vanavond wordt een nieuwe belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die moet beelden maken waarmee hevige regenbuien en onweer beter in de gaten gehouden kunnen worden. Mensen kunnen dan eerder gewaarschuwd worden. Vooral nu de aarde verder opwarmt, komt dat goed van pas. Want daardoor neemt de kans op hevige buien alleen maar toe. Het weer, ja, nu nog wolken met wat zon en 26 tot 30 graden. En nu alvast gewaarschuwd, halverwege de avond regen en onweer. En dat kan best veel uitpakken. Morgen dan eerst droog, later weer veel regen.
0: Hey, je brengt het alsof het Armageddon is. Maar wordt het echt zo heftig dan?
2: Nou ja,
0: het kan de Ark van Noach gaan bouwen?
2: Nee, ja, het kan lokaal. De KNMI zegt ook niet voor niets van, het kan wel lokaal best wel veel uitpakken.
0: Oh ja, oké. Okay. Sorry, hoeveel graden werden nog?
2: 22 graden morgen. Okay.

0: Ezra Green Green Grass. Wil jij een herbruikbare waterfles?
1: De moeilijkste vraag.
0: Moet je even een moeilijke vraag oplossen? Vervolgens gaan we je bellen in de show. Stel hem nog even een makkelijke vraag en dan is die waterfles voor jou. Je komt de moeilijke vraag, let op. Hoe heet de vaste componist, tekstschrijver en producer achter de grootste hits en albums van Meatloaf? Hoe heet die man die achter Meatloaf zit? Laat het eventjes weten met de NPO-luisterapp. En wie weet, bellen we je terug. En stellen we je nog even een makkelijke vraag. En dan is Kat in Bakkie. Dat is heel mooi. Cyndi Lauper. True Colors op 2.

Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: Wrecking Ball.
1: De moeilijkste, moeilijkste vraag.
0: Ja, de moeilijkste vraag gaan we spelen. Wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag.
2: Lia.
0: Hey Lia, hallo. Hier komt hij. Hoe heet de vaste componist, tekstschrijver en producer achter de grootste hits en albums van Meat Loaf?
2: Tim Steinman
0: is hartstikke goed. Die heb je in elk geval goed. Dus die waterfles is bijna voor jou. Lia, wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Nou ja, ik zit nu met jullie aan de telefoon.
0: Nee, dat had ik door. Dus goed dat je het nog even onderstreept. Maar wat deed je daarvoor?
2: Ik was even in de tuin.
0: Ah, oké.
2: En toen ben ik weer naar binnen gegaan.
0: Oh ja, god, wat een avonturen weer. Zo'n donderdagmiddag. Ik ga je nog even een makkelijke vraag stellen. En dan is die waterfles misschien wel voor jou. Maak de titel van dit nummer af. Paradise by the...
2: The Dashboard Light.
0: Ah, oh, precies. Zij ze smalend. Ja, natuurlijk. Paradise by the Dashboard Light. Ja, gefeliciteerd. Jij hebt de waterfles te pakken. Ik had nog één vraag over die moeilijke vraag. Jim Steinman, je zegt dat zo, maar had je het opgezocht of dat wist je gewoon?
2: Ik had het opgezocht.
0: Oh, maar niemand vertellen verder, hè?
2: Nee.
0: Dat komt helemaal goed. Vooral niet op de radio zeggen, dan is alles in orde. Jij krijgt de waterfles, gefeliciteerd en veel succes in de tuin. Is het een grote tuin trouwens?
2: Nou, redelijk.
0: Een redelijk grote tuin, oké. Geniet van de tuin nog eventjes en ik wens je een fijne dag. Dankjewel.

You Had Me. Zometeen is hier Ruud de Wild. Veel plezier bij Ruud. En maandag dan is Paul hier weer gewoon. Afgelopen 3 weken mocht ik Paul vervangen tijdens zijn vakantie. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Veel plezier straks bij Ruud de Wild. En dit is nog voor jou de Golden Earring. I Can Sleep Without You in de naked versie.

You Had Me. Zometeen is hier Ruud de Wild. Veel plezier bij Ruud. En maandag dan is Paul hier weer gewoon. De afgelopen 3 weken mocht ik Paul vervangen tijdens zijn vakantie. Ik hoop dat je een beetje van genoten hebt. Veel plezier straks bij Ruud de Wild. En dit is nog voor jou de Golden Earring. And I Can Sleep Without You in de naked versie.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling.

0: Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: En zo, het is 4 uur tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Sidney Dijkers. Sidney, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Ruud. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is vandaag overleden. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op moslims in Srebrenica, een enclave die onder bescherming stond van Nederlandse NAVO-troepen. Verslaggever Jeroen de Jager.
10: Uiteindelijk wordt Mladic verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 7000 moslimmannen. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelt hem voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In juni 2021 is de definitieve veroordeling in hoger beroep. Hij krijgt de zwaarst mogelijke straf.
9: En dat was levenslang. Mladic zat tot aan zijn dood vast in de gevangenis in Scheveningen. Hij was 84 jaar. Het aantal vermiste buitenlandse toeristen in Nepal is bijgesteld naar 540, meldt het Nepalese toerismebureau. Op de lijst staan ook twee Nederlanders. Het is nog onbekend of het echt om Nederlanders gaat, want gisteren was er verwarring over een persoon op de lijst die mogelijk ten onrechte als Nederlander werd aangemerkt. Mona Keizer is begonnen met een naar eigen zeggen nieuwe sociaal-conservatieve beweging. Momenteel vormt zij nu als lid Keizer een eenpersoonsfractie in de Tweede Kamer. Tijdens een speech in Den Haag kondigde de voormalig BBB'er en CDA'er vandaag een nieuwe beweging aan.
11: Wie dit wil doorbreken, heeft meer nodig dan een logo en een website. Die heeft naast een rotsvaste, conservatieve, sociale, politieke visie mensen nodig die weten hoe het bestuur werkt. Plannen die juridisch en financieel kloppen. Een organisatie die er staat voordat de campagne begint. En middelen om dat allemaal op te bouwen.
9: De beweging gaat project 2029 heten. Als het project succesvol verloopt, doet de beweging van Keizer ook volgend jaar november als politieke partij mee aan de provinciale statenverkiezingen. Een Australische vrouw is bevallen van een tweeling, een jongen en een meisje die geen familie van elkaar zijn. De vrouw was namelijk per ongeluk op natuurlijke wijze zwanger geraakt, terwijl ze ook al draagmoeder was voor een ander stel. Het jongetje is het biologische kind van de draagmoeder en haar partner, en het meisje hoort bij de wensouders. De vier ouders hebben beloofd contact te houden, zodat de speciale band tussen de tweeling in stand blijft. Het weer, nu nog wolken met wat zon en 26 tot 30 graden. Halverwege de avond dan regen en onweer. Kan best veel uitpakken. Morgen eerst droog, later weer veel regen en dan 22 graden.
8: Sidney, dankjewel. Tot zo weer. Bianca Damink bij de ANWB. Hoeveel heb je?
12: Nou, er staat in totaal 340 kilometer file, dus de spits is echt al begonnen. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door ongelukken. Op de A4 in het westen ging het mis van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk. Daar sta je nu vanaf Nieuw-Vennep een half uur vast. De rechterrijstrook is dicht bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Maarsbergen. Dat kost je een half uur extra vanaf Bunnik. Twee rijstroken zijn er dicht. De A28 is een ongeluk gebeurd van Zwolle naar Groningen bij De Wijk. Daar sta je nu 20 minuten vast. En op de A16 staat een pechgeval. Van Rotterdam naar Breda. Daardoor heb je een kwartier vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. En daar is de linker rijstrook dicht.
8: Bianca, dank je. Tot zo weer.
13: Zometeen bij De Wild in de Middag.
14: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust. Kies maatwerk.
25: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
26: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
27: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
26: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
27: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: wordt verdacht van fraude. Noorse koning Harald, waarschijnlijk nooit meer de oude. En Nepal en Tibet verkeren in hoge nood. En Mladic, die Jugoboef, die ging vandaag dus hartstikke dood. Nou en...
1: Thursday is Friday light.

0: Dames en heren, wees welkom. De Friday Light, donderdag 27 augustus. We zijn begonnen.
1: De Wild staat aan.
2: Dit is jouw middagshow.
1: NPO Radio 2.
2: Jouw middagshow. Ruud de Wild.
1: Ruud de Wild.
3: Daar zit helemaal geen kwaaie bedoeling. Ik hou daarvan.

0: 5 en Keep on Moving, dames en heren, van hartelijk welkom. Ik zei het al, het is donderdag. Dit is de middagshow. Mag ik jullie even meenemen naar een vraagstuk in mijn hoofd? Dat galmt al weken in mijn knar en het gaat er nou niet uit.
1: Vertel.
0: Ik heb moeite om in te schatten of ik ergens rechtsaf kan slaan en niet ineens een elektrische fiets in mijn dode hoek te krijgen.
2: Oh, dat snap ik.
0: Ben ik nou de enige die dat heeft? Want nee. dan kijk ik dus over mijn schouder, dan wil ik rechtsaf afslaan. En dan echt, het gebeurt steeds vaker. Woem, er zit er iemand in je dode hoek en woedend. En dan heb ik het idee, maar wacht even, die rijdt geen 30.
2: Oh, zo hard gaan ze ook bij jou?
0: Ja, nou ja, je kunt zo'n fiets heel makkelijk laten kraken. En dan gaat hij gewoon 40, 50.
1: Of het zijn inderdaad van die speed Pedelecs. Die mogen natuurlijk gewoon.
0: Nee, 50. Dit gaat allemaal zonder. Die zijn namelijk op de weg. En ja. Daar heb je verder geen last van. Maar dit is een hele onduidelijke regel in Nederland. Dat je namelijk. Je hebt de plekken waar ze op de straat moeten. Ja. En plekken waar ze op het fietspad moeten blijven. Maar het is zo onduidelijk, omdat er wordt helemaal niet streng op gecontroleerd. En dan hoor ik mensen denken, ja, dat is wel zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat is in ieder geval niet in Amsterdam zo. Maar echt, het is bizar hoe hard het... Laatst ging ik ook naar zo'n fatbike rijden. En toen dacht ik, ik wil eens kijken of die 30... En op een gegeven moment deed ik 45, waar ik 30 mocht. Dus ik dacht, dat is toch een beetje de wereld op zijn kop.
1: Want zo hard ging hij dus ook op die fatbike.
0: Nou ja, en het is niet één hij-zij. Het zijn heel veel hij-zijen die, dus, die je fietsen heel makkelijk laten kraken. En in Den Haag, daar zijn we daar nog... Die zijn net op de hoogte wat een fatbike is. Maar dat vind ik dan gek. Ik bedoel, moet daar een fucking ongeluk mee gebeuren. Moeten er genoeg doden vallen door de schuld van automobilisten voordat hier iets aan gedaan wordt. Zeg maar een beetje, dat houdt me bezig.
1: Maar pleit jij eigenlijk nu voor een verbod op de fatbike?
0: Nou, niet jouw... verbod hoor, gewoon een gevangenisstraf.
2: Oh,
0: zo kan je neerschieten, afschieten. Nee, ik helemaal niet. Juist geen. Alle fatbikes op de weg. En allemaal dat ze iets harder mogen en helm.
2: Maar dan komen ze dichter bij je, bij de auto.
0: Ja.
2: Als ze op de weg zitten bij jou, dan zien ze helemaal niet in je dode hoek.
0: Nee, dat is waar, maar in ieder geval een helm op.
2: Ja, maar een helm opzetten, dat is mij ook opgevallen de laatste tijd. Want er zijn best wel veel mensen, met name ouderen, die tegenwoordig een helm dragen omdat ze op een elektrische fiets zitten. Ja. Maar die hebben ze dan verkeerd op.
0: Of verkeerd om.
2: Ja, serieus. Nee. Of ze hebben hem zo... Want dan vinden ze dat touwtje te strak zitten. Of ze zijn bang dat hun haar in de war gaat. En dan gaan ze fietsen. En dan schuift die helm zo langzaam naar achter. Dus dan komt er nog zo'n kuif haar. Komt er nog uit.
1: Oh,
2: maar dat helpt dus echt precies niks. Als je een ongeluk krijgt.
1: Oh, oké. Okay. Dan val je op je gezicht. En maar dan zit die helm te ver.
0: Maar jij bent de fietser, hoor ik.
2: Nou, ik zit wel eens op de... Ja, ik ben zo'n eikel, zo'n hardfietser op de wielrenfietsfiets.
0: Oh,
2: zo'n ASO ben ik.
1: Oh, zo'n pakje met een sponsor.
0: Ja, jij doet Tour de France na. Jij gaat ook diagonaal over een kruising. Ja,
2: ik zet Tour de France op als ik fiets, maar dat is het.
0: Goed, maar kennelijk missen we nog even iets. Of moet ik aan weer, dat kan ook nog.
1: Nou ja, maar het blijft... Ik denk dat heel veel luistervrienden zullen herkennen dat die fietsen soms van rechts achter komen en je helemaal het labblazeren schrikt.
0: Nee, ik vraag me af of ze allemaal 30 gaan en of daar wel op gecontroleerd wordt. Weet je wel? Dus,
2: maar je bent ook gewoon in je hoofd nog gewend aan een fiets. Een fiets die zie je en dan denk je, oh, die is langzaam. Ja. Daar kan ik nog wel voor langs. Maar we vergeten allemaal dat ze veel harder gaan.
0: Precies. Nou goed, Evert, houd jou bezig.
2: Nou, ik heb een snabbel bij het WK hockey.
0: Daar, zeg je nou?
2: Ik heb een snabbel bij het WK hockey.
0: Wat is
2: een snabbel?
0: Nee, dat weet ik wel, maar wat moet je doen?
2: Ik moet daar
0: bij verdienen.
2: Ja, ik verdien bij door bijvoorbeeld de artiesten aan te kondigen daar bij het WK hockey. Want er is een fanzone.
0: Ah, oké.
2: En ik praat af en toe na afloop van de wedstrijd met de hockeyers. Maar wat mij opvalt, ik ben nooit zo heel betrokken geweest bij het hockey, alleen bij de hockeyfeestjes. Maar wat mij opvalt, is dat je dus het stadion in mag met je hockeystick als supporter.
1: Huh?
2: Ja.
1: Als supporter?
2: Ja, dus als jij gewoon naar een hockeywedstrijd gaat kijken, dan en je denkt, oh, ik heb mijn hockeystick toevallig bij me, dan kan je die gewoon meenemen in het stadion.
1: Dat is toch gevaarlijk?
0: Nou, nee, want hockey is vechten dus niet kennelijk.
2: Dat is het. Er wordt dus nooit...
0: Die rijden dus ook niet op fatbikes.
2: Er wordt nooit gevochten bij hockeywedstrijden.
0: Oh.
2: En dat vind ik dus toch wel heel erg leuk.
0: Vind ik ook leuk.
2: Ja, en daar zouden... Nou, andere supporters wel eens een voorbeeld aan kunnen
0: ja,
2: nemen.
0: Ja, ook mooi. Voetballers.
1: Ja, om maar een willekeurige sport te noemen. Ja. Ja.
2: Wilde ik gewoon even voorzichtig benoemen.
0: Ik vind het heel mooi. Gijs.
1: Is mij wat opgevallen. Ik ga vaak mijn auto wassen, dat weet jij, Ruud.
0: Ja, heel vaak.
1: Want ik zeg altijd, clean car, clean mind. Ja. Dat is een beetje hoe het werkt. Wat kijk je me aan, Evelien?
2: Nou, ik vraag mij dan meteen af of jij ook naar Hans' autoglans
1: gaat. Nee, ik ga niet naar Hans' autoglans. Nee, zeker niet. Maar dan kom ik aanrijden bij de wasstraat.
0: Hij gaat naar Ted Autowasred.
1: En dat is dan zo'n wasstraat waar je doorheen getrokken wordt, als het ware. Hè?
2: Oh,
1: dus
2: ja,
1: je,
2: ja.
1: Zit je linkerbanden zit erop. Ja. Alleen, dan valt mij altijd op, zij doen dan een soort hoesje om de ruit te wissen bij het achterraampje. Ja. Maar waarom niet aan de voorkant? Waarom zijn dan de voorruitenwissers anders dan de achterruitenwisser?
0: Dat is veel vragen vandaag.
1: Waarom krijgt mijn achterruitenwisser een hoesje en de voorruitenwisser niet?
2: En waarom vergeet jij die er heel vaak af te halen?
1: Nou, dat is me ook wel eens gebeurd. Ja. Dan kom ik hier op het werk aanrijden en dan zeggen ze, heb je je auto gewassen? Maar,
0: dus je hebt elke dag zo'n hoesje?
1: Om de dag.
0: Om de dag.
1: Om de dag.
0: Oké. Ik weet niet of het schoon is of een aandoening. Gijs, maar goed. Ken jij of ben je een autowasseret? Laat ons even weten via de gratis NPO Radio 2 app. Via luisterapp.

0: jongens, dat gaan we dus niet doen.
1: Wat gaan we niet doen?
0: Nou, ik hoor twee tikken in de plaat. We moeten even een fatsoenlijke plaat van Michael Jackson pakken. Want hier zitten twee tikken in. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Oh. Welke zou je dan willen van Michael Jackson?
0: De goede versie.
1: De goede versie, oké. Okay.
0: Stella, Lefty hadden wij en Boston. Oh. En Michael Jackson, die wilde ik net draaien. Wanna Be Started Something, maar

0: 1983, Michael Jackson, Wanna Be Started Something. Dit is de middagshow, het is 10 minuten voor 4:30. De NPO Luister-app stroomt vol met allemaal fatbike-ergernissen, zie ik.
1: Ja, maar dat begon eigenlijk bij jouw fatbike-ergernissen, Ruud.
0: Nou, heeft niet zozeer met die fatbike te maken, maar met... ik wil dan naar rechts afslaan en dan kijk ik. En ineens zit er kennelijk in mijn dode hoek toch een fatbike. Dan denk ik, ja, gaat die dan harder dan 30? Moeten we nieuwe regels hebben? Ik snap het niet.
1: Er komt heel veel binnen in de NPO Luister-app. Piet zegt bijvoorbeeld, ik heb hier ook last van. De pakkans is heel klein, het is de wereld op zijn kop.
0: Oh.
1: Maar daarover gesproken, Michiel die appte... Hoi Ruud, ik werk op een middelbare school in Utrecht... waar ziekelijk veel leerlingen van die achterlijke fatbikes hebben. Niet dat ik daar per se een mening over heb... maar regelmatig komen leerlingen
0: te laat... Dat valt op.
1: Ja, regelmatig komen leerlingen te laat in de les... met als excuus dat hun fatbike op de rollenbank moest. Dus hij zegt dat er wel op wordt gecontroleerd.
0: Nou, ja. Waar is dat in?
1: In Utrecht.
0: Ja, nee, Amsterdam doen ze dat niet.
2: Maar je schijnt dus ook te kunnen zien, als een fatbike opgevoerd is, dan hoef je ook niet te trappen.
0: Dan kleurt
2: hij
0: oranje.
2: Nee. Ja. Ja, oh, is dat zo? Nee, je hebt dus bepaalde fatbikes, dan hoef je niet te trappen. En dat zijn vaak de opgevoerde
0: fatbikes. Oh.
2: Dus eigenlijk zou je dan denken, zijn makkelijk te pakken.
1: Ja, of ze trappen dan net mee, zodat het lijkt alsof je...
0: Ja, precies.
1: Iemand die luistert naar de naam MB zegt helemaal gelijk, Ruud, ze rijden ook tegen het verkeer in op het fietspad. Hier in Amsterdam krijg je een grote bek.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja. Adriaan zag deze week nog twee met een fatbike... Die werden in elkaar geslagen door een man of vier. Zegt hij, de politie vroeg mij waarom ik niet de hulp schoot... en toen zei ik ook, dacht dat vier man wel genoeg zou zijn.
0: Wauw.
1: Om het gniffelen.
0: Nee, maar ik ben in Amsterdam wel eens in een fatbike staande werd gehouden... door twee agenten. Nou, die kregen nog net geen slag voor een harses van zo'n jonge gast.
1: Ja. Nou, en Ruud zegt, helemaal mee eens... in Den Haag rechtsafslaan naast een fietspad een hele uitdaging. Het probleem is, als je ze aanrijdt, ben jij nog schuldig ook.
0: Ja.
1: Omdat jij in een auto zit en ze hebben fiets.
2: Wat is het langst dat jij hebt gestaan daar voor zo'n fietspad?
0: Oh, ik wel.
2: Dat je denkt, oh, dat ben...
0: Ja, ik ga om een uur of negen, dan sta je soms vijf minuten, vier minuten.
1: Weet je. Carlijn zegt nog, niet discrimineren per e-bike. Gewoon alle elektrische fietsen, zelfde regels. Geen puber die dan nog elektrisch wil fietsen.
0: En wie, dat is het.
1: En wie dat wel wil, heeft dan de keus. Of een helmpje op, of analoog fietsen.
0: Nou ja, of je maakt alle fatbiken roze.
1: Oh, dat is ook een leuk idee.
2: Ja, dan willen denk ik ook heel veel niet meer op.
0: Dat denk ik dus ook.
1: Hou je alleen dames over.
0: Denk, als je roze maakt, dan ben je van alle problemen bereikt. In ieder geval heb je het al... Verder nog?
1: Ja, waarom ik op de wasstraat wel een hoesje krijg om mijn achteruit te wissen... en niet om de vooruit te wissen, daar blijkt een logische verklaring voor te zijn. Eskente zegt bijvoorbeeld dat hoesje is om te voorkomen... dat de borstelharen niet vast gaan zitten.
0: Borstelharen,
1: de
0: ja.
1: De voorwissers liggen natuurlijk in een hoek onder de motorkap. Daar komt de borstel niet bij.
0: De borstel niet.
1: En dat zegt Jaapie ook. Dat is omdat de borstel dan geen grip op de achteruit te wissen kan krijgen.
0: Lekker. Ik vind het lekker.
1: Ik wist dat niet.
0: Lekker bijgepraat weer, mensen.

0: King of Here. Dat was Cameron Whitcomb. Ik ben gaar, jongens.
1: Je bent gaar, Ruud.
0: Ik ben gaar. Ik ben gaar niet normaal.
1: Hoe komt dat?
0: Omdat wij vanochtend van 9 tot 12:30 hadden wij een mediatraining. Over de KWF. Daar gaan we straks iets meer de diepte over in met Evelien. Maar ik vond het heftig.
2: Ja, dan ben je dus eigenlijk de hele ochtend, dat klinkt een beetje stom, maar gesprekken aan het oefenen, of ingewikkelde gesprekken aan het oefenen, zodat we dat een beetje
0: Nou, eerlijk is eerlijk, daar moet ik even bij zeggen. Omdat wij ooit zijn begonnen hier bij NPO Radio 2 met de week voor KWF, weet je wel, de inzamelingsweek. Toen werd het de collecteweek, toen werd het de aandachtsweek en dat waren best wel heftige weken van onze luisteraar veel gevraagd om door te kunnen luisteren. Dat waren echt weken waar ik echt niet doorheen kon. Dat ik echt dacht, jezus, je zou maar geen kanker hebben. Maar dan krijg je het vanzelf wel naar die week nee, niet de kanker, maar ik heb vanzelf wel genoeg van dat
3: ja, allemaal moet aanvoeren. Ja, je wordt er bang voor.
0: Ja, je wordt er bang voor. En gaandeweg hebben we dat veranderd. Dus een jaar of twee geleden werd het de moeite waard om het echt ook te volgen. Toen betrapte ik mezelf op, hé, ik laat het thuis ook aanstaan. En, zo geschieden. Nou ja, dus daar hebben we mediatraining voor. En Erland Zwaving, die zit dat voor. En die geeft ons dan les. En dat is, ik ben wel...
2: Wat heb je daar vanochtend bijvoorbeeld van opgestoken, Ruud? Ben ik wel even benieuwd.
0: Dat ik dus anders ook met jullie omga nu.
2: Hoezo?
0: Ik laat je uitpraten. Ik luister naar je verhaal. Oh ja. Ik zie jou. Ik zie jou. Ik hoor jouw verhaal. Ik zie jou.
2: Dus jij ziet mij, Ruud.
0: Ik zie jou.
2: Herhalen.
0: Precies, herhalen.
3: En dan een open vraag stellen. Hoe gaat het met je?
0: Ja. Evelien, mooi dat je dat zegt, een open vraag stellen. Stel jij maar een lekkere open vraag.
3: Sydney?
4: Ja, Evelien.
3: Ja? Wat ga jij zo meteen doen?
4: Ik hoor jou en ik ga zo meteen het nieuws lezen.
0: Oh. Ja. En hij was er niet eens bij, maar jij hebt die cursus natuurlijk al lang gehad. Dus.
2: Het Radio 2 weerbericht. Het is nu nog droog met wat zon en 26 tot 30 graden. Halverwege de avond komt er heel veel regen en heel veel onweer. Morgen begint droog, later weer heel veel regen, worden 22 graden.
0: Bianca Damink.
5: Ja, Ruud.
0: Ben jij gelukkig?
5: Ontzettend.
0: Mag ik jou een hele gekke vraag stellen? Ben jij nou gelukkiger door de bank genomen als er meer files staan?
5: Nou, ik ben dan wel tevreden dat ik iets te doen heb. Maar ik vind het natuurlijk erg vervelend voor de weggebruiker die
0: maar
5: in de file staat.
0: Maar als nou ineens 10.000 kilometer file zou staan, zou je dat te gek vinden?
5: Nou, dat zou ik vooral heel frappant vinden.
0: Oh ja.
5: Okay. Ja.
0: Want nieuwslezers, die hebben allemaal zoiets van, ja, maar dat gebeurde niet, die ramp was niet tijdens mijn dienst. Of dood van die persoon was niet. Toch, Cindy?
4: Nou, Dolly Parton, ja, was ik net weg.
0: Ja, jij was net weg, daar baalde je toch van. Jij zei nog oude taart, gaat wat later dood. vond ik too soon toen, maar goed. En Bianca, is druk?
5: Nou, het is ook wel druk, dus ik ben in ieder geval van de straat. Want er zijn veel files, vooral in de regio's Rotterdam, Dordrecht. En bij Arnhem staat het ook behoorlijk vast. Onder meer daar op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elden en Westervoort. Daar heb je bijna 40 minuten vertraging. Op de A20 is een ongeluk gebeurd richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Daar heb je ruim 20 minuten op onthoud nu. Twee rijstroken zijn er dicht. In de regio Dordrecht staat het dus ook behoorlijk vast. Er stond ook een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel. Je hebt nu op de A16 van Breda naar Rotterdam daar nog ruim een uur vertraging. En op de A12 sta je ook meer dan een uur vast van Den Haag naar Arnhem na een ongeluk bij Maarsbergen. Loopt vast vanaf knooppunt Lunetten en er zijn twee rijstroken dicht.
0: Bianca, dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal van 4:30. Hier is Sydney Dijker. Sydney, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Ruud. Opnieuw duikt een Nederlandse massa-zaaddonor op, heeft Nieuwsuur ontdekt. Hoeveel kinderen die man precies heeft verwekt is niet bekend, maar het zijn er in ieder geval meer dan 100. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij tegen vrouwen liegt hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen probeert de massa-donor uit de regio Groningen nu te stoppen. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. Er zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. En de 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. En er staat weer een bijzonder weerfenomeen te wachten. Vannacht is namelijk een gedeeltelijke maansverduistering.
1: A partial lunar eclipse will light up the night sky on Thursday, August 27th into the early morning hours of August 28th. And it's the most dramatic lunar eclipse that we've seen in nearly 2 years.
6: Ja, een grote dus. Een paar weken geleden hadden we nog een zonsverduistering natuurlijk, dat de maan voor de zon stond dus. En nu staat de aarde tussen de maan en de zon, waardoor je dus een maansverduistering krijgt.
7: So these always come in pairs. The nice part about a lunar eclipse is it's much easier to spot. As long as you can see the moon in the sky, you will see the lunar eclipse like everyone else across the world.
6: Hij is dus makkelijker te zien.
0: Ten eerste, even een vraag, maar het eerste fragment wat je liet horen, was dat echt iemand die zo praat of was dat AI?
6: Dat was echt iemand die zo praat.
0: Ik dacht, zeker,
6: dat is
0: iemand praat zo.
6: Een van de lokale Amerikaanse tv-stations.
1: A partial lunar eclipse will light up the night sky on Thursday, August 27th into the early morning hours of August 28th. And it's the most dramatic lunar eclipse that we've seen in nearly 2 years.
2: Het is een stelcel, is het?
6: The most dramatic. Ja.
0: Wat is het?
6: Dat, nou ja, dat, ja, precies. Je hebt geen eclipsbril ervoor nodig. Hij is veel makkelijker te zien, die maansverduistering. Ja, hij moet alleen dan wel zichtbaar zijn. En dat is dan wel weer het probleem vannacht, wil ik er nog even bij zeggen. Want het wordt slecht weer. Maar in Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant heb je wel de meeste kans, want dan klaart het misschien nog wel heel eventjes op.
0: Cindy, dankjewel. Blijf lekker bij de radio. Dan ga ik lekker iets aankondigen. Namelijk, we hebben er namelijk een nieuwe top 5 over. Evelien, vertel je.
8: Daarvoor neem ik je mee naar Nigeria. Een vrouw van 101 jaar oud
0: ik
8: is daar.
0: Ik heb hiervan. Er zit het hele dag zo met adem hoor. Zo.
8: Een vrouw van 101 jaar oud is daar gearresteerd voor het verkopen van cannabis.

0: Ze verklaarde tegenover de politie, want dat mag daar dus niet, dat ze was begonnen met drugshandel nadat haar winkel was afgebrand.
1: En ze is nu op borgtocht vrijgelaten, maar laten we even teruggaan naar de feiten. We hebben het over een vrouw die dus eigenlijk een drugsbaas is op bijzonder hoge leeftijd.
2: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een oude drugsbazin? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, bij een oude drugsbazin worden de drugstransporten waarschijnlijk gedaan door de thuiszorg.
3: Ja, ja. Of ze neemt haar pillendoosje mee naar het bridgeuurtje.
2: Oh ja, dat kan ook. Mooi.
0: Deze oude drugsbazin die ziet elke dag wel een advocaatje.
2: Hoe herken je nou een oude drugsbazin? Ze is niet op ADE, maar op AED.
4: Oh ja, mooi.
2: Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister. Hoe herken je een oude drugsbazin?
5: Er is maar één.
2: Ik heb een plaat die ik nog nooit gedraaid heb. Sommieu, dat is Multicolor.
5: NPO Luister.

0: Katy Perry, Snoop Dogg. En Snoop Dogg, moet ik zeggen, California Girls. En Girls is dan weer met een G-U-R-L-S. Sommige ervoor en Multicolor. En die zijn volgende week bij ons in Doorn. En in Doorn is het niet gewoon maar even een weekje Doorn. Maar dan gaan we iets heel moois doen.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ik zei het net al, dat wordt een hele mooie week. En ook een week die je heel mooi kunt doorluisteren. Want een lach en een traan, ja, er gaat van alles gebeuren. Evelien, jij bent een van de razende reporters.
2: Ja.
0: Heb je dat baantje te danken omdat je al 1000 jaar bij Hart van Nederland en dat soort dingen zit?
2: Dat denk ik niet. Ik denk dat dat meer is omdat ik in het weekendprogramma maken.
0: Dus dat ik wel geïnteresseerd ben in mensen.
2: Ook dat. Ja. Ik vind het altijd wel mooi om via mijn microfoon de verhalen van andere mensen te vertellen.
0: Volgende week is het de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Kun jij het samenvatten in 1, 2, 3 zinnen?
2: Ja, we gaan wensen in vervulling brengen van mensen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met kanker. Of mensen die te maken hebben met kanker. Of mensen die mensen bij mensen bijstaan die ziek zijn. En ja, soms dan heb je gewoon even wel een moment nodig dat je verhaal even gehoord wordt. En dat je erover kan praten en dat je even je hart kan luchten. En dat je ook iets voor iemand anders kan betekenen. En die wensen die gaan wij dus in vulling brengen. En nou ja, dat kan van alles zijn. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een moeder en een dochter meegenomen in een luchtballon. Was hartstikke mooi. Zij wilde met z'n tweeën vieren dat ze genezen was. En ja, dat is dan wel echt even een moment als je over de wereld heen kijkt. En dan,
0: mooi.
2: Ja, dat zijn gewoon prachtige dingen.
0: Wat is jou bijgebleven, Gijs?
3: Nou, ik moet meteen denken aan volgens mij iemand die heel graag een keer met de brandweer mee wilde lopen. En dat jij ook, Evelien, haar verrast hebt met loeiende sirenes, met een brandweerauto opgehaald. Ze mocht met de ladderwagen omhoog. En wij maakten op dat moment radio. En dat was ergens midden in een stad. En toen kregen we vanuit de hele stad foto's van luisteraars die die ladderwagen ergens bovenuit zagen komen.
0: Had je geen hoogtevrees? Dat ding was vreselijk hoog.
2: Ja, dat je dat nou hebt onthouden.
0: Oh, man!
2: Ja, dat was afschuwelijk. We gingen 30 meter de lucht in.
0: Ja, echt, bizar is dat. Ja. Een gemiddelde flat is 20 meter. Het is gewoon echt een flinke flat.
3: Waanzinnig hoog.
0: Ja, bizar. Ja,
2: maar ik weet nog wel wat zij zei, en dat heeft mij heel erg aangegrepen. Zij zei, sinds ik ziek ben, ben ik gelukkiger. En dat is een harde les, omdat ik weet dat ik meer van het leven moet genieten. Ja. Maar ik doe het wel. Nou, dat soort dingen, dat delen wij hier graag op Radio 2. En we maken mensen ook gewoon graag blij met hun wensen.
0: Zijn mensen nog welkom?
2: Jazeker. Iedereen mag ook naar het Grote Bos komen. Want we organiseren daarvan alles. En iedereen die ons wil helpen om wensen in vervulling te brengen, die kunnen zich ook melden. Want ik heb bijvoorbeeld iemand nodig met een motor met zijspan. Ik kan niet te veel van deze wens verklappen natuurlijk, want misschien zit die persoon wel te luisteren. Maar als je een motor met zijspan hebt, meld je dan even via nporadio2.nl. En dan kan het zomaar zijn dat jij ook naar vakantiepark Het Grote Bos komt. We hebben natuurlijk die optredens. Wij zijn ook nog op zoek naar een koor. Een volledig koor. Mannenkoor, karrenspoor of zoiets.
3: Ja, hardcore.
2: Hardcore.
0: Hey, kijk je toch zo'n koor?
3: Welk?
0: Eurola.
3: Ancora.
0: Ancora.
2: Oh, ja.
3: Ik weet niet of dat het precies het koor is wat er gezocht wordt. Want dat is een zeemanskoor, drie man sterk.
2: Drie man maar?
3: Dat zijn drie. Ja, maar die zingen alsof ze met 300 zijn.
0: Hoe doen ze dat dan? Nou goed, maar
2: zo, maandag moet je kunnen aan het eind van de middag. En dan word je uitgenodigd om naar het vakantiepark te komen.
0: Oh, een stukje saamhorigheid dan.
2: Ja, en we gaan ook nog elke dag een bepaald thema gaan we in het zonnetje zetten. Ja.
3: Jij gaat een spinningclinic geven.
2: Ik ga een spinningclinic geven, want bewegen is gezond.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dus daar kan je ook voor aanmelden.
3: En wij, Ruud, wij kunnen bijvoorbeeld op maandagmiddag naar Jeroen van Inkel, want hij gaat een cursus radiomaken geven.
0: Oh, dan kan ik eindelijk goed radio maken.
3: Ja, precies.
0: Ja. En dan kan ik scratchen. Of dan gaat hij leren scratchen.
3: Jeroen leert ons alles, denk ik.
0: Wauw, dat lijkt me te gek. Of aankondigingen maken zoals die man net. Dat kunt zeggen. Zo, dan heb ik even wat muziek nodig. Ja, zo'n cursus helemaal niet zo gek.
1: In de middag. NPO Radio 2.

George Michael in Northside. Een hele mooie periode. George Michael, die overleed op kerstdag, hè? Dat was de eerste kerstdag, was het destijds. En dat was niet bevorderlijk voor zijn...

0: George Michael in Northside. Een hele mooie periode. George Michael, die overleed op kerstdag, hè? Dat was de eerste kerstdag, was het destijds. En dat was niet bevorderlijk voor zijn aantal notities in de top 2000, weet ik nog.
1: Kwam het jaar daarna pas.
0: Ja, je kunt dus strategisch overlijden voor de top 2000. Bijvoorbeeld Dolly Parton deze week ons ontvallen. Ik denk dat die dit jaar echt achterlijk hoog gaat scoren.
1: Dat denk ik ook. Die komt in de top 10 met Jolene.
2: Maar als we puur even naar de statistieken kijken, had het nog een maandje of twee later gemaakt.
0: Jawel, maar zij is natuurlijk zo'n publiekslieveling, mooi mens, stem van de eeuw, superartiest. Dat zij natuurlijk ook in het jaaroverzicht straks terugkomt. Ja. Dus je gaat wel nog een paar keer denken, oh ja, dat was dit jaar dat ze overleed.
1: Ik moest dat toen vertellen van George Michael als eerste.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Tijdens de top 2000.
0: Ja, nee.
1: Ja. En nou, het was mijn eerste top 2000, dus ik had me helemaal voorbereid op alles. En Jan-Willem Roodbeen, die kwam binnen in de studio tussen, na het nieuws, gewoon in de reclame, die zei: George Michael is dood. Ik zei: wat een leuke grap van jou. Toen zei hij: over de top 2000 maak ik geen grappen. Check maar, en je moet het brengen. Oh. Nou, ik vond dat vond ik zo moeilijk. Ja.
0: Evelien heeft ook zijn familie moeten bellen.
2: Slecht nieuws. Ja.
0: We hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, je zou denken dat oude mensen zich bezighouden met breien, bingo en puzzelen. Maar een vrouw van 101 jaar oud is in Nigeria gearresteerd vanwege de verkoop van cannabis.
2: De vrouw is ondertussen op borgtocht vrijgelaten, maar kan nog altijd worden aangeklaagd voor criminele activiteiten. En we kunnen hier dus wel spreken van een belegen drugskoningin.
0: Een belegen drugskoningin?
2: Ja, Ruud.
0: Daarom vraag je in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een oude drugsbazin? Alles welkom via de NPO Luisterapp. Dus hoe herken je nou een oude drugsbazin? Welkom, alles qua meedenken via de NPO Luisterapp.
2: Vicky is heel scherp. Hoe herken je nou een oude drugsbazin? Alles welkom via de NPO Luisterapp. Ze weet niet meer waar de cannabis.
0: Oh ja. Oh, ik had het verkeerd.
2: Leuk, Ancora.
0: Nee, wacht, ik wil leuk. Deze had ik nodig, sorry. Ik ga toch die cursus bij Van Inkel doen volgende week.
1: Hoe herken je een oude drugsbazin? Seran zegt, zij regelt altijd de high tea.
0: Oh, mooi.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.

0: fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: www.bakker.nl.
1: En zo is 5 uur, tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Herstel, het is 2 minuten na 5 uur. Hier is Sidney Dijk. Sidney, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De oud-Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op moslims in Srebrenica in 1995. Na de oorlog in voormalig Joegoslavië was hij lang onvindbaar, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Hij verborg zich in een dorp in het noorden van Servië, onder een schuilnaam in het huis van een neef. Nou, de politie had die neef al wat langer op de korrel. Ze schaduwde hem en op een gegeven moment deden ze een inval met 25 man. Toen Mladic een luchtje wilde gaan scheppen. Hij had 2 pistolen toen bij zich, verzette zich niet. En toen ging het eigenlijk allemaal heel snel en werd hij op het vliegtuig naar Den Haag gezet.
2: Mladic was al langere tijd ziek. Hij was 84 jaar. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperking zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer vanmiddag op een persconferentie. Keizer is nu zelfstandig Tweede Kamerlid en noemt haar nieuwe beweging Project 2029. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. In Berlijn was vandaag een overleg tussen Nederland en een aantal andere EU-landen die het meest bijdragen aan de Europese begroting. Doel was de strategie te bepalen bij de onderhandelingen over de EU-begroting voor de komende jaren. Volgens correspondent Chris Ostendorf hebben de landen 1 duidelijke boodschap, namelijk: het kan allemaal goedkoper.
4: Je hoort dus ook zeggen, wij, deze 6 landen, wij zijn de landen die 40% van de Europese begroting betalen. Het zijn de rijke landen. En het zijn ook de landen die 70% van de steun aan Oekraïne betalen. En hun belangrijke klacht is, thuis bezuinigen en Europees meer uitgeven, dat kunnen we gewoon niet uitleggen. En omdat deze landen gewoon veel in de pot leggen, vinden ze ook dat ze moeten kunnen meebeslissen en dat ze het recht hebben om te bepalen hoe het geld de komende jaren wordt uitgegeven in Europa.
2: Bij het overleg zaten naast Nederland en Duitsland ook Zweden, Finland, Denemarken en Oostenrijk aan tafel. En de Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband, dus de zoon van BN'er Emiel Ratelband. De opsporingsdienst denkt dat hij 23 miljoen euro heeft verduisterd. Hij zou dat geld hebben opgehaald bij mensen die wilden investeren in windturbines en zonneparken, maar al het geld zou zijn doorgesluist naar een privérekening. Het weer de komende uren nog droog. Halverwege de avond dan hevige regen en onweersbuien. Het is daarbij rond de 17 graden uiteindelijk. Morgen eerst droog, maar in de middag weer veel regen. En dan 22 graden.
1: Sidney, dankjewel. Dat is alweer Bianca Damme. Ik ben de ANWB. Hoeveel heb je?
5: Ja, het is een behoorlijk drukke spits. Er staan veel dagelijkse files. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant staat het op veel wegen vast. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Rond Utrecht heb je daar last van, want op de A12 van Den Haag naar Arnhem ging het mis bij Maarsbergen. De weg is wel net vrijgegeven, maar er staat nog een hele lange file vanaf knooppunt Lunetten met zo'n uur vertraging. Het loopt ook vast op de N224 van Zeist naar Veenendaal voor de afrit Maarn. Daar heb je 25 minuten op onthoud. In het oosten van het land is de N36 dicht van Ommen naar Almelo voor de aansluiting met de N34, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat een bus met pech. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest kost het je 40 minuten extra. En daar zijn 2 rijstroken dicht.
1: Bianca, dankjewel. Tot zo weer.
0: Zometeen bij De Wild in de Middag.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hey, ik kwam net de buren tegen.
17: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
16: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
17: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
16: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
17: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe een reis was.
16: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
18: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: De hete zomer. Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast.
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
25: NPO Radio 2.

0: het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Lekker. Volgende leven wordt rapper.
1: Het zou toch heel raar zijn als jij privé ook af en toe zo'n kreuntje door een zin zou
0: dat ik jou ga bellen van, hé Gijs, het is 19:30. Ik moet nog eventjes wat doorgeven.
1: Zijn er de mensen zijn die dat echt doen?
0: Ik denk als je rapper bent dat je zo denkt, ja.
1: Maar dan ook privé toch zo praat?
2: Nee, denk het niet.
0: Echt niet?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Hoezo niet?
2: Nou, je gaat toch ook niet, als je zangeres bent, ga je toch ook niet de hele tijd zingen tegen andere mensen?
1: Ja, maar er wordt wel heel vaak gevraagd van, joh, zoals de mensen op de radio klinken, klinken die privé ook zo? Doen ze dan ook de hele tijd, oké. En dat soort dingen, maar dat is natuurlijk wel ook...
2: Nou, jij wel, hè, Gijs?
0: Het is wel zo, als ik bij de groenteman sta en hij vraagt, wat wil je eten? Zeg ik, oké, doe maar een boekel. Klopt wel wat je zegt, dus... Nou, zie je, het is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, ik neem je mee naar Nigeria. Een 101-jarige vrouw is daar gearresteerd voor het verkopen van cannabis. Ze verklaarde tegenover de politie dat ze was begonnen met de drugshandel nadat haar winkel was afgebrand.
1: En ze is dus op borgtocht vrijgelaten. Maar we gaan even terug naar de feiten. Deze vrouw is gewoon een drugsbaas op een bijzonder hoge leeftijd.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Hoe herken je nou een heel oud drugsbazinnetje?
3: Top 5 over 5.
0: Dus hoe herken je nou een oude drugsbazin?
2: Nummer 5.
0: Rob, dankjewel voor het meedenken. Nou, ze loopt met haar wandelstikkie.
4: Nummer 4.
2: Hoe herken je een oude drugsbazin? Nina zegt, het geld bewaart ze in een steunkous onder haar bed.
5: Nummer 3.
1: Jeffrey op 3, hoe herken je een oude drugsbaas in? Nou, je kunt je drugs nog betalen met florijnen.
4: Nummer 2.
2: Terry op 2, hoe herken je een oude drugsbaas in? Ze komt met de rollator naar de afgesproken plek.
5: Nummer 1.
0: Linda, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je nou een oude drugsbaas in? Nou, ze heeft veel lijntjes in het gezicht. Oh, mooi. Dankjewel voor het meedenken. Maandag is er weer een...

Ocean. En 1986, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. En Taylor Swift de format I Knew It, I Knew You. Er is veel veranderd in het leven van Frans Bauer en zijn Mariska. De jongens zijn groot, heel groot, heel volwassen. Heel volwassen en groot. Ze hebben opeens de hele lichting schoondochters bijgekregen. Ze zijn opa en oma. Nou, we zien er zoveel bij te praten. Dus...

0: Dames en heren, tijd voor een nieuw seizoen van een Real Life gezin. De Bouwers, mag je een groot applaus? Dames en heren, hier is Frans Bouwer.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het begin geweest van de opnameserie?
1: Nou ja, ik mag wel zeggen, een hele bijzondere periode. Wat we hier de afgelopen maanden hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus het begon vrij heftig ook allemaal.
0: Ja, precies. Want heftig op een mooie manier of juist niet?
1: Ja, heftig op een mooie manier. Natuurlijk komen heel veel de dingen langs die de afgelopen maanden hier eigenlijk allemaal speelden. Natuurlijk, Maris die werd 50, wat heel bijzonder was. Daarnaast opa en oma zijn we geworden. En dan een rollercoaster aan leuke momenten, maar ook wel toch wel... Ja. Een traan die ook wel eens langskomt. Dat zit er allemaal ook in, zeg maar.
0: Frans, verwerk jij alles wat je meemaakt in platen, in muziek? Of zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou, dat hoeft niet?
1: Nou ja, ik moet je zeggen... muziek is toch wel een uitlaatklep, ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Maar ook voor de mooie dingen dan? Dat je zegt, nou,
1: ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Vind je het inmiddels makkelijker om camera's toe te laten in je privéleven? Want in het begin had je zoiets, nou, hartstikke leuk, maar op een gegeven moment is dat wel even genoeg. Groeit dat met je mee?
1: Weet je, het is, de eerste serie is bijna al meer dan 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: En we hebben eigenlijk recentelijk, vorig jaar hebben we 20 jaar later gedaan. Toen dachten we van, oké, dit is wel een moment dat we zeiden van, dit is wel prima. Maar toen werden we kregen we bericht dat we opa en oma werden. Dat vonden we toch wel een moment dat we dachten van nou, als we voor onszelf kijken wat onze eerste serie voor ons betekent, gewoon qua gevoel, ja, dan is dat toch wel een heel mooi en bijzonder, bijzonder iets eigenlijk. Hè. Daar zien we mensen in die er niet meer zijn en die voor ons ook heel veel betekend hebben. En dat is een heel belangrijk document voor ons. En ja, dit.
0: Is het pijnlijk dan? Is het mooi of juist pijnlijk?
1: Soms wel, ja, soms wel. Soms wel. Kijk, soms dan kijk je met heimwee terug naar de dingen die zijn geweest. En ja, ik denk dat deze serie ook wel iets heeft waarvan we over 10 jaar zeggen van, nou, dat was ook wel heel bijzonder. En kijk, je ziet mijn moeder...
0: ja, precies, daar wil ik naartoe.
1: Natuurlijk ook. En ik heb mijn kinderen, die hebben allemaal hun eigen leven... het opa-schap, wat ik ook wel heel indrukwekkend vond.
0: Vind je dat ook wennen, dat je opa bent nu?
1: Nou ja, ik vind het een onvoorstelbaar gevoel. Dat kan ik je niet uitleggen. Maar ook dat ging gepaard toch ook wel met heel veel angsten. Want de kleine werd bijna 7 tot 8 weken te vroeg geboren. Dus dat gaf ook nog wel wat spanning mee. Want ja, je verwacht niet dat het zou komen op dat moment. Dus ja, dat is ook zichtbaar binnen dit...
0: Nog even één vraag die mij dan bezighoudt. Frans, wat is dan de grootste krater voor jou? Is dat wegvallen van ouders?
1: De grote krater? Nou, weet je wat het is? Natuurlijk, alles wat normaal is, wat dan zeg maar onderbroken wordt, dat vult altijd een leegte. Maar je krijgt aan de andere kant ook weer heel veel dingen voor terug, maar die moet je dan wel zien.
0: Ja.
1: En als ik dan nu zeg maar op de plaats van mijn vader zit, want ik ben dan nu opa. Ja, dan dat is hoe het leven gaat.
0: Dus
1: en
0: dan moet je
1: met dealen.
0: Dus jouw kinderen zijn de nieuwe Frans. Dat is ook wel heel mooi.
1: Ja, mijn kinderen zijn de nieuwe Frans. Dat zie je precies goed eigenlijk. En ik ben zeg maar nu in de voetsporen van mijn vader. En ik begrijp nu pas echt mijn vader toen hij praatte over mijn kinderen. Nu weet ik precies waar ik het over had.
0: Praat jij wel eens tegen hem waar niemand bij is?
1: Ja, ik zit wel eens in de auto en dan kom ik langs plekken en dan denk ik, hé, dat ben ik met mijn vader geweest. En ook als ik langs Delft zal altijd een hele bijzondere plek blijven, is mijn vader geboren. En ja, soms heb ik wel eens zo van die 1-op-1 momentjes dat ik even denk van, pa, je had toch gelijk.
0: Mooi is dat. Ja, Frans, kinderen uitvliegen, nieuwe liefdes, een kleinkind, er is heel veel gebeurd.
1: Een rollercoaster.
0: Dat kun je wel zeggen. Hoe gaan jullie dat in deze nieuwe serie, is dat thema gewijs of komt het elke dag een beetje? Of elke keer een beetje?
1: Nee, weet je wat het is? Die kamers die zijn de afgelopen maand hier geweest en heel eerlijk... aankomende vrijdag om 8:30 zit ik met mijn gezin hier thuis op de bank. En kijken wij de aflevering, want we hebben hem zelf nog niet gezien.
0: Oh, wauw!
1: Dus wij weten ook niet wat erin zit. Ik heb wel in de wandelgang gehoord dat het op sommige momenten echt heel geweldig leuk is, maar ook op sommige momenten heel emotioneel. Maar wat er uiteindelijk in het programma zit, weet ik niet.
0: Oh, wat spannend.
1: Dus dat is voor ons zeg maar een heel spannend iets ook eigenlijk. Ja. Ik ben het heel benieuwd wat de mensen er weer van gaan vinden.
0: Zeg maar, in deze serie komt ook de dementie van je moeder aan bod. Maar wil je dat dan niet van tevoren helemaal bekeken hebben?
1: Ja, mijn moeder is altijd onderdeel geweest van dit gezin.
0: Ja.
1: En dat is al van dag één dat ik op het podium sta. Die is als rode draad, is mijn moeder hier betrokken geweest bij alles wat ik heb gedaan in mijn leven. En ja, wij willen haar gewoon als normaal behandelen. Ja. Wij willen gewoon niet dat zij...
0: Nee, maar ben je niet bang dan dat ik bedoel, het wordt toch door iemand anders gemonteerd?
1: Jawel, maar mijn moeder is altijd netjes verzorgd.
0: Oké.
1: Mijn moeder is de koningin. Mijn moeder is altijd een zooi.
0: Mooi. Zeg, elke vrijdagavond 8:30 NPO 1, De Bouwers, een nieuwe fase. Frans, waarom gaan wij kijken? Overmorgen. Morgenavond.
1: Nou, in de eerste plaats hoop ik dat je zin hebt om te kijken. Dat is het allerbelangrijkste. En ja, ik hoop dat je... dat je het gewoon leuk vindt. Zeg maar, dat is de reden.
0: Als iedere keer een miljoen kijkers hebt, dan zullen er wel mensen zijn, Frans, die het leuk genoeg vinden, denk je niet?
1: Dat weet je nooit, maar ik kan je wel vertellen, ik denk dat dit wel een van de meest bewogen seizoenen van De Bouwers is.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Vrijdagavond dus, morgenavond 8:30, NPO 1, De Bouwers. Frans, dankjewel.
2: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: een umbrella. Eigenlijk is het umbrella wat ze zegt. En als zij zegt umbrella, is het niet umbrella, maar umbrella.
1: Raar eigenlijk dat dan de titel wel umbrella is.
0: Ja. Maar goed, dichtelijke vrijheid, denk ik, Gijs. We moeten vaart maken, want ik ben nog even de koffiemachine aan het ontkalken.
1: Ja.
0: We hebben meer dan 250 kopjes gedronken.
1: Je proeft er meteen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat die ontkalkt is. Ja. Dus je had het eerste kopje na de ontkalking, dus vond je het lekker?
2: Oh,
1: dan heb ik dat geproefd, denk ik. Ja.
0: Oh, ja. De extra smaakje aan.
1: Even naar het toilet, zo.
0: Ik heb hier een collega, we hebben allemaal collega's, maar die willen het allemaal niet doen. Dus dat doe ik dan allemaal zelf.
1: Oh, dat willen wij niet doen.
0: Nou, ik heb...
1: Jij hebt toch ook ervoor gezorgd dat apparaat hier staat?
0: Oh, dus als ik koffie voor jullie maak al die jaren... dan moet ik hem ook zelf schoonmaken en zelf cupjes kopen.
1: Ik breng toch ook niet jouw auto voor de APK naar de garage?
0: Nee, maar ik laat jou toch ook niet lopen naar de studio?
1: Ja, dat is wel weer waar.
0: Dan voor raars.
2: Nee, maar de, nou ja.
1: Nee, ja.
0: Ja, ik werk echt met fucking luie Gen Z'ers.
2: Nee, joh, koffie zetten. Weet je, zoveel werk is koffie zetten niet, hoor.
0: Ik zet. Heb je mij ooit horen zeiken in de afgelopen 10 jaar?
1: Ja, zojuist.
0: Nee, dat is niet
1: ontkalken.
0: Ja. Nou,
2: maar ontkalken is wel stom werk.
0: Ja, ontkalken is stom werk.
1: Kan het wel heel goed.
0: Het is, gisteren vroeg ik aan iemand, ik noem geen namen, maar die luie kutdunken. Die zei, ik zei, hij moet ontkalken worden. Ja, doe het dan. En toen zei ik, ja, doe het lekker zelf. Nou, dat. Dus,
2: maar je kan ook gewoon niet luisteren naar het apparaat. En dan gewoon even denken,
0: kan niet, want op een gegeven moment stopt hij
2: mee. Stopt hij mee?
0: Het is heel...
1: eigen wil.
0: Ja, dan zegt hij, ik zet geen koffie meer. Wat zit je dan? Koffie, what else? Dus nee, daar doet hij niet aan. Dat is een arrogant apparaat.
1: Snelt Radio 2 weerbericht. Het is nu nog droog met wat zon, 26 tot 30 graden. Halverwege de avond komt er veel regen en komt er veel onweer. Morgen begint droog, later weer veel regen, dan 22 graden.
0: Is het echt Armageddon of valt het wel mee?
1: Nou, vanavond gaat het wel los,
0: oh,
1: ja.
0: Wow. Verkeerde informatie van de ANWB. Bianca Damink, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud.
0: Is het druk?
3: Ja, best wel. Er staat ruim 600 kilometer file. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant staan alweer veel dagelijkse files. Maar op de A9 in Noord-Holland sta je ook 3 kwartier vast... van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest is dat. Komt door een pechgeval. 2 rijstroken zijn er dicht. De A12 van Den Haag naar Arnhem was de weg weer vrij... bij Maarsbergen na een ongeluk. Maar nu staat er een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is weer dicht. De vertraging 40 minuten. Van Arnhem naar Den Haag op de A12 sta je ook 20 minuten vast... tussen Bunnik en Woerden. En op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat een pechgeval bij knooppunt Terbrechtseplein. Vertraging is nu 30 minuten. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Dank je, tot zo weer. Het NOS Journaal van 17:30. Hier is Sidney Dijkers. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud. De Europese voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter slepen vanwege financieel wanbeheer. Dat vanwege zijn plannen om aandelen van het WK te verkopen. De UEFA eist nu onder meer documenten op van het bedrijf van Joshua Kushner. Dat is de broer van de schoonzoon van president Trump. Kushner zou in Infantino's plannen een van de grootste aandeelhouders van het WK worden. En daarvoor zou hij 4,2 miljard euro betalen aan de FIFA... En de UEFA ziet dat als een onwaarschijnlijk laag bedrag en vermoedt daarom fraude. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er om te beginnen zeker 20 miljoen euro nodig is... om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 68668. En de Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij is vooral bekend als Optimus Prime... de heldentruck en de aanvoerder van de Autobots uit de Transformer-films en series. Het ontstaan van die stem kwam vooral door zijn broer Larry... tegen wie hij zei dat hij de stemming ging spreken van een truck.
5: I said, but Larry, evidently he's a hero truck. He's a hero. And his face got somber and he said, Peter, if you're gonna be a hero, be a real hero. So as his voice is ringing in my ears as I'm driving to the audition... and I read the copy and it said, you know... I'm Optimus Prime. No, it was... My name is Optimus Prime.
4: En dat werd hem dus uiteindelijk. Optimus Prime. Peter Cullen was 85 jaar.
0: Nou, dankjewel voor dit nieuws.
4: Alsjeblieft.
0: Wij moeten verder met dit programma.
4: Oké.
0: Want ik moet nog mooier gaan. Ik moet hem nog even af... hoe heet het nou?
1: Afkalken?
0: Afkalken, ja.
1: Ja,
0: klopt. Dames en heren, dit is NPO Radio 2 met Coldplay.
6: NPO Radio 2.

0: 1985, Prince in the Revolution in Raspberry Beret. Ook nog Coldplay in How are you? Dat was Higher Powder. Dat is niet. Ja, nu wel.
1: I was saved by God to make America great again.
0: USA. Heel Amerika is omgetoverd in een soort Dollywood. Michiel Trump is hem even naar de achtergrond, hè?
2: Heel even. Ja. Ja. Dat is zelf, Dolly Parton, daar kan dus niemand tegenop. Blijkt.
0: Bizar. Ja.
2: Dat is bizar toch. Want ik zou zeggen, natuurlijk heel groot in Amerika. Soort van groot in Nederland, maar misschien bij jongere generatie
0: minder. Nou, niet soort, hier ook wel.
2: Toch echt wel? Ja?
0: Maar, ja? Als we het flauw om te vergelijken, doe toch, want ik ben flauw. Als je Dolly Parton en Michael Jackson vergelijkt, soort van even groot?
2: Nou, ik denk niet even groot. Ik denk dat Michael Jackson nog wel iets groter is. Ik denk dat hij wel in een klasse apart zit. Maar wel dat Dolly Parton bij een groter publiek geliefd is. Ja. Weet je wel, ook in het zuiden.
0: Maar minder schandalen. Of eigenlijk geen schandalen.
2: Ja. Nee, nul. Getrouwd met één man die vorig jaar is overleden. Filantroop, dat was Michael Jackson nooit. Nul aan kleine meisjes of jongens gezeten. Dat heeft Michael Jackson waarschijnlijk wel. Nee, nul. Nul. En een vrouw die natuurlijk op een hele geestige manier zei... luister, ik ben heel klein en het kost heel veel geld om er zo uit te zien. Om er zo uit te zien als ik. Slecht, zo slecht eruit te zien, zeg maar. Een beetje, en dan cheap.
0: En tot een half jaar geleden nog gewoon op het podium.
2: Ongelooflijk, toch? Tot haar 79,5. Ik geloof dat ze... Oh nee, ze is al 80. Ze wordt in januari 81 zou ze worden. Ja. Nee, het is ongelooflijk.
0: Toch maar even over Trump hebben. Wist jij dat onze Evelien de Bruin die hier zit... dat hij vroeger een crush op je had?
3: Moet dit?
2: Oh mijn god. Moet dit?
0: Ja, Evelien dit is...
2: de Bruin en ik, Hart van Nederland.
4: Ja, dan moet ik vooral even zeggen dat ik net tegen Michiel zeg... Evelien de Bruin zit bij ons. En dat hij zegt, wie? Terwijl Evelien nou, dus hier net zegt...
2: Ik zei het niet zo. Ik zei het niet zo.
0: Je bent het zei je wel, zei je zonder te spieken. We hebben het allemaal gehoord.
2: Dat is wel waar.
3: Toen jij nog grootverdiener was bij de commerciële omroep, Ruud... toen luisterde ik ook al naar jullie samen. En toen dacht ik, oh, wat praat die man heerlijk. Ik hou namelijk een beetje
0: van... Michiel ook, toch?
2: Wat een inkopper. Wat goed, Ruud. Je wordt te weinig betaald. Jij moet een loonverhoging. Pas van die balken en de norm.
3: Nee, en toen dacht ik, oh, ja, ik hou dus een beetje van dat... misschien beledig ik je daar wel mee, maar dat bekakte van jou, Michiel. Dus,
2: en toen... Dat zet ik ook extra aan dat Ruud stiekem ook een kakker is. Dat zet ik dan een beetje aan.
0: Toch, natuurlijk. Ja.
3: De kakkers onder elkaar. Nou, als jullie. Ik ga er weer tussenuit.
0: Oké,
2: Michiel. Nee, dat is goed.
3: Oh, ja, en het is over hoor, Michiel. Don't worry.
2: Oh, dus, nee, daar hebben we. Nee, Ruud staat nu op één en ik sta op.
0: Ze is nu een verliezenbuur zoon. Michiel, toch even van Dolly Parton naar Trump. Hij heeft erop gereageerd.
2: Ja, hij heeft dus de vlaggen half stok gezet voor, ik geloof, 10 dagen. En hij heeft gezegd, luister, dit was een hele grote, we zullen haar missen. En dan zegt hij een beetje hetzelfde wat bijvoorbeeld mensen ook als Barack Obama hebben gezegd. Paul McCartney, maar bijvoorbeeld ook iemand als Eminem. Eminem die is groot geworden met alleen maar luisteren naar rap. Die zei toch, luister, ik ben ooit in de Rock'n'Roll Hall of Fame geïntroduceerd samen met Dolly Parton dezelfde dag. En ik heb groot bewondering voor haar. En dan denk je toch, die vrouw heeft dus zowel Paul McCartney als Eminem in haar, zeg maar, bewonderaars. Ja, dat is toch wel knap, vind ik. Ja. Dat vind ik echt wel knap.
3: En democraten en republikeinen, want echt iedereen vindt haar leuk.
2: Klopt, dit is inderdaad een vrouw die door iedereen bewonderd wordt... omdat ze al 100 jaar beroemd is. Omdat ze heel veel geld heeft weggegeven. Boeken heeft ingezameld voor arme kinderen. Omdat ze uit, weet je wel, Tennessee, Kentucky, het zuiden... daar komt ze vandaan, Nashville doodgegaan. Alles aan haar klopt. Ze heeft een paar films gemaakt. Eén met Jane Fonda, één met Sylvester Stallone. Alles klopt bij die vrouw.
0: Dat klinkt misschien een beetje zijig, maar ik bedoel het goed. Heeft het Amerika dichter bij elkaar gebracht deze week?
2: Ja, zijig. En Evelien, en dat is geen kakkerswoord, zijig. Oh my god, kom op. Heeft het Amerikanen dichter bij elkaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze even moeten. Mm-hmm. Als zowel Obama als Trump zeggen... luister, Dolly Parton was een hele grote, we zullen haar missen. Dan is er iets aan de hand. En dan gaan de vlaggen dus half stok.
0: Vooral,
2: en dat is uitzonderlijk.
0: Sorry, Michiel. Nee, vooral uit het Amerika. Vooral uit het Amerika. Wat nog klopt in ons systeem. Weet je, zonder een of andere enge... Trump die het niet zo lekker heeft met de wereld, maar uit het Amerika, wat onze grote droom was.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat zeg je mooi, inderdaad. Want daar hoort zij inderdaad bij. Dat soort de wereld van de entertainment. Van gewoon zijn en, weet je wel, liedjes maken en dan heel beroemd worden, maar wel gewoon blijven. Dat wordt de hele tijd over haar gezegd. Hè. Ze bleef gewoon. Ze bleef iedereen begroeten. Iedereen telde voor haar. En dat is wel mooi. En dat bij Trump is dat natuurlijk volledig weg.
0: Ja,
2: maar het is ook een beetje een beeld dat... Nou, sorry. Nee, ga ik te ver.
0: Zeg maar. Het beeld wat...
2: Nou, ik wilde even zeggen, we letten wel heel erg op de verdeeldheid in Amerika. Dat komt ook een beetje omdat de media, ook in Nederland, daar heel erg van houdt. Daar moeten we het nog een keer dieper over hebben, maar het is ook wel een beetje media.
0: Oh, dus jij, eigenlijk zeg je Trump valt wel mee?
2: Nee, Trump valt zeker niet mee. Maar het is niet zo dat we het de hele dag over Trump hebben, dat wil ik meer zeggen.
0: Nee, oké. Nee, dat doen wij dan wel voor jullie.
2: Juist, dat doet de Nederlandse media meer dan gewone mensen in Amerika. Dat hebben we de afgelopen 3 maanden weer gemerkt in Amerika.
0: Laten we dan iets aardigs over Trump zeggen. Afgelopen week heeft hij ruzie gemaakt met Canada. Ze kunnen elkaar eens kloten kussen. Ik heb het nog even vrij vertaald. Dat las ik in de media. Wat is er aan de hand tussen Canada en Trump?
2: Canada pikt het gewoon niet langer. En Canada laat aan Europa zien hoe je moet terugvechten. Trump wil importheffingen vanuit Canada. En dan zegt Canada, oké, dan doen wij hetzelfde richting alle Amerikaanse producten.
0: Wacht even. Volgens mij heeft een van de Trump-aanhangers gezegd dat Canada een provincie is van Amerika.
2: Juist, dat heeft Trump zelf gezegd. De 51st State, inderdaad. En Carney, of toen, de voorganger, de zoon van Fidel Castro. Die was de gouverneur van de staat Canada. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Canadezen zijn heel lief. Iedereen houdt van Canadezen. Het zijn een beetje een soort van leuke Belgen voor de Nederlander, zeg maar. Maar als je te ver gaat, dan gaan de gloves off, elbows up, and then they're gonna fight.
0: Oké, dan nog een ander dingetje. Trump heeft tijdelijk...
2: Kun je een ijshockey-referentie nemen?
0: Nee, ik zoek even de lachband. Ijshockey, super. Superleuk, dat was een puk. Je maakte een puk.
2: Je bent toch een ontzettende kakker.
0: En een sliding met je bouwerschaatsen, heerlijk.
2: Wow. Met je bouwerschaatsen, man. Ja,
0: ja. Hey, wow. Luister eens, gisteren kwam naar buiten dat Trump tijdelijk de aanvragen voor visa wereldwijd stillegt. Ja. Hij wil geen mensen meer.
2: Nee, jouw aanvraag ligt dus stil. Als je dus nu hebt ingediend en je ligt ergens bij het consulaat in Den Haag, Amsterdam, weet ik veel waar, dan ligt dat stil, omdat, zegt Trump, we moeten onze consulaire mensen beter opleiden om mensen eruit te pikken, immigranten of mensen met een visa die willen komen naar Amerika, om degene tegen te houden die ooit op de Amerikaanse staat gaan rusten, die ooit een uitkering krijgen, of een WW, of een WAO, of een AOW, of noem maar op. Ja. Dat willen we niet meer, zegt Trump. Dus iedereen... Ja, een WW, een werkloosheidswet?
0: Je bent al een tijdje weg, dat geef niet. Ja,
2: Oké. Ja, 20 jaar weg. Dat ik Evelien niet meer ken, dat is het erge.
0: We gaan afronden.
2: Oh, pardon. Dus nu meteen gewoon, dan in één keer? Oké. Nou, zonder bruggetje. Ruud de Wild, Michiel Vos vanuit de straten van New York voor NPO Radio 2 met Evelien, Gijs en Ruud.
5: NPO Radio 2.

0: Sarah Larsen en Midnight Sun. Tot zover dit radioprogramma, dames en heren. Zometeen na 6 uur hoor je Emily Claire de Wild. Wat ga je doen?
1: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, Ruud. Als jij bijvoorbeeld iedere keer als jij een reclame hoort over een financieel product, dan heel snel je bankrekening checkt, Evelien de Bruin.
2: Ja, dat ben ik.
0: Doe jij dat?
2: Ja, dat is echt zo erg.
0: Hè?
2: Ja, als het gewoon over geld gaat, dan pak ik mijn telefoon en ga ik mijn bankrekening checken.
3: Maar waarom? Dan kun je zien dat er nog genoeg is, of?
2: Ja, dan word ik zenuwachtig. Gewoon even checken.
0: Oké,
1: mooi. Beleg jij ook?
2: Ja.
0: Okay. Oh ja, serieus?
2: Ja, ja, oh, wow. Maar heel klein beetje hoor. Dus ze zijn ook aan jou besteed, die reclames.
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: Ah, ja. Nou ja, of misschien ga jij wel, Ruud, heel lekker op mannen met extreem veel aftershave op.
0: Gadverdamme.
1: Ja, je hebt
0: van
1: ze
0: die
1: wel.
0: Mannen die je voor een tientje opdoen.
2: Ja, lekker. Weet je wie altijd heel veel aftershave? Jeroen van Inkel heeft heel veel. Die ruik ik op zondag, ruik ik hem al in de lift, terwijl hij er zelf niet in staat.
0: Dat hij pas maandag komt.
1: Ja. Daniel ook hoor. Daniel heeft ook veel parfum op.
0: Daniel Lippens?
1: Ja, vind ik wel. Een heel duur parfum heeft hij. Is echt
0: daar mag je meer op.
1: 50 euro of zo. Jeroen Kijkenvechter heeft ook lekker.
3: Uurtje.
0: Rijke mensen allemaal.
3: Wat zeggen? Ze zien de
1: maar
3: wat
1: kosten,
3: hè?
1: Ja, precies.
0: Wat nu belastingcenten, dames en heren.
1: Belastingcenten. En we gaan bellen over de stichting No Guts, No Glory.
0: Oh, wat gaan die doen?
1: Nou, zij vervullen muzikale mensen van wensen van mensen met kanker en hun mantelzorgers. Oh, ja. En dan wel vaak in de muzikale hoek.
0: Ach, wat
1: met
0: mooi.
1: Het idee dat muziek troost. Dus het is echt supergoed. Daar gaan we over daar.
0: En volgende week zijn wij met z'n allen op de camping in Doorn. Voor de KWF...
1: Wensweek.
0: Wensweek. Ja, dat is echt heel mooi om te doen. Om te mogen doen, zo moet ik het zeggen.
3: En om te volgen ook. Is ook de hele week volgens mij op NPO 1 Extra.
1: Ja, klopt.
3: Ja, meekijken.
1: NPO 1 Extra.
0: Goed. Ja. Zijn we allemaal scherp, jongens?
1: Oké, klaar ervoor?
0: Ja.
1: Oké.
3: Ed Sheeran. Don't.
1: Nee.
3: Sing.
1: Ja.

0: Sarah Larsen en Midnight Sun. Tot zover dit radioprogramma, dames en heren. Zo meteen na 6 uur hoor je Emily Claire de Wild. Wat ga je doen?
1: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, Ruud. Als jij bijvoorbeeld iedere keer als jij een reclame hoort over een financieel product, dan heel snel je bankrekening checkt, Evelien de Bruin.
2: Ja, dat ben ik.
0: Doe jij dat?
2: Ja, dat is echt zo erg.
0: Hè?
2: Ja, als het gewoon over geld gaat, dan pak ik mijn telefoon en ga ik mijn bankrekening checken.
3: Maar waarom? Dan kun je zien dat er nog genoeg is, of?
2: Ja, dan word ik zenuwachtig. Gewoon even checken.
0: Oké,
1: mooi. Beleg jij ook?
2: Ja.
0: Okay. Oh ja, serieus?
2: Ja, wow. Maar heel klein beetje hoor. Dus ze zijn ook aan jou besteed, die reclames. Ja.
0: Oh, leuk.
1: Ja. Nou ja, of misschien ga jij wel, Ruud, heel lekker op mannen met extreem veel aftershave op.
0: Gadverdamme.
1: Ja, je hebt
0: van
1: ze
0: die
1: wel.
0: Mannen die je voor een tientje opdoen.
2: Ja, lekker. Weet je wie altijd heel veel aftershave? Jeroen van Inkel heeft heel veel. Die ruik ik op zondag, ruik ik hem al in de lift, terwijl hij er zelf niet in staat.
0: Dat hij pas maandag komt.

0: ik mijn telefoon, ga ik mijn bankrekening checken.
1: Maar waarom? Dan kun je zien dat er nog genoeg is, of?
0: Ja, dan word ik zenuwachtig. Gewoon even checken.
2: Oké.
3: Okay. Beleg jij ook?
0: Ja.
2: Okay. Oh ja, serieus?
0: Ja, ja, oh, wow. Maar heel klein beetje hoor.
3: Dus okay. Ze zijn ook aan jou besteed, die reclames.
0: Ja.
2: Oh, leuk.
3: Ah, ja. Nou ja, zo, of misschien ga jij wel, Ruud, heel lekker op mannen met extreem veel aftershave op.
2: Gadverdamme.
3: Ja, ja. Je hebt
2: van
3: ze
2: die
3: wel.
2: Mannen die je voor een tientje opdoen.
0: Ja, lekker. Weet je wie altijd heel veel aftershave? Jeroen van Inkel heeft heel veel. Die ruik ik op zondag, ruik ik hem al in de lift, terwijl hij er zelf niet in staat.
2: Dat hij pas maandag komt.
3: Ja. Daniel ook hoor, Daniel heeft ook veel parfum op.
2: Daniel Lippens?
3: Ja, ja, vind ik wel. Heel, heel duur parfum heeft hij. Is echt
2: daar mag je meer op.
3: 50 euro of zo. Jeroen Kijk, de Vlichter heeft ook lekker.
1: Uurtje, beetje. Ja, ja.
2: Rijke mensen allemaal.
1: Wat zeggen? Ze zien de
3: maar wat kosten,
1: hè?
3: Ja, precies.
2: Van uw belastingcenten, dames en heren.
3: Belastingcenten. En we gaan bellen over de stichting No Guts, No Glory.
2: Oh, wat gaan die doen?
3: Nou, zij vervullen muzikale mensen van wensen van mensen met kanker en hun mantelzorgers. Oh, ja. En dan wel vaak in de muzikale hoek.
2: Ach, wat
3: met
2: mooi.
3: Het idee dat muziek troost. Dus het is echt supergoed. Daar gaan we over daar.
2: En volgende week zijn wij met z'n allen op de camping in Doorn. Voor de KWF...
3: Wensweek.
2: Ja, Wensweek. Ja, dat is echt heel mooi om te doen. Om te mogen doen, zo moet ik het zeggen.
1: En om te volgen ook. Is ook de hele week volgens mij op NPO 1 Extra.
3: Ja, klopt.
1: Kunnen we meekijken.
3: NPO 1 Extra. Goed.
2: Ja. Zijn we allemaal scherp, jongens?
3: Oké, okay, klaar ervoor?
2: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Ed Sheeran.
4: Don't.
3: Nee.
4: Sing.
3: Ja.
2: Ik vind het niet erg dat ik het niet weet.
1: Hoezo, dit is een leuke plaat.
2: Ja, dit vind ik geen leuke plaat toevallig. Maar mag ik? Mag, hè? Dat mag.
3: We hadden Ed Sheeran voor jou geregeld voor volgende week.
2: Ja, precies. Voor mijn huwelijk. Zeg,
1: ga je naar dat koffiezetapparaat? Is dat klaar, dat ontkalken?
2: Ik heb het filmpje geplaatst staan op Instagram.
1: Ed Ruud de Wild.
2: Hoe lui jullie zijn.
1: Ah, wat een flauwekul.
2: Ja, helemaal geen flauwekul. Veel plezier met Emily.
3: We zijn er maandag weer.
2: Evelien, dankjewel voor deze week.
5: Is NPO Radio 2.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: €2,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 kiwi gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Het is 1 over 6. Goedenavond, je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goedenavond.
6: Goedenavond, Emily. Opnieuw duikt een Nederlandse massa-zaaddonor op, heeft Nieuwsuur ontdekt. Hoeveel kinderen die man precies heeft verwekt is niet bekend, maar het zijn er in ieder geval meer dan 100. Deze journalist van Nieuwsuur weet meer over de man.
7: Ja, deze man heet Simon. Hij komt uit de regio Groningen. Hij is 43 jaar. Maar hij gebruikt ook meerdere aliassen. Dus mensen kunnen hem ook kennen als Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. En we weten dat hij nog altijd actief is als spermadonor. Hij heeft via diverse spermabanken gedoneerd, maar biedt zich ook op internet aan als donor.
6: Een groep vrouwen probeert nu te voorkomen dat de man nog meer kinderen verwekt. Hij zal onder meer liegen over hoeveel kinderen hij heeft, en hij zou ook seksueel getinte appjes sturen naar vrouwen. De politie heeft een man van 58 uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden plaats tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man zit sinds begin deze maand vast. Hij wordt verdacht van verkrachtingen en pogingen daartoe. De politie kwam de man op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuurmeer ontstaan, zegt correspondent Davy Boerema.
8: In dat gebied regent het ook, dus dat meer is zich aan het vullen. Daarbij zijn er nog enkele blokkades in de Trishuli-rivier, waar steeds meer water in ophoopt. Dus Nepalese autoriteiten hebben nu ook weer gezegd dat journalisten, hulpverleners, reddingswerkers moeten oppassen bij de oevers van de rivier en daar niet te veel bij in de buurt moeten komen.
6: Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot ruim 350. Er worden nog altijd honderden mensen vermist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een aantal Nederlanders. En rond deze tijd begint de loting voor de Champions League. 36 teams worden straks uit een balletje getoverd en namens Nederland doen PSV en Feyenoord mee. Elk team speelt 4 keer thuis en 4 keer uit. Staat een club na die 8 wedstrijden bij de bovenste 24 van de ranglijst, dan is de volgende ronde een feit. PSV en Feyenoord kunnen niet tegen elkaar spelen in deze fase van het toernooi. Het weer nu nog droog. Halverwege de avond vanuit het zuiden dan zware regen- en onweersbuien. Daarbij kan in korte tijd ook veel regen vallen. En er zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk. Vannacht is het een graad of 17. Morgen dan eerst droog, maar later weer buien en 22 graden.
5: Dankjewel, Sydney. Dan de files bij de ANWB is Bianca Daming. Bianca, goedenavond.
9: Goedenavond, Emily. Veel files worden alweer korter, maar het is toch nog vrij druk op de weg. Vooral in de Randstad en op de wegen in Noord-Brabant. Maar ook in Noord-Holland staat nog een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest, daar heb je bijna 40 minuten op onthoud. Komt door een bus met pech, 2 rijstroken zijn dicht. Het is ook heel druk op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Bilthoven en Huizen. Vertraging is een half uur daar. Op de A16 staat het vast. Al de hele middag is het heel erg druk rond Dordrecht. Van Rotterdam naar Breda heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. En in Brabant sta je bij Eindhoven op de N2. Vanuit Maastricht een half uur vast door een pechgeval. 2 rijstroken zijn dicht.
5: Dankjewel. Ster.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
21: ik red me wel hoor.
20: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
22: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
23: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
25: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de

0: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1.

Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het oor wil ook...

0: Studio, Radio 2.
1: Hi, met mij. Hey, vergeet je zo niet de was binnen te halen voordat de hel losbreekt. En heel veel delen van het land is code geel zometeen. Of zit je al met bonzend voetbalhart naar de Champions League loting te kijken? Het komt hoe dan ook goed. Welkom in ieder geval bij het Orwell ook wat. En het is donderdag, dus is er iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar het moet toch echt een keer van je hart? Dan bied ik daar plek voor om dat te vertellen. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar doe al 6,5 jaar. Als jij bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar ongekookte noedels eet, omdat je kauwen op die harde stukken het lekkerst vindt. Of heb jij misschien zo'n empathisch vermogen dat een gesprek voeren over iemand anders zijn sores ervoor zorgt dat uiteindelijk jij degene bent die getroost moet worden? Of loopt het angstzweet over je rug als je schoenen met veters ziet en draag je daardoor alleen maar schoenen met klittenband omdat je nog steeds niet je veters kan strikken? Nou, niks is te gek, laat me weten. 0800-1122 is mijn nummer. En anders gewoon via de NPO Luister-app.
2: NPO Radio 2.
0: Er is maar één. NPO Radio

Sean Burr en Homewrecker en daarvoor Fleetwood Mac. En Sarah hier bij het Oorwel ook, wat goede avond nog steeds. Weet je waar een mens altijd van opknapt? Dat is disco. Ja, ja, zelfs als metalhead weet je dat af en toe gewoon een beetje disco een mens goed doet. En met het weekend bijna om de hoek leek het me een muziekgenre om er vast even heel vrij bij te dansen als niemand kijkt. En disco met heel veel blazers erin dragen ook dus voor, wist niet of je dit weet, voor 37% bij aan een nog beter humeur. Dat blijkt dus uit kersvers onderzoek van onderzoeksbureau EC De Wild. Ja, ja. 37% wedden. 37% beter humeur.

0: ik ook. En dat vind ik echt...
1: Nou ja.
0: Ik maak niet broccoli of zo. Want dat lust ik niet. Bloemkool lust ik ook niet. En fruitvrouw ben ik ook niet. Ik ben ook niet echt een aardappeldame. Nee, verder eet ik merendeel pannenkoeken met zwarm.
2: Ah, dat is zo lekker.

Nikido en Narcotic en daarvoor de geweldige Candy Staten, Young Hearts Run Free. Jantine die zegt, goedenavond daar, wat zijn jullie weer lekker bezig. Dankjewel Jantine. Ik weet dat ik je altijd mag lastigvallen met een verzoekje, dus dan doe ik dat ook. Sweet Goodbyes van Cresup vind ik echt een toekomstige evergreen. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Ze zegt, je doet mij en denk ik ook andere luisteraars een plezier als je die draait. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Heel leuk. Dankjewel Jantine.

0: met het Sweet Goodbyes. Inmiddels is het 7:01. En de NOS Headlines krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goedenavond.
1: Goedenavond, Emily. Wethouder Tom de Nooier van de Gelderse gemeente Oldebroek heeft excuses aangeboden voor een foto die hij deze week deelde. Daarop is te zien dat hij met een Kalasjnikov en een vlag van de pro-Russische regio Transnistrië loopt. De Nooier is ook presentator bij Ongehoord Nederland. De dood van de Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic haalt veel oude wonden open bij Nederlandse veteranen, zegt de veteranenorganisatie Dutchbat 3. De Nederlandse VN-militairen moesten de enclave Srebrenica beschermen toen Mladic in 1995 daar binnenviel. Dutchbat-veteranen zullen volgens de organisatie contact zoeken met nabestaanden en overlevenden. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. Hij had in de sprint geen moeite met de Spanjaard Enric Mas. De Vlaming Ramses de Bruyne kwam als derde over de streep. En goed nieuws voor de fans van GTA 6, het spel. Na jaren van speculatie en uitstel krijgen we vanavond eindelijk een uitgebreide blik op die game te zien. Een speciaal programma op Netflix laat om 9 uur nieuwe beelden uit de game zien. GTA 6 komt in november uit en dat wordt groots, zegt deze gamejournalist.
2: Misschien geloof je me niet, maar het is wel echt zo. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus misschien komt er een nieuwe Star Wars film aan. Misschien komt er een nieuwe Spider-Man film. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release. Het is insane groot.
1: Online gaan al beelden van die game rond. Die zijn gelekt door iemand die zichzelf Cyberleak noemt. Het weer, halverwege de avond zware regen- en onweersbuien. Vannacht is het uiteindelijk daarbij een graad of 17. Morgen eerst dan droog, maar later weer buien en dan 22 graden.
0: Dankjewel, Sydney. Dan de files bij de ANWB is nog Bianca Damink. Hi, Bianca.
3: Hallo, Emily. Er staan nog een paar files. Op de A9 staat nog altijd de bus met pech van Amstelveen naar Alkmaar bij Uitgeest. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging nog steeds bijna een half uur. Twee rijstroken zijn ook dicht. En het is nog druk op de A27. Van Utrecht naar Almere sta je een kwartier in de file tussen Hilversum en Eemnes door een ongeluk. En van Utrecht naar Breda, ook op de A27 dus, staat het vast tussen Noorderloos en Werkendam. En daar is de vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen hoor je wat de geweldige stichting No Guts, No Glory voor mensen met kanker doet. En voor hun mantelzorgers hoor je zometeen.

0: Tears and No Rush. Nee, The Rush. Goed, wie nu op Vlieland is, heeft best wel grote kansen. Hangt niet meer alleen. Volgens mij hangt zij niet, Rox. Wel? Oh, hangt ze gewoon? Oké, sorry. Wie nu op Vlieland is, heeft grote kans Evelien Veldboom tegen het lijf te lopen. Evelien heeft lymfeklierkanker en onderging daarvoor een stamceltransplantatie. En nu reist ze door stichting No Guts, No Glory naar het festival Into the Great Wide Open. Dat is op Vlieland. Want die geweldige stichting die vervult muzikale wensen van mensen met kanker. Ook voor hun mantelzorgers vanuit de gedachte dat muziek troost, kracht en vooral ook herinneringen kan geven. Evelien, hoi!
1: Hallo.
0: Hoe is het nu met jou?
1: Ja, goed. Het is alsof ik naar een ander land ben afgereisd. Want het is hier super blauwe lucht en 25 graden. Dus ik ben even helemaal weg.
0: Geen code geel in ieder geval?
1: Nee, ik zie daar nog helemaal niks van.
0: Hoe kwam jij bij deze stichting terecht?
1: Ja, ik hoorde het van een kennis die ook kanker heeft. En die was daarmee op Best Kept Secret geweest, festival in juni. En zij zei, ja, je kan gewoon een wens doen. En die komt dan waarschijnlijk uit. En toen dacht ik, ja, mijn grote wens is naar Into the Great Wide Open gaan. Het festival wat altijd zo snel uitverkocht is. En waaraan ik gewoon ook niet altijd weet hoe ben ik eraan toe op het moment dat het festival er is. En waar ik dus nog geen kaartjes voor had. Maar ik hou heel erg van dit festival. En toen dacht ik, oh, dan als ik dan een wens zou mogen doen, een muzikale wens, dan zou het zijn dat ik hierheen zou mogen.
0: Wat gek. Wat goed ook dat zij zo inzetten op de kracht van muziek. Want ja. Welke rol speelt muziek voor jou tijdens je ziekte en je hele proces en bijvoorbeeld na die hele zware stamceltransplantatie?
1: Nou, als ik denk ook aan die stamceltransplantatie, dat was ook echt op het moment dat Into the Great Wide Open was en mijn hele vriendengroep hier was. Dus dat was een soort, dat was natuurlijk extra heftig of zo, van ik wil daar echt bij zijn. En toen had ik een heel klein boxje aan mijn ziekenhuisbed hangen en ik luisterde toen die hele playlist mee. En op de een of andere manier voelde ik me toen wel heel verbonden met die muziek die ik daar uit de box hoorde en die zij daar live hoorden terwijl ze op het eiland waren. Dus ik weet niet, het is voor mij een grote verbinder en een manier om uit mijn hoofd te raken en even helemaal weg te zijn van de plek waar ik op dat moment misschien niet zo graag wil zijn.
0: Ja.
1: Helemaal vrij dansen. Dat zit er voor mij ook bij op zo'n festival. Dat je samen bent en gewoon op de golf van dat festival de dagen doorgaat.
0: Ja, dat is wel te gek zeg. Voel je meer dat je leeft tijdens zo'n festival als je het over dansen hebt?
1: Ja, dat denk ik wel. En vooral gewoon echt op zijn allermeest in dat moment. Dus, en helemaal zo op een eiland. Je vergeet gewoon ook even lekker ver weg van het ziekenhuis. En van de dingen die daar misschien weer sneller op je afkomen. Is het hier gewoon, we zijn met z'n allen dit aan het doen. En voor de rest is er even helemaal niks anders wat geldt.
0: Zo, wat te gek zeggen. Het is echt goed dat ze dat doen. En je mag dan ook eventueel een mantelzorger meenemen. Mocht dat ook bij jou?
1: Ja, ik ben met mijn twee partners, dus we zijn lekker met z'n drieën hier. En er zijn ook gewoon veel vrienden die ook dus die 4 jaar geleden die hier allemaal waren, ook nu op het eiland zijn. Dus we gaan straks naar het terrein en dan bij de eerste DJ's lekker met z'n allen proosten en de eerste dans doen. Het is ook gewoon lekker te midden van andere mensen het leven vieren.
0: Het leven vieren, precies dat. Nou, ik dank je wel dat je je verhaal wilde delen. Geniet enorm van Vlieland en van Into the Great Wide Open. Iedereen gunt dit jou natuurlijk ook. En meer informatie over de stichting en het indienen of steunen van een muzikale wens is te vinden op stichting ngng.nl, dus stichting No Guts, No Glory. Dank je wel even en heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel.
0: Doei.

0: Spin Doctors, Two Princes.
1: De After Dinner.
0: Jij bent natuurlijk nu aan het uitbuiken van je ravioli. Dat snap ik. Kun je vast een beetje chille plaat bij gebruiken? Ik heb vandaag heel erg veel zin in Dinah Washington met About the Boy. Nummer gaat over heel erg verliefd zijn, dat je gezonde verstand gewoon heel even de kamer verlaat. Ze heeft dat dus door heel veel mensen gecoverd. Maar haar versie met het arrangement van Quincy Jones is echt om je vingers bij af te likken.

0: Net buiten de heg gesnoeid. En het is Emily die mij boeit. Wat een mooie muziek toch weer. Yeah.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen.

0: net buiten de heg gesnoeid. En het is Emily die mij boeit. Wat een mooie muziek toch weer. Yeah.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: net buiten de heg gesnoeid. En het is Emily die mij boeit. Wat een mooie muziek toch weer. Yeah.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
15: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
19: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar er kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Blijft het onderzoek van Nieuwsuur. Journalist Jan Klein-Nijenhuis vertelt erover.
20: Ja, wat we terug horen.

0: van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Suzanne. Nou, er is nog best wel aardig wat files op dit moment. Zo 6:55 op een donderdag, toch Bianca?
3: Ja, er staan er toch nog een paar, zo helemaal aan het eind van de avondspits. Ja, op de A12, daar rijdt het nu weer langzaam door Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem heb je voor de grens een kwartier tijdverlies. Op de A76 van Aken naar Geleen staat file tussen knooppunt Ten Essen en Spouwbeek. Ook daar heb je nu een kwartier vertraging. En het is nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En daar is de vertraging bijna 10 minuten.
2: Dankjewel. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen maar. Dus trek iets uit, maar hou je radio aan.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik doe het.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: zou ik niet weten wie ik nou cooler vind. Is het nou Ann Wilson of Nancy Wilson? Ik vind ze allebei zo cool.
1: Nancy is de gitarist?
0: Ja. En ze zangeres.
1: Ja, ja, moeilijk.
0: Wij vette. Ja. Vette wijven zijn het. Ja.
2: NPO Radio 2.
3: Het oor wil ook wat.
0: Je bent nog steeds bij het ho-wow. Of zoals Ruud de Wil zegt, how-wow.
1: Elke dag, hè?
0: Hij zegt elke dag how-wow. Hij zegt elke dag Emily Claire de Wild. Zo heet ik ook, dus zo raar is het niet. Maar het is ho-wo, het oor wil ook wat, afgekort. We kijken stiekem al een beetje het weekend in. Wat ga jij doen?
1: Ja.
0: Wasjes draaien.
1: Nou, ik ben er redelijk bij met de was. Wij krijgen logeetjes. Ja. Dus ik denk dat ik even ga kijken welke leuke kinderfilm er draait.
0: Oh.
1: En dan ga ik denk ik met de kinderen naar de bios. Wat ik, daarna ben ik dus wel blut. Want naar de bios gaan is een duur grapje.
0: Doe jij dan ook popcorn of niet? Want ik, dat is die weer.
1: Ik probeer dan om één snackje daar te doen. En dan door het drinken stiekem in mijn tas om een beetje te besparen.
0: Ja, maar sommige bioscopen die willen in je tas kijken.
1: Oh, doen ze hier niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, bij ons wel.
1: Bij de Kinepolis in Den Bosch?
0: Bij de Kinepolis?
1: Checken ze niet
0: bij de Kinepolis in Den Bosch. Hey, geheimtje. Nee, ik heb stiekem denk ik een partner die niet gaat voor de film, maar voor de popcorn.
1: Oh.
0: En dan heeft hij zin in popcorn en dan zegt ze, we zijn een film gaan. Denk al, omdat je popcorn wil eten.
1: En dan wil hij gewoon dat het die warme popcorn.
0: Zoet en zout. Heeft hij twee bakken?
1: Ik ben van de nachos meer.
0: Oh ja.
1: Met de kaassmurrie erbij.
0: Klieren. Okay. Goed, is er iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar moet het toch echt een keer van je hart? Dan sta ik open voor alles. Bijvoorbeeld als je altijd chilisaus in je tas hebt, kan je er altijd even ergens op overheen gooien. Of misschien heb jij gewoon één paar schoenen altijd drie keer. Je afgetrapte paar, je huidige paar en alvast een nieuw paar, mocht je huidige paar het begeven. En dan heb je gewoon een perfect doorschuifsysteem, waarbij je eigenlijk al weet dat de schoenen elke 56 weken een plekje opschuiven. Het zou kunnen, het zou kunnen. We listen and we don't judge. Vertel jij je schatje bijvoorbeeld al 16 jaar dat je op dinsdag en donderdagavond gaat squashen met de guys, maar eigenlijk draai jij je heupen met de girls tijdens Zumba.
1: Ik zou dat ook trouwens helemaal geen probleem vinden als mijn partner die deed.
0: Nee, ik ook
1: draai lekker de heupen.
0: Maar ik wil het wel weten.
1: Ja, het boeit mij ook niet.
0: Nee.
1: Ik ben gewoon niet jaloers genoeg.
0: Nee, ja, ik zou niet jaloers zijn. Ik wil het ook wel zien.
1: Oh, zo.
0: Om aan die popcorn eraf te trainen natuurlijk. Hey, en ja, het is natuurlijk, wat is het, 27 augustus. Voor de laatste keer, jongens, dit jaar heb ik deze jingle.
1: Oh.

0: Dit is de Know-It-All hier op 2. Daar gaan we.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Wat zijn nou dingen die je doet of vindt die je niet per se van de daken zou schreeuwen? Of bij een borrel zou zeggen op je werk? Coranne bijvoorbeeld, die zei... Ik word echt heel nerveus als ik met mijn auto door de wasstraat moet. Doodeng. Dat kan. Eens even kijken wie er hangt. Hallo, met wie?
4: Hallo, met George.
0: Hi George. Is dat je echte naam?
4: Zeker is dat mijn echte naam.
0: Oké,
4: okay. Vind je hem uniek?
0: Ja, ik vind hem wel uniek. Ja, voor een, ik denk, Nederlander. Vertel.
4: Zeker. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar mijn allereerste zoen was met een moeder van een vriend van mij.
0: Oké. Okay. Jouw eerste zoen was met de moeder van een vriend?
4: Allereerste. Ja.
0: Oké.
4: Niet mijn trotse momenten, nee.
0: Hoe oud was je?
4: Ik was net 18 geworden toen.
0: Oké. Okay. En hoe oud was zij?
4: Ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Ook durf niet, maar volgens mij rond de 46.
0: Oké. Okay. Zij was rond de 46.
4: Er zit wel een verschilletje in.
0: Ja, er zit een verschil in. Oké. Okay. En hoe is dit gebeurd?
4: Nou, het is wel een... Ja, ik had dus een vriend van mij op mijn mbo-school. En hij had me uitgenodigd voor zijn slagingsfeestje. En ik kende hem al een tijdje. En ik kwam daar op dat feestje en het was meer een soort van afterfeestje. En iedereen was lekker aan het dansen. En ik dacht van ja, als er wordt gedanst, dan ga ik lekker meedoen. En ik stond daar mooi in het midden, stond ik mijn shine te pakken op de dansvloer. En toen kwam dus de moeder van die vriend die me had uitgenodigd naar mij toe. En we waren een beetje samen aan het dansen. Ja, en de muziek was er ook wel voor. En voordat ik het wist, toen zat er opeens twee lippen op die van mij. En toen kon ik eigenlijk al niet meer terug.
0: Jeetje. Oké. Okay.
4: Ja, dat is inderdaad,
0: Maar wat ging er op dat moment door je heen?
4: Eerst dacht ik van, wow, dit is best leuk. Dit is best top. En toen, denk ik, een kleine 5 seconden later, toen kikte het in. Van, oh wacht, dit is een moeder van iemand die ik ken. En ik ben die persoon die ik ken, die is hier nu ook aanwezig.
0: Die
4: dus
0: was
4: ik
0: daar ook.
4: Dat hij het niet had gezien. En dus toen schrok ik een beetje. En toen schrok zij ook best wel een beetje. En toen was het zo van, oh sorry, en het was niet helemaal de bedoeling. En ik wist niet dat het zo ging lopen. En toen keek ik, ik ging dus weg. En ik zei van, dit is niet erg, het is oké, weet je. En toen keek ik zo in de zijkant. En het is bijna een beetje een Disney Channel verhaal. Maar toen keek ik en toen zag ik daar een rug staan van de vriend die mij had uitgenodigd. En hij liep best wel heel erg snel met een beetje een driftige pas naar de deur.
0: Oh.
4: En toen ben ik achteraan gaan en denk van, ik hoop niet dat hij heeft gezien. Dus buiten kwam ik bij hem en toen was hij best wel een beetje... laat ik zo zeggen, hij was niet heel erg blij.
0: Oh jeetje, wat zei hij dan?
4: Hij was van, dat is mijn moeder. Dat kun je toch niet maken en dingen. En hij was zo van, en ik zei, maar het was niet de bedoeling en dingen. En ik heb het nog proberen goed te maken, maar het is me niet gelukt.
0: Jullie vriendschap is voorbij?
4: Ik heb hem daarna niet meer gesproken.
0: Heb je haar ooit gezien nog?
4: Ik heb haar nog wel een keer in de supermarkt gezien. En toen was het een beetje een soort van andere gangen. Zo kijken. En toen van, hi. En daar bleef het eigenlijk een beetje bij.
0: Maar maakte zij altijd al advances als jij daar was? Of kwam dit gewoon helemaal uit het niets?
4: Dit kwam voor mij echt uit het niets. En het was dus ook nog eens de eerste keer. Dus ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. En ik had hem niet zien aankomen.
0: Nee, en wat jij zegt eerste zoen, hebben we het dan over, zij gaf jou op je gezicht een zoen? Of spreken we echt, zeg maar, tong, speeksel, de hele mikmak?
4: Een klein beetje, een heel klein beetje. Maar het was toen dat gebeurde, was ik wel van, oh, wacht. Dat was wel ook de realisatie van, dit is wel meer dan een kusje, zeg maar. En toen dacht ik van, oké, wacht, misschien moet ik even... Toen kikte het allemaal in één soort moment in.
0: Ja, schrok je ervan?
4: Een beetje wel, ja.
0: Ja, en was
4: eerst
0: het...
4: niet. Maar toen dacht ik wel van, oh, shit.
0: Ja, want iedereen was erbij. Was dit het idee dat je had bij het hebben van een eerste zoen, dat het zo zou gaan?
4: Nou ja, op zich op een dansvloer met Barry White op de achtergrond. Dat is natuurlijk wel de vibe en het moment. Maar dat het dan was met... De moeder van een vriend van mij, dat had ik niet op mijn bingo-kaart staan.
0: Nee, nee. Jeetje, joh, wat een verhaal, zeg. Je zou vast niet de eerste zijn, maar je was koud 18 en zij was, ja, 46.
4: Ja, zoiets inderdaad. Ja, ja. Dat is wel een verschilletje inderdaad.
0: Ja. Maar hoe kijk je erop terug? Hoe oud ben je nu?
4: Ik ben nu 20 jaar. Dus
0: oh,
4: dat is
0: niet zo lang geleden.
4: Het is niet een wereld geleden, maar het is wel... op een moment, en nog steeds heb ik een beetje een soort van... Het is wel een beetje een kleine schaamte, maar het is ook wel een... Ik ben ook wel bewust dat het wel een goed verhaal is.
0: Een goed verhaal.
4: Voor de eerste keer en dan ook nog dit. En dan het checkt wel alle vakjes af, zeg maar.
0: Ja, sterker nog, we hebben haar nu aan de lijn. Nee, schrapje.
4: Oh, oh.
0: Schrapje.
4: Jeetje,
0: schrapje, George.
4: Mijn hartje die maakt...
0: Oh ja, sorry. Nou, lucht het op.
4: Ik vond het wel weer een soort van... Het is al een tijdje geleden dat ik het heb verteld aan iemand. Dus het is wel even een soort van... een opluchting niet, maar het is wel een soort van verfrissend om het nog een keer te vertellen. Of
0: heb
4: zo.
0: Je sindsdien ook met iemand anders gezoend?
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Het heeft het nog niet echt getopt.
0: Oh nee?
4: Die ervaring die deed toch iets goed, denk ik.
0: Oh ja, oké.
4: Okay. Ja.
0: Jeetje.
4: Het komt met de jaren... Dus misschien is dat het.
0: Dus heb je nu ook een voorkeur voor oudere vrouwen? Dan jij zelf bent?
4: Nou ja, als er nog mensen zijn die luisteren, dan...
0: Jij kan vrij ontvangen, hoor ik al.
4: Ben ik daar altijd voor open, natuurlijk. Okay. Maar...
0: Dankjewel, George. Ja, ze kunnen zich melden in de...

0: Christina Turner. En What's Love Got To Do With It. Inmiddels zijn er nog steeds wel aardig wat files. Ja, bij de ANWB is Erik Evengroen. Erik, goeie avond.
1: Ah, ja, meneer, goeie avond. Nou, het zijn er nog maar twee.
0: Oh,
1: het was in ieder geval hartstikke druk, hoor. Dat klopt. Maar ja, er zijn er nog twee over. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is de rechterreis ook dicht. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Joep. We gaan er nog heel veel hebben over George Netty. Ik zei en ik durf het bijna niet te zeggen, maar mijn allereerste zoen was met de moeder van een vriend van mij. Goede vriend volgens mij ook. Hij was 18 en zij was 46. Het gebeurde op de dansvloer, zei hij.
2: Tijdens Barry White.
0: Tijdens Barry White, waar iedereen bij stond. Iedereen kon het zien. En ja. Het was zijn eerste zoen en het was ook met een lichte tong.
2: Ja, en de moeder initieerde het.
0: De moeder initieerde het, inderdaad.
2: Maar hij dacht wel even, oké.
0: Wat gebeurt hier?
2: Help, dit is de moeder van een vriend.
0: Wat een schizofrene avond is dat, meteen. Steven die zegt, ik durf bijna niet te zeggen, maar deze ervaring is een natte droom van menig 18-jarige jongen. Wie is er niet opgegroeid met Stifler's mom uit American Pie?
2: Ja, die overigens echt 36 bleek
0: te
2: zijn.
0: Ja, die wel 28 of zo. Hollywood.
2: Helemaal niet oud, maar oké.
0: Martijn zegt, passende songkeuze. Dankjewel, Martijn. Mariette zegt, ik hoop niet dat hij zich schuldig voelt, want hij is alles behalve schuldig. Ik heb wel een beetje een raar gevoel bij de moeder van die vriend. George is vast een hele leuke, aantrekkelijke man. Ja, we listen and we don't judge, maar andersom. Een 46-jarige man met een 18-jarig meisje, dat zou toch...
2: Dat voelt
0: anders
2: niet
0: zijn.
2: Okay. Ja.
0: Even kijken. Mieneke zegt schattig toch, zo onschuldig ook. Ik herken dit zo.
2: Mieneke, wat wil jij vertellen?
0: Ben jij die moeder?
2: Ja. En Jos zegt voor het eerst zoenen op je 18e. Lief hoor.
0: Ja, dat is wel waar. Eerste zoen op je 18e vind ik ook wel cute. Even kijken hoor. Het verhaal vraagt om Mrs. Robinson. Ja, er zijn natuurlijk heel veel nummers over dit thema geschreven. Die waren op de Nijs en de Kick met Angela. Kan je lekker wit opkoken?
2: Ik heb daar wel zin in. Als ik een klein app-service verzoekje mag
0: doen.
2: Jij
0: wil Angela van de Kick?
2: Ik wil eigenlijk elke dag Angela van de Kick.

0: Sterling Wilbury's Handle With Care. En daarvoor hadden we Angela en The Kick speciaal voor George.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik heb een cryptisch appje gekregen van Mike. Die zei, hi Emily, dat ene nummer met die zangeres van Everything But The Girl. Maar die zat een keer in een andere band met een ander liedje. En ik denk dat jij bedoelt Massive Attack. Met Tracy Thorn, klopt dit? Protection? App me maar.

Tracy Bowie en Jagger Dancing in the Street. En daarvoor Massive Attack met Tracy Thorn en Protection. Dat was inderdaad wat Mike bedoelde. Dankjewel voor je appje. Klaasie at Hi Emily. Even iets rustigs heb ik zin in. Zo eentje uit 19. Wat is er uit de jaren 90? Wil je Drops of Jupiter voor me draaien? Jazeker. Leuk. Is dat de jaren 90? Twijfel je over. Misschien is het wel 2000, 2001?

0: Rogers en de rest. Zometeen niemand minder dan Morad. Ik ben er maandag weer met de Wensweek voor KWF. Dus hopelijk kom je langs. Tot dan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald...

0: Rogers en de rest. Zometeen niemand minder dan Morad. Ik ben er maandag weer met de Wensweek voor KWF. Dus hopelijk kom je langs. Tot dan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtoffer.

0: Rogers en de rest. Zometeen niemand minder dan Morad. Ik ben er maandag weer met de Wensweek voor KWF. Dus hopelijk kom je langs. Tot dan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl. 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Dit is NPO Radio 2.
10: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude. Dat zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
11: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
10: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van

0: schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en ook in 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan nog een update van de ANWB, want er staat een file. Erik Evengroen, goedenavond.
2: Hey Mort, ja. Een hele onbeschikste zijn op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel is een vrachtwagen gestapt met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 10 minuten.
1: Dankjewel. Jo.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: DJ Open Festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morad.
14: Ons. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
15: Thursday drifts in like a quiet wave. The rush fades, the lights turn golden. And suddenly, everything slows. This is the in-between. Not quite the weekend, not quite the week. Just you and the music. Settle in. You're with Morad

18 was, toen hoorde ik bijvoorbeeld deze in de kroeg. Ja, voordat Justin Timberlake was eigenlijk. NSYNC. En dan met de vriendengroep ook wel echt gewoon deze dansjes doen op het podium. Bye Bye Bye is een voorbeeld. En ik krijg ook nog een tipje van Stefan via de NPO Luister-app. I'm moving to the sun. En dat is deze plaat van Usual. Move into the sun. En dat is een plaat die in het beginsel AI was. Waardoor sommige mensen hem eigenlijk helemaal niet wilden draaien in de show. Maar eigenlijk heel Nederland draait hem. Een enkeling op Radio 2 ook.

wel lekker, hè? Oké, maar jij mag het zeggen, hoor. Als je YouTube wil, dan draai ik YouTube. Dan moet dat vaak binnenkomen. Maar je mag ook je eigen disco-banger insturen. Gebruik daarvoor de NPO-luisterapp. Zeg het voor mij onder.

Ilse de Lange op NPO Radio 2. Living on Love. Het meest bijzondere moment van je carrière als artiest is misschien wel je debuutsingle uitbrengen. Dat is namelijk het moment waarop je de hele wereld laat kennismaken met jouw muziek. Dus je wilt eigenlijk wel meteen een goed visitekaartje afgeven. En daar hoort natuurlijk wel een perfect liedje bij. Alleen is dat niet altijd even makkelijk. In de jaren 80 sleutelt Cutting Crew wekenlang aan hun debuut. Ze hebben een demo liggen. Maar als zanger Nick Van Eeden de studio uitloopt in New York, dan denkt hij, ja, maar dit wordt hem niet. Tegelijkertijd voert de platenmaatschappij de druk best wel op. Die willen toch echt wel een liedje zien. Dus om nog iets meer tijd te winnen, zegt Nick tegen het platenlabel, als jullie deze demo uitbrengen, dan stap ik uit de band. En dat werkt. Er komt een nieuw plan. Ze gaan naar Londen om met een nieuw producersteam te werken. En gelukkig is die daar. Bingo! Na weken zwoegen leert de wereld Cutting Crew kennen met deze plaat. I Just Died In Your Arms Tonight. Ook onderweg George Ezra en Blame It On Me.

0: wel echt ongelooflijk veel binnen. Het is moeilijk om een keuze te maken. Maar gelukkig komen er nog zoveel donderdagen aan. Vandaag krijgt het woord Daniel.
1: Hey, Morad, goedenavond. Daniel hier. Ik dacht gelijk aan Summer Jam. Maar toen dacht ik, er was nog zo'n knijter. Toen was ik nog net iets jonger. En die heb ik al heel lang niet meer gehoord. DJ Bartes met On The Move. Wat een hit is dat, zeg. Dus mocht je nog een lijpe plaats zoeken, ik denk dat je hem gevonden hebt. Fijne avond.
2: Disco. Disco. Disco. Donderdag.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

Ja, echt met je ogen dicht hoor je dat dit muziek is van Somje Feels Part 2. Ja, het was alvast een kleine opwarmer voor volgende week. Want dan is namelijk de KWF Wensweek. En dan zijn we daar aan het uitzenden vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. We gaan daar ook wensen vervullen van luisteraars die geraakt zijn door kanker. En elke avond hoor je in mijn show een live optreden van een fantastische artiest. Kun je gewoon bij zijn, hè? Dus ik zou zeggen, kom gezellig naar dat vakantiepark. Ik zeg nog één keer, Het Grote Bos in Doorn. Met op woensdagavond dus Somje op het podium. Maar er is nog veel meer te doen, hoor. We hebben ook een activiteitenprogramma. Programma overdag. Wat dacht je voor van een workshop radio maken van the one and only Jeroen van Inkel? Het is toch wel geweldig hoor, om van zo'n icoon radioles te krijgen. Dan hebben we ook nog een kookworkshop van Rudolf van Veen. Je hebt ook nog sportlessen en een kindermiddag. Nou ja, gewoon het hele overzicht, het hele lijstje vind je op onze website nporadio2.nl. En nog wat, via de website kan je ook nog steeds wensen insturen. Dus als je denkt van, hé, ik wil even iemand in het zonnetje zetten, die is geraakt door kanker of die, nou ja, bedenk het maar als het maar terug te herleiden is naar die KWF Wensweek. Radio2.nl, laat van je horen en dan gaan wij ons best voor je doen om daar wat moois van te maken. Heb ik nu muziek voor je van Talking Heads en ook D'Angelo is onderweg met dat lekkere, langzame

plaat. Wauw, nou echt hè, zeg dat. Stel je voor dat je van mij de verantwoordelijkheid krijgt over één plaat zometeen. Dat krijg je, dat krijg je. Wel met een opdracht. Ik trek een bal. De bal bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen zometeen. Hoor je straks na Avril Lavigne. Dit is Complicated.

0: Lekker, Avril Lavigne. En dan is dit het moment van...
1: De ballen van Morat.
0: Ja. Alle ballen worden gehusteld, er komt er één balletje omhoog en ik zie een gele bal. Een gele bal uit het apparaat knallen. Balletje 65, Anne.
2: Even kijken op het lijstje. 65, dat hoort bij de categorie uitgaansplaat.
0: Disco
2: donderdag.
0: Ja, oh, wat lekker dit zeg. Want er is zoveel lekkers binnengekomen. Alsnog misschien een usual of een dingetje. Oké, nou ja, jij bepaalt. Een uitgaansplaat. Wat wil jij horen als jij uitgaat? Dat is de vraag. Je mag me appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister app. Berichtjes typen mag. Audio appje, nog leuker. Hoor ik meteen je stem.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 500

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem.

0: energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 500

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
0: Iemand die je dierbaar is.
3: Of was.
0: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
3: En de beste zorg.
0: Voor wie geef jij?
4: Doneer op kwf.nl.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
0: Doneer op kwf.nl.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
10: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
9: Ander nieuws dan. In Cameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. FC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. FC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters nog, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 in de avond. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm, maar later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.

0: fles op growrijopleidingen.nl.
1: De ballen van Morat.
2: Balletje 65. Categorie die erbij hoort is uitgaansplaat. Even kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app.
3: She's so excited for the Pointer Sisters. I want to love
2: you. Oh ja, ook leuk op bruiloften en allerlei andere feestjes. Goeie, dankjewel voor deze René. Jasper, die heeft het over Suspicious Minds van de Fine Young Cannibals. Een super uitgaansplaat voor mensen met een zekere leeftijd. Oh ja, de cover natuurlijk. Thanks voor deze Japs. Arjen die zegt, ik wil graag Glenn met Dairos aanvragen met Nothing's Gonna. Dat is het lied van mij en mijn vrouw. We rijden nu in de auto op weg naar huis. Groetjes Arjen en Maaike. Oh, maar daar denk je niet snel aan bij het uitgaan. Maar waarschijnlijk is dit zeg maar de schuifelplaat als laatste plaat van de avond. Dat je elkaar even... Juist. Oké, staat genoteerd. Ik ben op zoek naar je favoriete uitgaansplaat. Je mag hem nog even door. Even via de NPO Luister.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morat.

0: het woord is vandaag aan Chantal.
1: De uitgaanshit die mijn zoon het liefste wil horen is...
2: Zwoele zomernachten.
1: Yo, Morad. Zwoele zomernachten voor Jasper. Dankjewel.

0: jaar zijn allereerste nummer 1 hit scoorde. Sam Fender, en daarbij kreeg hij hulp van Olivia Dean. Het succes van dit liedje kwam echt totaal onverwachts, want Sammy had eigenlijk een pauze op de planning staan.
1: It's unprecedented, it's beyond anything.

Lola's team, de Shapeshifters op NPO Radio 2. Ik kreeg nog een appje van Rob. Morad, kan je die plaat net nog een keer draaien? Erika en ik zitten nu in Griekenland en daar is het erg warm. Dus Zwoele Zomernachten is een toepasselijke titel. Maar natuurlijk... Nee. En ik hoor mensen al schelden. Nee.

is dat een ander linkje of een ander thema. Vanavond is het tijd om de zomervakantie toch echt af te sluiten. Want vanaf maandag gaat echt wel heel Nederland weer aan het werk of naar school. En die vakantie afsluiten kan maar op één manier. Met liedjes over zwoele zomernachten. En kies je voor

Love Again, the Four Roxette, Listen to Your Heart. Even kijken hoor, nog heel even, dan is tijd voor de uitslag van Morals Most Wanted. Maar ik kijk even alvast naar de percentages. Oké, eerst even, we gaan allebei over Holiday, allebei de platen. We hebben Madonna en Green Day. De ene plaat heeft 74% van de stemmen, de andere plaat 26%.

0: over zijn Holiday. De twee keuzes van vandaag. Madonna, Holiday, er tegenover Green Day met Holiday. Maar wat gebeurde er in de stembox, Sanne?
1: Er kwamen echt heel veel leuke motivaties binnen vandaag.

0: bijvoorbeeld absoluut Green Day lekker knappen door de speakers. En Daphne zegt, Madonna is mijn grote idool. Dus eigenlijk heb ik gewoon geen keuze om niet op haar te stemmen. Maar stiekem is Green Day beter. En daar waren het heel veel mensen het mee eens. Want 77% van de stemmen heeft Green Day gewonnen.
1: Ach, ondanks het hele jeugdsentiment van Madonna enzovoort, zeg maar.
0: Ja, helaas.
1: Oké, nou, more as most wanted is Green Day en Holiday.

0: Ja, oké, okay, ik krijg nog een appje van Henk. Halleluja, geen Madonna, maar zo erg is Madonna toch niet? Of,
1: Nee, Madonna fantastisch.
0: Ja.
1: Ach man.
0: Oké, okay, nou, maakt niet uit. Green Day is dus Moral's Most Wanted van vandaag, maar je weet hoe het werkt. Hè. Drie platen staan tegenover die Moral's Most Wanted elke dag weer. Slechts één die gaat er vandoor met de overwinning. De jury die bestaat uit precies één persoon. En die persoon die neemt zijn taak misschien.

0: oordeel.
1: Ah, je stem doet er wel toe, hoor, Tim.
2: Zeker wel, zeker.
1: Green Day aan de ene kant, daar tegenover zetten we...
2: Sum 41. Oh, daar ga ik voor Sum 41 voor de grap eens een keertje.
1: Toch wel. Ja, jeugdsentiment. Ja. Of,

0: Sam 41 of...
1: Nou, Sum 41 nog steeds. Ja, Offspring of iets. Ja, nee.
0: Grappig, omdat ik dan zeg maar zelf voor de Offspring zou zijn gegaan. Omdat ik dat echt op schoolfeestjes
1: ja,
0: hoorde en zo.
1: Maar goed. Nee, maar okay. Ik moet weer anders zijn, de zaken.
0: Helemaal goed, Sum 41 of een.
1: De small thing. Big nee, Sum 41
0: Sum 41 is grote winnaar vanavond. Ja. Oké, okay, lekker man. Zometeen de avondslot hier.
2: Dit is NPO Radio 2.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu?
3: Robijn wasverzak.
8: Jeugdsentiment
7: ja,
8: of...
7: Ja, absoluut. Ja,
8: Sam 41 ja. Of...
7: Nou, Sum 41 nog steeds. Ja, Offspring of iets. Ja, nee.
8: Grappig, omdat ik dan zeg maar zelf voor de Offspring zou zijn gegaan... omdat ik dat echt op schoolfeestjes
7: ja,
8: hoorde en zo.
7: Ja, maar het nee, okay. moet weer anders zijn, de zaken.
8: Okay. Helemaal goed, Sum 41 of een...
7: The Small Thing. Big nee, Sum 41 blijft
8: ook
7: mee.
8: Sum 41 grote ja. winnaar vanavond. Ja. Oké, okay, lekker wow. bal. Zometeen ja. de avondslot hier.
9: Dit is NPO Radio 2.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare

0: Librevuurwerken.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
11: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond, eigenlijk.
10: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Terwijl de donkere wolken zich rondom Tim's avondslot samenpakken, worden binnen de laatste confettikanonnen gereed gemaakt. Want het grote feest gaat beginnen. Je bent van harte welkom op Tim's avondslot voor het

0: meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. En de poortwachters die houden het zeker niet droog vanavond. Wie het is, hoor je zo meteen.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: Radio.nl.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: is echt fijne muziek voor als je even niets meer hoeft op de late avond. Vind je ook niet? John Mayer en Helpless.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: De twee uur van donderdag 27 augustus zijn ingegaan. En het enige wat je dit Bourgondische muzikale programma nodig hebt zijn twee oren en een beetje ziel. En dan komt de rest vanzelf. De griffier van het avondslot is er ook. Milou, goedenavond.
2: Goedenavond, Tim. Hallo.
0: Moet eventjes wat dingen op orde zetten, stellen. Het gaat om volgende week. Volgende week hebben we de wensweek voor KWF. Daar zijn we live te zien en te horen in het Grote Bos, de camping in Doorn. Ja,
2: en iedereen mag langskomen.
0: Iedereen mag langskomen, inderdaad. Maar de week daarna, ja, dan gaan we weer verder met het roemruchte karaktertrekmoment. En dat wil ik toch heel eventjes met jou delen. Het gaat namelijk om het volgende. De karaktertrek, dat spelen we. Want het is eigenlijk een soort spel. Iedere avond hier in het avondslot. En het gaat als volgt. Ik draai een liedje voor jou. En dat doe ik aan de hand van een gesprek dat wij op de radio hebben gevoerd. Dus dan ga ik wat vragen aan je stellen. Dan ga ik bijvoorbeeld vragen wat voor werk je doet. Wat je typische karaktereigenschappen zijn. Of je een ongeduldig mens bent. Of juist niet. Al dat soort vragen, die gaan dan in één grote pot. En dan ga ik daar een liedje bij uitzoeken. Een liedje dat eigenlijk jouw karakter reflecteert. Vind je leuk om daaraan mee te doen? Want je krijgt echt een persoonlijk liedje van mij. Laat het nu dan even weten met de NPO Luister-app door even te appen karaktertrek. En dan gaan we dat vanaf, niet volgende week, want over twee weken gaan we je bellen. En dan kom je in de uitzending en dan gaan we dat doen. En dat is nog niet alles, want je krijgt ook nog eens een keer een avondslot sleutelhanger. En griffier van het avondslot, ik heb begrepen, die is erg gewild. Mensen vinden het erg fijn.
2: Nou mensen, dat is zo leuk. Ik krijg dus wel eens 2-3 weken later krijg ik dan nog een foto van hij hangt aan mijn sleutelbos hoor.
0: Ja.
2: En mensen zijn eigenlijk zonder uitzondering altijd zo enthousiast om mee te doen aan dit item. En we hadden laatst Robert bijvoorbeeld, die had die sleutelhanger. En die heeft van zijn karaktertrek ook nog een sleutelhanger laten maken. Dus die had er twee.
0: Maar hoe heeft hij dan de noten van dat liedje of zo uit laten printen?
2: Hij had de Spotify-code had hij laten uitprinten. Dat is een soort QR-code en als je die scant, dan kom je dus bij dat liedje uit.
0: Dat is toch fantastisch. Ja. Nou ja, je hoorde het. Een unieke prijs hier te vinden. Want wil je dus meedoen, laat het dan even weten met de NPO Luister-app. En tik dan in karaktertrek.

0: zie, Kenneth.
1: En William Tagger bleef dat maar roepen in 1986... toen hij een nieuwslezer van CBS uit het niets aanviel... midden op straat in New York. Hij werd aangehouden en zijn verklaring was later dat hij ervan overtuigd was... dat de media signalen naar zijn brein stuurden... en hij wilde de frequentie ervan weten. De voornaam van die nieuwslezer was blijkbaar wel naar de verkeerde frequentie gestuurd... want die heette helemaal geen Kenneth. Maar toch, R.E.M. vond het zo'n geweldig verhaal dat ze daar een nummer over schreven... What's the Frequency, Kenneth? En ik krijg een berichtje van Roderick en die zegt... Ach, super tof. R.E.M., de hele CD Monster was super cool. Dankjewel voor het draaien. Dat doen wij hier in het avondslot. Nog meer rare dingen op de radio. Ja, het gaat een beetje onstuimig onweren. En dus die etergolven, die hebben er last van. Let maar op, er komt weer wat aan. Er komt iets erop. Diana Ross en de Supremes. Reflection.

0: ex-topsong. Pauline en Mel, Remember Us. Deze week is hij precies 40 jaar oud, het album Graceland van Paul Simon. Daar gaan we zo meteen over praten met een van de jongste Paul Simon-fans uit ons land. Eerst wil ik je meenemen naar Wenen. Een stad waar alles zauber is, schoon. Waar de straatmuzikanten altijd van een extreem hoog niveau zijn. Waar je overal de afbeelding ziet van de kunstenaar Gustav Klimt. Maar ook zeker van, natuurlijk, Mozart. En het is ook de stad van de man met het strak achterovergekamd haar. Een man met een super, super arrogant karakter. Hoewel, dat laatste was allemaal gespeeld. Achter die façade zat een zeer onzekere, verslavingsgevoelige Oostenrijker. Een man die trots was op Wenen, op zijn land, maar alles behalve een slagerzanger wilde zijn. Dat uitgekiende personage heeft hij zijn hele leven volgehouden. Onbreekbaar. Tot het ene moment. Toen hij overleed. Ik heb het. Over Falco. Dit is Rock Me Amadeus.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing.

0: popmuziek vermengd met Zuid-Afrikaanse invloeden. Wat naast veel bewondering ook kritische geluiden uitlokte. En dan heb ik het over Graceland van Paul Simon. Ik ga erover praten met radiocollega van 3FM en tevens jongste Paul Simon-fan die ik tenminste ken. Mart Meijer. Mart, goedenavond.
1: Goedenavond Tim, hallo.
0: Ik ben heel benieuwd, hoe ben jij in aanraking gekomen überhaupt met Paul Simon?
1: Ja, het ouderwetse verhaal.
0: De platenkast van je vader.
1: Ja. Via de platenkast van de vader. Mijn vader deed weinig in huis, maar als hij iets in huis deed, was het stofzuigen als mijn moeder weg was. En dan zette hij deze plaat op en dan gingen wij allemaal dansen op de bank als kinderen. En dan kon hij rustig de vloer stofzuigen.
0: Oh, wat goed zeg. En jij bent naar Amerika gegaan ook om daar Paul Simon te zien. Uiteindelijk is hij ook naar Nederland gekomen. Maar om even te illustreren hoe groot fan je bent. Wat trekt jou zo aan Paul Simon? Waarom is die man zo bijzonder voor jou?
1: Ja, het begon allemaal wel met liedjes van Graceland horen, vooral You Can Call Me Al. En dat, die blend van muziek, die ritmes, die instrumenten, dat was als niks wat ik eerder gehoord had. Dat waren dingen die samenkwamen die ik nooit samen had horen komen. En toen ik dat als eerst hoorde, was ik nog heel jong. En pas veel later dacht ik, goh, wat heeft die man eigenlijk nog verder gemaakt? En toen kwam ik achter alle andere blends die hij had gemaakt, alle andere soorten muziek die hij met elkaar had vermengd. Ja, toen was het hek van de dam. Inmiddels heb ik denk ik al zijn platen thuis.
0: Wat geweldig. Graceland, waarom is het zo'n legendarische plaat, los van het feit dat hij inderdaad met heel veel Zuid-Afrikaanse muzikanten heeft gewerkt?
1: Nou, precies wat jij zegt is dat die mix van muziek was eigenlijk nog nooit heel erg eerder gedaan. Mm-hmm. Inmiddels zijn er heel veel artiesten die daarop voortbeduurd hebben. Je hebt zojuist nog Ed Sheeran laten horen. Op zijn album Divide staan liedjes met Afrikaanse invloeden. Dat was nog niet zo duidelijk gedaan. Maar het had natuurlijk ook te maken met apartheid destijds in Zuid-Afrika. Er was eigenlijk een soort boycott op werken in Zuid-Afrika. Geld verdienen daar of daar geld uitgeven. Want vanwege het apartheidsregime gebeurde dat eigenlijk niet. En was dat ook eigenlijk niet echt gewenst. Mm-hmm. Hij is daarheen gegaan en heeft gezegd, ja, ik wil die artiesten, zwarte artiesten die geen stem hebben, die wil ik een geluid geven. En dat heeft hij met dit album geprobeerd te doen. Daar was destijds veel kritiek op, maar uiteindelijk heeft hij ook laten zien, als we met elkaar samenwerken, kunnen we ook iets heel moois maken wat de wereld juist samenbrengt. En uiteindelijk, na langere tijd, heeft hij daar ook veel erkenning voor gekregen, maar vooral de muzikanten die meegewerkt hebben aan Graceland.
0: Ja, precies, want ik vraag me af, waar zit die kritiek dan precies?
1: Ja, die kritiek zit er maar in dat er eigenlijk gezegd was, ga maar niet naar Zuid-Afrika. Nou ja. Want alles wat je daar doet, geeft geld aan het regime dat daar op dit moment is. Nou ja. Alles wat je doet, geeft soort positieve kritieken aan het apartheidsregime. Dat zien we liever niet. Ja. Misschien, als ik dat mag vertellen, een bizarre anekdote over Graceland is wel dat de artiesten, de zwarte artiesten die met hem meewerkten, kregen een cheque die ze mochten incashen bij de bank. En die gingen s'avonds naar de bank toe en die zijn gewoon aangehouden door de politie. En zij zeiden, ja, maar wij komen een cheque brengen, want we hebben met Paul Simon gewerkt. En de politie zei letterlijk tegen hen, ja, het zal wel. Jullie hebben met de grote artiest Paul Simon samengewerkt. Dat moeten wij geloven. Dus hebben ze midden in de nacht de studio moeten bellen, de mixing engineer moeten bellen, om te bewijzen dat zij echt met hem gewerkt hadden. Dus dat laat zien waar die artiesten tegenop moesten boksen. En daar heeft hij natuurlijk wel een soort shift in gemaakt.
0: En het verhaal van Graceland is ook heel erg mooi. Want Graceland, dat staat eigenlijk een beetje voor de plek waar Elvis heeft gewoond. Maar het is eigenlijk een reis van een man die zijn relatie is stuk. En hij vertrekt naar Graceland en hij reist door heel Amerika en voelt daar van alles bij.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad, zijn relatie was uit en hij was ook niet heel ver daarvoor, een jaar of 10 daarvoor, met Art Garfunkel. Het legendarische Simon en Garfunkel uit elkaar gegaan. En hij was eigenlijk gewoon zwaar getroubleerd. Zijn album daarvoor, wat overigens prachtig is, Hearts and Bones, was totaal geflopt. En hij was op een punt dat hij dacht, weet je wat, ik ben een zoekende man, ik weet niet wat ik moet, mijn relatie is uit. Ja. Ik ga gewoon precies maken wat ik mooi vind. Die reis naar Graceland, het beloofde land wat mij ooit beloofd is als artiest, je gaat grote successen halen, dat ga ik gewoon vastleggen. Dat is wat Graceland is. En dat hoor je denk ik ontzettend goed in die plaat. Die vrijheid die hij zoekt en uiteindelijk ook vindt. Dat vind ik echt beeldschoon aan Graceland.
0: Ja, je hebt inderdaad Graceland, You Can Call Me Al. Maar ik ga dit nummer draaien. Dat vind ik persoonlijk echt de allermooiste. The Boy in the Bubble van Paul Simon. Toch? Goedgekeurd?
1: Ja, schitterend. Dankjewel, heel fijn.
0: Jij bedankt, dankjewel.

0: Deze week 40 jaar oud. Paul Simon, The Boy in the Bubble. Van het legendarische album Graceland. Gevier van het avondslot. Je hebt ook altijd iedere avond eigenlijk de weerkaarten in handen. De satellietkaarten. Jij kan alles zien. Jij weet alles. Hoe zit het met het weer op dit moment? Want het gaat behoorlijk tekeer, heb ik begrepen. Overal.
1: Ja, het ligt er een beetje aan.

0: waar je woont.
1: Okay.
0: Maar op dit moment zit je in het zuiden van het land. Eindhoven krijgt de volle laag op dit moment. Ja. Maastricht ook. Eigenlijk gewoon het hele deel daar, zo Limburg en Brabant.
1: Okay.
0: Zeeland, ja. Zie ik. Ja, en het komt langzaam naar het noorden. Dus wij zijn straks aan de beurt hier in Hilversum.
1: Andy, waar zit jij ergens?
2: In het Haagse.
1: In het Haagse, maar daar is het ook al behoorlijk gaan donderen, begreep ik.
2: Misschien hoor je het een beetje.
1: Nee, ik hoor het niet. Nee, ik hoor het niet.
2: Jammer, het begint net te onweren namelijk.
1: Ja, en hoe erg zijn de flitsen? Kun je ze een beetje omschrijven?
2: Net waren ze heel dichtbij. Ja. En heftig.
1: En hoeveel tellen zitten er tussen de rommel en de klap?
2: Net 4.
1: Oh, dat is er wel heel dichtbij.
0: Dichtbij.
1: Kan ik iets voor je draaien ter soundtrack, als het ware?
2: Er kwam maar één plaatje bij. Riders on the Storm.
1: Succes daar, Andy.
2: Heerlijk, dankjewel.
1: Geniet ervan, hè.
2: Hoi, hoi.

0: Geen vier van het avondslot. Je hebt de weerkaarten, de satellietkaarten. Waar trekt de regen en de onweer nu naartoe?
1: Nou, ik denk dat Haarlem nu ook al aan de beurt is, ondertussen. Okay. Een klein plukje boven Utrecht met onweer. Maar er komt nog heel veel meer aan voor het midden van het land.
0: Okay. Dus, nou, geniet ervan als je daarvan houdt.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Groot ingekocht, groot voor...

0: Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan.

0: is NPO Radio 2.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet.

0: Het jaar, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Straks spelen we het spel De Diepdisch Popquiz. Krijg je de hit of de albumtrack voor je kiezen of delen? Dat hoor je zo meteen. En muziek van Depeche Mode komt eraan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barbers Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl. Tim's avond.

0: avondslot. Het is donderdagavond en dat betekent dat we een spel gaan spelen. Het enige spel op de Nederlandse radio waarin je gestraft wordt met een hit.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Pop Quiz.
0: Want vaak krijgen we het verwijt, ja, je draait alleen maar de hits. Ja, dat klopt. Maar ja, zo'n albumparel wil ik ook graag horen. Dat kan. 3 vragen beantwoorden, krijg je die albumparel van me. Ralf Winkler, goedenavond.
2: Hey Tim, goedenavond.
0: Fan van?
2: The Rolling Stones.
0: Oh, gaan ze nog toeren, denk je? Dat is de vraag, hè?
2: Ja, ze hebben het over een residency, hè. Dan hoeft Keith niet zo heel veel te reizen. Dat is misschien het plan. We gaan het zien.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat de Stones, laten we zeggen, 10 shows doen in Londen en dan 10 shows in New York. En misschien ook wel 10 shows in Amsterdam.
2: Ja, dus dat is een fijne gelegenheid om weer wat te reizen. Ja, zo zijn we dan. Ja.
0: Laten we het hopen in elk geval voor je. Hoeveel weet jij van de Stones? Hoe schat jij je kansen in?
2: Nou ja, ik zei net tegen jouw producer dat ik zo'n grote Stones fan ben als jij Beatles fan bent.
0: Oké, okay. Nou dan gaan we de vraag. Dat is wel van een hoog niveau, denk ik. Dat gaat goed komen. Om welk albumparel gaan wij spelen?
2: Black and Blue. En dan Hand of Fate.
0: Hand of Fate van dat album, ja, te gek. Daar zit ik dan tegenover het grijs gedraaide Start Me Up. Dus als je 1 vraag al niet goed hebt, dan wordt het al Start Me Up.
2: Oké.
0: Ja, ik hoor al van, die weer. Ja, maar anders wordt het Hand of Fate. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, Tim.
0: Oké, daar gaat-ie.
1: Vraag 1.
0: We beginnen echt heel gemakkelijk. Het album van de Rolling Stones dit jaar heet Foreign Tongues. En is eigenlijk een soort van vervolg op het vorige album. Hoe heet dat album?
2: Hackney Diamonds.
1: Vraag 1.
0: Ja, die heb je net gesteld, gek. Vraag 2 komt nu. Bill Wyman verliet de band begin jaren 90. Wat is zijn passionele hobby?
2: Van Bill Wyman?
0: Ja.
2: Hobby van Bill Wyman? Vrouwen.
0: Vrouwen? Maar hij... ja, klopt. Maar hij zoekt ook wel eens dingen.
2: Hij heeft natuurlijk ook zijn bandje, de Rhythm Kings. Wat zoekt hij dan? Hij zoekt...
0: Onder de grond.
2: Fossielen.
0: Oké.
1: Vraag 3.
0: De debuutalbum van Mick Jagger heet She's the Boss. Dat weet jij. Maar wie produceerde dat album?
2: Oh god.
0: Sommige mensen noemen hem ook zo. Hij zat bij Chic.
2: Oh... Bij Chic, de gitarist is Chic. Simon. Nile Rodgers,
0: oké. Okay. We gaan even de vragen met je doornemen. De eerste vraag, Hackney Diamonds. Die had je natuurlijk hartstikke goed. Dat is het album voor Foreign Tongues. Dan had je het over Nile Rodgers. Inderdaad, die produceerde het debuutalbum van Mick Jagger. She's the Boss. En Bill Wyman. Ja, daar ga je dus nat, man. Ik vind het zo rot. Hij is nog steeds een metaaldetectorist.
2: Dorie, zeg maar. Tim, we hebben samen met hem gesproken en heeft hij het niet over gehad met ons.
0: Nee, maar dat klopt. Wij hebben trouwens echt een keer samen met Bill Wyman gesproken. Dat is waar. Maar, nee, maar hij heeft ook zo'n metaaldetector echt naar hemzelf vernoemd. Dat geeft hij ook te koop. Dat zit in zijn shop.
2: Ik wist het echt niet.
0: Ja, het spijt.
2: Ik ga helemaal nat. Godverdomme. Ja. Wat moet ik... Start Me Up, luisteren.
0: Ja, dan ga ik Start Me Up voor je draaien. Ja, het is niet anders, joh. Het spijt me.
2: Oh, man.
0: Ja.
2: Nou, doe nog een bonusvraag.
0: Nee, ik ga geen bonusvraag doen. Spijt me echt. Ik ga echt Start Me Up doen. Spijt me. Ja, de Hand of Fate maar weer gewoon thuis draaien, beste Ralf. Het is niet anders.
2: Het moet dan maar.
0: Ja, ik vond je wel een hele leuke kandidaat, dat wel.
2: Nou, dankjewel. En ik wil je wel fijn om te horen.
0: Oh, yeah.
2: Hey, de groeten van Simon en Hans.

I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin. En daarvoor Stop Me Up van de Rolling Stones. Niet die albumparel Hand of Fate. Wil je ook een keer meedoen aan de popquiz en strijden voor een albumparel? Laat het dan even weten met de NPO Luisterapp. Jouw favoriete artiest en welk liedje. En dan gaan we drie vragen bedenken. En hopelijk heb je ze alle drie goed. En dan draaien we de albumparel. Tim's avondslot. Liedjes die soms te klein lijken voor de eeuwigheidswaarde, maar die je toch verdienen om afgestoft te worden. Ze staan vaak achter in de rij, worden wel eens vergeten. En juist die liedjes die ooit wel de etergolven hebben aangetikt, maar nooit dat dagelijks rondje hebben gemaakt, die liedjes die eren wij hier in Tim's avondslot. Ik wil iets laten horen van de Connells. Een akoestische ballad werd onverwacht een grote hit in Europa. Stond in veel landen op nummer 1 in de hitlijsten. Duitsland, Noorwegen, Zweden. En het leuke is die videoclip van het nummer. 74-75. Misschien ken je het nog wel. Je ziet dan allemaal schoolfoto's uit 1975... gecombineerd met filmbeelden uit het jaar waarin het nummer werd uitgebracht, 1993. Waardoor de kijker letterlijk de overgang van jeugd naar volwassenheid ziet. Dat is een ongekend mooie clip. Inmiddels zijn die mensen allemaal 60. Is er geen vervolg gekomen? Zou ik wel eens willen weten hoe dat nou nu tegenwoordig uit zou zien. Maar het is een prachtige clip en een ongelooflijk mooi liedje. The Connells, 74, 75 on 2.

0: Lenny Monsoo en Wrecking Ball. Het is tijd voor een rectificatie. En Petra zegt het heel terecht. Tim, je draaide net I Knew You Were Waiting en je kondigde dat af met Aretha Franklin. Maar hallo, George Michael dan? Petra, mea culpa. Aretha Franklin en George Michael hoor je.
1: Oh nee, hij is wakker.
0: Oh,
1: het verzoekie monster.
0: Tot in de donkere kerkers van Tim's avondslot klinken de dreunen van zijn zware voetstappen. Verzoekie monster is los en dwaalt door de gangen op zoek naar iets heerlijks, iets lekkers. Zou jij hem een verzoekie willen voeren? Laat eventjes weten wat je wil horen. Doe dat met de NPO luisteren. Dan gaan we samen hand in hand. Of niet, als je daar niet van bent, dan doen we dat gewoon arm in arm. En als je het ook weer niet fijn vindt, dan gewoon naast elkaar. En gaan we naar het verzoekie monster. Dan gaan we hem voeren. Wat wil je horen? Laat

onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.

0: allergrootste op dit moment. Harry Styles. American Girls. Oké, dus Marcel, jij zat verkleed in de bioscoop.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en dat was in Australië.
1: Het was Australië in Boenenberg.
0: Ik heb heel veel vragen. Waarom zat jij verkleed in de bioscoop in Australië?
1: We kregen toen te horen dat er een film werd gezien. En je moest jezelf verkleden als iemand in die film.
0: Oh, en
1: ja.
0: Welke film was dat dan?
1: Mijn vriendin dacht van, oh, dat is leuk. En we gaan we aan je kleden met een babydoll, met pantyhose en hoge hakken. En ik kwam dus. Ik liep naar binnen in de bioscoop.
0: Ja.
1: En ik kreeg gelijk tweede plaats als best verklede.
0: Wauw, maar over welke film hebben we het dan?
1: En dat was de Rocky Horror Picture Show.
0: Oh, wat leuk. De hond die slaat er meteen op aan, begrijp ik.
1: Morgen is even helemaal. Okay. Maar dat was.
0: Hoe heet de hond?
1: Maar dat was dus de film. Ja, dat is Morris.
0: Morris, hallo Morris. Hi. Leuk dat je erbij bent. Leuk, gezellig. Ja.
1: Maar dat was dus de film, de Rocky Horror Picture Show.
0: Ja.
1: En dat was dus de interactive gedeelte.
0: Ja.
1: Waar je dus een waterpistooltje kreeg. Een bakje met rijst, een krant. En ja, je liep dus doorheen en kreeg je dus tweede plaats. Maar het was zo'n geweldige film. Ja, ik kende het helemaal niet.
0: Nee, maar dat is het hele idee van Rocky Horror Picture Show. Hè? Dat je meedoet als kijker. Het is een soort musical, film. Met Tim Curry, die dus helaas is overleden.
1: Ja.
0: De man die daar een geweldige rol in had. En jij dacht, ik wil eigenlijk iets horen van, en volgens mij Morris de Hond ook. Iets uit die Rocky Horror Picture Show.
1: Ja, dat was een nummer. Dat was de Time Warp.
0: Ja, die is vet. Zou ik die zo meteen gewoon even draaien anders?
1: Ik kan helemaal meedoen.
0: Ja. Oh, je kan hem meedoen? Hoe gaat hij dan? Hoe moet ik dan doen?
1: From left to the right.
0: To the right. Ja, oké. Okay. Ga je dat zo meteen doen? Hoe is je verstandshouding met de buren eigenlijk?
1: Helemaal goed.
0: Oh, fantastisch. Nee, in verband met een hond die aanslaat om, laten we zeggen, 11:15 van 's nachts. Zeg, ik ga even over Rocky Horror Picture zo gesproken. Ik ga naar het Verzoekje Monster kijken of hij hem lekker vindt. Verzoekie Monster, we hebben hier Time Warp. Ja hoor, dat vind ik heel fijn. Ja. Ik ga hem draaien voor je. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren. Even terug naar die bioscoop tijd in Australië waar je deze hebt gezien.
1: Dankjewel.
0: Jij graag gedaan, hè.
1: Oké.
0: Dag Morris.
2: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

The Atomic. Volgende week dus een week lang tussen 10 en 12. Tim en Van Inkel. Gaat van echt gebeuren. Het allemaal volgende week vanaf vakantiepark het Grote Bos in Doorn. Ik hoop je daar te zien. Zou leuk zijn. En anders bij de radio. Je bent altijd welkom. Queen tot slot.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Demonstranten hebben...
6: Werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode

0: gelopen.
1: Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van vrijdag 28 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte, recht boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S middags wel weer buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Het hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken later vannacht weg via het noorden. Vanmiddag is er dan opnieuw kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2

Radio 2 Top 2000.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Twee uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft voorlopig flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij komt op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar te hangen. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweerstof en rook in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het is niet bekend wat de relatie was tussen de twee. Het dodental in Nepal blijft voorlopig flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij komt op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar te hangen. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweerstof en rook in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer. Er trekken